0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

mama aan de hand in een huis, dan zegt het stop. Wat is het in Leipzig? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt het vlug. Jas en tas, dat rijdt mama. Ze lachten naar de meep over de

Ik kachel rustig over rechterboom. Agenda vol, genachten down. En volmaal vermaakt weer één. Wie van de vak of BHJ?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In het water van het oude Winschoterdiep in Groningen is gisteravond rond 22:30 een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de persoon en de oorzaak van het overlijden. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn de toenemende drugsoverlast beu. Dealers, verslaafden en anderen veroorzaken vooral 's nachts veel problemen. En dan moet ik nog even de quote bijpakken. Veel problemen dus.
5: Verwarde mensen, mensen die andere mensen hier voorbijgangers lastigvallen. Diefstal, er worden veel fietsen gestolen hier, er wordt gehandeld.
4: De ondernemers willen dat de gemeente actie onderneemt. En het vliegtuigje dat gistermiddag in een akker bij Stadskanaal neerkwam had kort na opstijgen last van motorproblemen. Daarom moest het vliegtuig een noodlanding maken waarbij 1 persoon lichtgewond raakte. Over de oorzaak van motorproblemen kon vliegveld Stadskanaal gisteravond niks zeggen. Meer nieuws straks om 6:30.
0: Radio Noord. De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, heb je de warme zomernacht een beetje doorstaan? Ochtend is in ieder geval begonnen en je radio staat al aan. Dat is goed nieuws, toch? Nou, welkom bij de ochtendploeg.
1: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Edwin.

0: Train en Drive-By in de ochtendploeg. En drive gezellig met ons mee als je onderweg bent. Nieuwe dag aangebroken op 30 juli vandaag. Het is een donderdag. Goedemorgen Daphne Blanken.
1: Goedemorgen.
0: En goedemorgen Rob de Vries.
2: Goedemorgen.
0: Hebben jullie de nacht een beetje goed doorstaan?
1: Ja, jawel. Het was wel warm.
0: Het was warm, hè?
1: Zo, ja.
2: Heel warm.
0: Ik had toch een jas aangedaan op de fiets, deze kant op. Maar eigenlijk was het niet eens nodig.
1: Nee.
2: Nee, het was 20 graden geloof ik.
0: Ja, maar ja, het is nog donker. Het is nacht en dan denk je toch automatisch. Doe even een jasje aan.
2: Het kan soms fris zijn natuurlijk.
0: Ja. Jawel, maar het was te doen hoor. En vandaag wordt het ook warm. Vrij zonnig, zegt Harma. Wel enige bewolking in de loop van de middag. En nog altijd 26 tot 30 graden vandaag. Op de Wadden ligt het kwik rond de 23 graden. Ja, je hebt gisteren een plekje bezocht dat nog niet zo heel veel mensen kennen. Toeristen moeten dat nog leren kennen. Jij was een dagje naar skiën.
1: Tropisch eiland. ja.
0: Was het druk?
1: Nou, dat viel wel mee.
0: Oh, ja.
1: Ja, op de boot was het wel drukker. Maar ik vond het allemaal wel meevallen eigenlijk. We hadden een heel rustig plekje op het strand.
0: Ja, op het strand, dat valt me ook wat op. Als je naar skiën gaat, dan denk je, oh, een hoop mensen. En het strand,
1: ja, precies.
0: Dan vind je niemand meer terug uiteindelijk.
1: Nee, nou, bij de fietsverhuur en in de bus was het allemaal wel heel druk. En in het dorp.
0: Ja, snap ik.
1: Maar dat is maar even.
0: Ja, lekker man.
1: Ja.
0: En daar staat natuurlijk ook nog wel een windje op het strand. Dus dan valt die hit ook nog wel mee, of niet?
1: Klopt, dat was echt prima vertoeven. Het was wel, als je dan... We hadden eigenlijk geen tentje meegenomen.
0: Of geen parasol. Oh, niet handig.
1: Nee, dus dan voel je het op een gegeven moment wel branden.
0: Ja,
1: dus dat is niet zo handig.
0: Jij kwam ook een beetje ongemakkelijk binnen. Ben je heel erg verbrand? Of
1: Nee. Ik kon er gewoon op mijn rug liggen. Dat deed geen pijn.
0: We hadden gisteren een extreem warme dag. Zoals dat in weerkringen wordt genoemd. Temperatuur steeg uiteindelijk in Westdorp in ons land naar 35,2 graden. Was daarmee de zesde extreem warme dag van dit jaar. En ook was het nog nooit zo warm op 29 juli als gisteren, het oude record. Stand in 1969 toen 34,3 graden in Eelde. Ja, en het feit dat we extreem warme dagen hebben, dat is alles boven de 35 graden. Dat neemt wel echt toe hoor. In de vorige eeuw kwam het af en toe voor, namelijk gemiddeld eens in de 4 jaar. En in deze eeuw hebben we nu al 16 jaren gehad waarin we dit hadden. Met het record van 7 extreem warme dagen in het jaar 2020... En als het vandaag ergens in Nederland, en dat schijnt aan de oostgrens nog wel te kunnen, ook weer boven de 35 graden komt, dan evenaren we dat record.
1: Zo.
0: En we zien de gevolgen daarvan natuurlijk ook wel met de droogte. Ergens in het land ook waar vandaag overleg over is, bijvoorbeeld. Maar goed, er staat ons nog een warme dag te wachten. 6:15 komt Harma daar meer over vertellen. Vanaf morgen wordt het ook weer wat aangenamer dan. Maar niet slecht, volgens mij. Het is 30 juli, zei ik al. Vandaag in 2003 liep de allerlaatste Volkswagen Kever van de band. In de Keverfabriek in Mexico. Die auto was in de jaren 30 ontworpen door Ferdinand Porsche. In 78 was de productie van de Kevers in Duitsland al gestaakt, maar het ging nog door in Mexico. En die laatste Kever die ging naar het VW-museum in Wolfsburg. Totaal waren er 21,5 miljoen Kevers geproduceerd. Dat is veel, hè? Zie je wel het rijden. Ja, vandaag in 2022, ik zit daar niet zo in, maar werd voor het eerst een voetbalwedstrijd live uitgezonden op TikTok. Heeft dat nog een grote vlucht genomen eigenlijk? Live wedstrijd op TikTok?
1: Nou.
0: Nee,
1: nou, ik moet zeggen dat ik dat nooit zelf kijk. Nee.
0: Het was de Johan Cruijffschaal van 2022. Toen live te zien voor het eerst op TikTok. Nou, je hebt er niks aan. Je hebt toch iets bijgeleerd. 10:06, ochtendploeg.

0: and the way you make me feel. Het is 14 minuten over 6.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Ja, veel mensen hebben in deze periode het werk net een stukje rustiger. Maar sommige mensen draaien volop, bijvoorbeeld als je in de evenementenbranche zit. Henk Veldhuis uit Stadskanaal, goedemorgen.
3: Goedemorgen Edwin.
0: Je bent vast alweer op.
3: We waren heel vroeg op. Ja, we zijn nu aan de opbouw in Enter.
0: Enter?
3: Overijssel.
0: Oh.
3: Enter, Overijssel, ja, klopt.
0: Dat ken ik alleen van mijn toetsenbord.
3: Ja, dat klopt. Alleen, dit is een hele mooie plaats, grote jaarmarkt. Eén keer per jaar hebben ze een groot evenement en dat is vandaag.
0: Oh, en daar ben jij dan standaard ook bij elk jaar?
3: Ja, elk jaar. Dit is, ik denk, de 15e keer dat we hier in Enter staan.
0: Ja, ja. En hoe vroeg ben je daar dan om de boel op te bouwen?
3: We waren hier om 5 uur vanochtend. We zijn om 4:30 gaan rijden, we waren hier om 5 uur en nog een uurtje en dan zijn we klaar.
0: Maar dat zijn lange dagen dan die je maakt, Henk, want je moet het eind van de dag ook weer afbreken, neem ik aan.
3: Ja, de markt duurt tot 4 uur en dan afbreken en dan weer naar huis. Maar het is goed weer, het is vakantieperiode, dus wat rustiger op de weg. Dus het rijdt wel mooi, 's morgens vroeg. Dus dat is wel lekker aan deze periode.
0: Ja, en wat moet je allemaal doen met opbouwen?
3: Vandaag staan we met een speelgoedveiling. Dus wij hebben een veiling met speelgoed hier op de markt. En dan gaan we per opbod, per afslag, op biedingen gaan we speelgoed verkopen.
0: En je zegt steeds we, je bent niet alleen dus?
3: Nee, ik ben niet alleen. Mijn zoon is mee. Want omdat wij heel veel handel hebben en het scheelt gewoon met uitpakken. En overdag met handeling en vanmiddag met inpakken, opruimen. Dat je hoe snel weg kunt.
0: Nou ja. Zeg maar, je hebt het dus drukker in de zomer. Want wat heb je dan de rest van de week bijvoorbeeld allemaal op de agenda staan?
3: Nou ja, afgelopen maandag was Veendam, dinsdag was Katwijk, gisteren stond in Spakenburg, Bunschoten Spakenburg, vandaag Enter. Morgen is het Eziet, vrijdag staan we in Borger met de carousel en zaterdag weer Winschoten met de carousel.
0: En heb je ook eens een dag vrij nog in deze periode?
3: Elke zondag.
0: Oh, dat wel?
3: Ja hoor, elke zondag zijn we vrij.
0: En als het nou...
3: Van maandag tot en met zaterdag.
0: Ah, oké, okay. Nou, maar dat is nog steeds lang.
3: Ja, maar wat je met plezier doet, kost weinig energie. Hey, je krijgt er energie van en wij zitten door heel Nederland. Ja, je komt ook wel wat gezellig is, wat leuk is. Heel veel mensen, heel veel diversiteit, heel veel variatie.
0: Ja, ja, je komt wel een hoop vrolijke mensen tegen natuurlijk.
3: Absoluut. Ja. Dit is een hele mooie periode. Het is een zomerperiode. Veel toeristen overal. Mensen willen er toch uit. Ze zullen vanmiddag door de warmte gaan zwemmen. Dus we moeten echt tot een uur of één heel hard werken en zien dat we het dan gehaald hebben.
0: Ja, ja, snap ik. Ja. En wanneer heb jij vakantie?
3: Ik werk door tot 31 december en dan hebben we januari, februari vakantie.
0: Nog eventjes wachten dus.
3: Eventjes wachten nog, maar tijd gaat snel. Hè? Over een aantal weken is september en dan hebben we de eerste najaarsmarkten en evenementen alweer. Dus ja, die rol van seizoen in het volgende seizoen.
0: Ja. En je zei het al, dat weer momenteel, zoals gisteren en vandaag, mag voor jou denk ik wel een paar graadjes minder. Dat is beter voor de handel.
3: Ja, vrouwtjes bloot, handel dood, zeggen ze wel eens. Maar het heeft wel iets aan invloed. Alleen een hele dag regen of slecht weer is veel erger.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is ook weer waar. Nou, ik wens je heel veel plezier, Henk.
3: Is goed. Iedereen een fijne uitzending en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Mooi.
3: Een fijne dag. Mooi.
0: Mooi.
2: De vroege vogel.

0: en hun klassieker. En steeds weer hel je. Het is 6:06. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih, niet ver van het front, zijn 6 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne waren opnieuw Russische aanvallen. In Kiev bijvoorbeeld is 1 dode gemeld. En in Lviv raakten 6 mensen gewond. President Zelensky waarschuwde gisteren dat Rusland vannacht een grote aanval had gepland op zijn land. Hij deed een nieuwe oproep aan internationale bondgenoten om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren, zodat het land zich kan verdedigen tegen de Russische luchtaanvallen. Vanwege de Russische aanval op Oekraïne stuurde Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in om dat luchtruim te beschermen. Ook luchtafweer- en radarsystemen werden preventief in gereedheid gebracht in Polen. De NS heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De treinvervoerder boekt een netto winst van 25 miljoen euro. Dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakken.
1: Waar het verhaalverschil zit is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
0: In de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer met die korting het goedkopere Nederland-ticket. Dat kwam er na een plan vanuit de Tweede Kamer om de trein als alternatief te bieden voor de hoge benzineprijzen. Veel boeren hebben last van de droogte, maar niet allemaal. Veel wijnboeren is het een topjaar en vooral voor de Pinot Noir. Dat is een druif die het erg goed doet bij hoge temperaturen en flinke droogte. Deze wijnboer uit Loosdrecht is dan ook maar wat blij met de huidige temperaturen, zegt hij tegen Hart van Nederland.
2: Wij hebben er niet echt bezwaar tegen als het lekker warm en zonnig is. En dat, ja, dat hebben wij in overvloed gehad de laatste tijd. Dus dat is eigenlijk, ja, als wijnboer is dat niet onprettig.
0: En bij een café in Maastricht van het Bonavante Museum zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras ontvreemd. Ze gingen er vandoor met 88 designstoelen, goed voor een waarde van 21.500 euro. De bedrijfsleider, Freek Joosen, zegt tegen L1 Nieuws dat de dieven rustig aan het werk waren, te zien op camerabeelden. Ze stapelden alle 88 stoelen op en liepen meerdere keren rustig op en neer. Hoe kan dit, zegt de bedrijfsleider. Ze hebben ook nog een container met afval meegenomen. Dat was een verrassing toen ze hem thuis openden waarschijnlijk. Groningse nieuws zo meteen, Rob. Wat zit daarin?
3: Ja, we horen wat er gaat gebeuren met het oude busstation bij het hoofdstation in de stad.

0: Veel zomerse muziek natuurlijk op een zomerse dag als deze. Bananarama en Cruel Summer. Het is precies 6:30, dus tijd voor een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het water van het Oude Winschoterdiep in Groningen is gisteravond rond 22:30 een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de persoon en de oorzaak van het overlijden. De naastgelegen weg, het verlengde Winschoterdiep, werd afgesloten voor het onderzoek. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn de toenemende drugsoverlast beu. Dealers, verslaafden en anderen veroorzaken vooral 's nachts veel problemen, vertelt de eigenaar van horecazaak Hasred, Abdullah Yurtmaz.
2: Verwarde mensen die andere mensen, hier voorbijgangers, lastigvallen. Diefstal, er worden veel fietsen gestolen hier, er wordt gehandeld.
1: De ondernemers willen dat de gemeente actie onderneemt die zich bekend te zijn met de problemen en hierop te handhaven. Sinds de overlast bij de Speelsluizen en het Martini-Kerkhof staat de drugsoverlast in de stad volop in de schijnwerpers. Het vliegtuigje dat gistermiddag in een akker bij Stadskanaal neerkwam had kort na opstijgen last van motorproblemen. Daarom moest het vliegtuig een noodlanding maken. Het ging om een lesvliegtuigje met een instructeur en een leerling. De instructeur raakte licht gewond bij de landing. Over de oorzaak van de motorproblemen kon Vliegveld Stadskanaal nog niks zeggen. In zwemwater in onze provincie is steeds meer blauwalg te zien. Dat niet alleen, het is inmiddels ook te ruiken. Bijvoorbeeld aan de rand van het Hoornse Meer in de stad.
3: Veel groene drap, veel stukjes. Het lijkt wel een beetje groene olie. Ja, het stinkt wel. Maar als je eenmaal heel lang zit, dan ruik je het niet meer.
4: Ik neem aan dat jullie hier het water in ieder geval niet in gaan.
3: Nee, hier zeker niet. Nee,
4: en verderop op de Hoornse Plaspaat, Vlotse Meer?
3: Ik ga er wel in, maar je ziet wel zo'n kleine spikkeltjes. Dus je past er wel natuurlijk een beetje mee op.
1: De blauwalgbacterie zit van nature in het water, maar door een combinatie van warm weer, weinig neerslag en te veel stikstof en fosfaat in het water kan de bacterie zich explosief vermenigvuldigen. Waterschap Noorderzijlvest zegt de waterkwaliteit voor zover dat kan wel te verbeteren door het aanvoeren van schone water en het plaatsen van filters en extra waterplanten. Het is nog maar de vraag of het jaarlijkse festival Zevenhuizen Live over 2 weken door kan gaan. De organisatie kreeg van de gemeente geen vergunning. Het concurrerende Daily Park Festival, dat op dezelfde locatie een feest wil houden, kreeg die vergunning wel. Gisteren diende daarover een kort geding van Zevenhuizen Live tegen de gemeente. Organisator Harm Otto Tjulker was na afloop relatief tevreden.
5: Nou, op zich wel vrij positief. De rechter die gaf eigenlijk toch wel min of meer aan dat onze eerste aanvraag waarschijnlijk als eerste behandeld had moeten worden en die van de andere partij in de wacht had moeten worden gezet.
1: De rechter doet later vandaag uitspraak in de zaak. Het festival bij MFC De Molenstreek in Zevenhuizen is op 14 en 15 augustus. Het oude busstation bij het hoofdstation in Groningen wordt komend najaar een tijdelijke fietsenstalling. Dat is nodig om het naastliggende stadsbalkon met fietsenkelder te kunnen slopen. Het gaat dus om een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk kunnen reizigers hun fiets parkeren in een fietstunnel onder het hoofdstation. ProRail verwacht eind dit jaar te kunnen zeggen wanneer die tunnel open gaat. Aan de zuidkant van het station moet de nieuwe fietstunnel gaan aansluiten op het nieuwe Tulaplein. De aanleg daarvan start begin volgend jaar en moet in de zomer van 2028 klaar zijn. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Rob.
6: De ochtendploeg
7: met Edwin Pasveer.
0: Ah, lekker veel warmte dit half uur. Harma bijvoorbeeld met het warme weer van vandaag zo rond 6:45. En zo meteen eerst ons lopend vuur van gisteren met de stelling: op vakantie ben ik een handdoek leggen.
8: Ja, goedemorgen. Ik schrik de baan.

0: Dat is mooi hoe een beeld kan veranderen. Toen dit uitkwam, toen zeiden ze, oh, die Billy Ray Cyrus, die heeft ook een dochter, die acteert en die zingt misschien ook wel een beetje Miley. En tegenwoordig zeggen ze, oh, die Miley Cyrus, had hij niet een vader die ook wel aardig kon zingen? Jazeker, Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart.
1: Lopend vuur.
0: Gisteren een warme dag, vandaag een warme dag. Een dag waarop je naar het zwembad gaat of naar een strandje. Nou, je kent die beelden wel van de grote zwembaden, van vakantieparken, resorts, hotels. En mensen die 's ochtends klaarstaan om 8 uur, zodra de poortjes opengaan, rennen om zoveel mogelijk stoeltjes en bedjes te bezetten. En aan de andere kant, als je een lekker relaxte dag wil hebben, ook op het strand bijvoorbeeld, dan wil je wel een fijn plekje. Nou, in Italië gebeurt dat ook. Bij Napels bijvoorbeeld zijn nu nieuwe regels. Als mensen 's avonds daar hun parasollen, lichtbedden en strandstoelen achterlaten, voor de volgende dag alvast, worden ze weggehaald en krijgen ze een boete.
2: Ja.
0: Hoewel het strand soms groot genoeg kan zijn. Ja, in Italië niet overal misschien. Jij was op skiën, nou, dat is genoeg plek.
2: Echt zat.
0: Ja, als je het daar achterlaat, prima. Maar wat doe jij eigenlijk? Op vakantie ben ik een handdoeklegger. Gisteren onze zomersstelling in het lopend vuur. Wat hebben we binnengekregen?
2: Nou, Harry die heeft een hekel aan dat soort mensen. Ja. Hij zegt, gelukkig mag het niet meer in het hotel waar we op vakantie zijn. En dat zie je volgens mij wel vaker. Rita bijvoorbeeld, die was op een camping in Frankrijk. En als mensen daar hun lichtbedjes verlieten en die lieten daar hun handdoek op liggen, dan was er een hele oplettende badjevrouw die na ongeveer 15 minuten alle handdoeken eraf haalde, nou, en op de reling neerlegde.
0: Moet je 10 minuten gaan zwemmen en dan weer terug naar je bedje. Dan ben je safe, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja, maar dat vind ik wel als jij even gaat zwemmen en je blijft...
2: Ja, natuurlijk, dat moet kunnen.
0: Ja, dat moet toch kunnen, lijken.
2: Maar goed, die hield dat wel een beetje in de gaten. Van, loopt iemand echt weg en blijft hij weg? Ja. Diane, die zei nog, zo egoïstisch zijn wij niet. We halen ze ook zelfs weg om zelf even een plekje te hebben.
0: Okay.
2: En dan zien we wel wanneer ze weer terugkomen.
0: Recept voor ruzie.
2: Ja, wel een beetje misschien. Nou ja, goed. Tom die zegt, als ik nu naar de verdeling kijk, durft 6%, dat was gisteren inderdaad, durft 6% toe te geven dat ze opstaan om een handdoek neer te leggen. De overigen doen aan handdoekje leggen, niemand zeggen.
0: Ja, dat is een mooie.
2: Ook, ook wel een mooie, ja. En Jan Hilbrandi, die deelde zijn mening ook nog even met ons.
3: Ik heb dat vaker genoeg gezien, dus bijvoorbeeld in Turkije of Griekenland. Ik vind dat asociaal. En dan snap ik dat niet, maar dan gaan ze er liggen. En dan blijven ze de hele dag liggen, dan gaan ze niet weg. En dus een middag naar de restaurant. En dan gaan ze er weer heen. Dan kun je net zo naar de Hoogte Plassen, bij wijze van spreken.
0: Ja, dat kan vandaag sowieso wel, denk ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Op vakantie ben ik een handdoeklegger. Dank voor je mening en dank voor je stem. 6% zei die net, hè? Dat is uiteindelijk ook de eindstand.
2: Oké. Okay.
0: 6% zegt, ja hoor, ik ben een handdoeklegger.

0: Whitney Houston, How Will I Know. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een warme nacht gehad, hoor.
1: Ja, zo, ja. Dat is zo. Ja, het was zeker een warme nacht. Want de temperatuur was op dit moment in de stad nog 21,5 groot. En gisteren, ja, tropisch natuurlijk, 33 graden. Op dit moment onbewolkt. En de warme stand dus 12 millibar. Visvliet, 30,5 groot. Gisteren op dit moment helder weer, 19,5 groot. Starten motige zuidoostenwind. Dat is op dit moment wel even lekker. En in roodschaal onbewolkt, 12 kilometer zicht. Ook een beetje een woos in de lucht van die bosbrand. Ja, door hem wie met die zuidelijke stroming hebben we er ook een beetje van te zijn. 18,5 graad op dit moment. En gisteren werd het 32 graden met 14,5 uur. Dus, en de verdampte 6 mm verdoog. Ja, we beginnen met flink wat zon. In de loop van de dag komt er in enige wolken. En de temperatuur gaat richting 23 graden op de Wadden. En 26 tot 31 graden zo verder de provincie in. De wind eerst uit het zuidwesten draait naar het noordwesten wat maismotig. Vanochtend is zouden buik in vuur komen, maar op de meeste plekken blijft droog. Nevel en miskansen met een minimum van 15 tot 18 graden. En we hebben te maken met de poolbuien, maar er is ook ruimte voor de zon. En met een zwakke tot motige noordoostenwind 20 tot 23 graden.
0: Dan zijn we weer een beetje normaal aan het doen morgen, zeg maar.
1: Ja, maar dan nemen we weer terug naar normaal.
0: en die af en toe een bui, dat doet niks aan de droogte, zeg maar, denk ik. Of wel?
1: Oh nee, ach nee. We zitten boven de 100

0: Lou Bega en zijn liefde voor een hele serie vrouwen in Mambo Number 5. Het is 7 voor 7. Het is de ochtendploeg op Noord. En als je een vaste luisteraar bent, dan hoorde je dit verhaal gisteren misschien wel voorbij komen bij ons. Want een kamer zoeken als student in Groningen, dat is best lastig. En er is nog een probleem. Eenzaamheid onder ouderen, dat kun je samenbrengen. Er is een proef begonnen in Groningen, waar studenten wonen in een ouderencomplex. Je zag het misschien gisteren ook wel bij ons op TV Noord voorbij komen. Nou, twee vliegen in één klap, zou je zeggen. Want die studenten kunnen wat doen voor de ouderen kunnen de jongeren wat leren. En zo waren ze allemaal blij, zagen we althans in de reportage. Maar zouden Groningers het ook leuk vinden om dat zelf te ervaren? Ronald Niemeyer vroeg het aan mensen in stad.
1: Zou u een studentenhuis willen hebben?
2: Poeh. Lijkt me heel gezellig. Lijkt me heel goed, ouderen en jongeren mengen.
3: Denk het niet.
4: Nee. Ligt er natuurlijk een beetje aan hoe dicht je op elkaar woont, denk ik.
2: Als je een beetje jong wil blijven en ze hebben hun eigen ruimte en ook kunnen hun gang gaan, waarom niet?
4: Kijk, als je met elkaar in één kamer woont, dan lijkt het me wat minder. Maar als je inderdaad misschien met twee senioren woont en jij woont er ook en je deelt een badkamer, nou, dat zou dat best kunnen, denk ik.
1: Ja, er hoort wel het nachtleven bij natuurlijk.
2: Ja.
1: Kun je een feestje bij bouwen, denk je?
5: Maar dan moet je wel de juiste senior te pakken hebben, denk ik. Ja. Als dat kan, dat zou wel leuk zijn.
2: Het lijkt mij wel leuk. Alleen je moet echt ruimte hebben. En je moet ook weten wie het is natuurlijk.
1: Ja. Of wil je te weinig ruimte?
3: Oh nee, ik plekzaad.
5: Ik denk wel dat ik liever gewoon met jongeren zou wonen.
6: In de schuur.
3: Ja. In de schuur, eventueel. Ja.
6: Kun ze af en toe de stofzuiger er doorheen halen?
3: Af en toe. Nee, elke dag zeker.
5: Maar als ik echt al wel een tijdje op zoek ben en er zit niks anders op, ja, dan moet dat maar, denk ik.
1: Heb je een kamer?
4: Nee, ik woon nog thuis.
1: Oké.
4: Dus ik woon eigenlijk ook met twee senioren.
0: Laat ze ouders het niet horen. Mooi. Ronald Niemeyer op straat in de stad Groningen. Het is de ochtendploeg op Radio Noord. Als je net wakker bent, doe lekker rustig aan. Temperatuur is al boven de 20 graden en is op weg naar de 30 graden. Wij zijn op weg naar het nieuws van 7 uur. Daarna een bijzonder verhaal uit de voetbalwereld over iemand die iemand anders flink blesseerde en nu een hele bijzondere straf daarvoor krijgt. Vertel je straks meer. Nu Jan Smit.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord. Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
3: Daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
2: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
4: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
2: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: In het water van het Oude Winschoterdiep in Groningen is gisteravond rond 22:30 een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de persoon en de oorzaak van het overlijden. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn de toenemende drugsoverlast beu. Dealers, verslaafden en anderen veroorzaken vooral 's nachts veel overlast.
7: Aan de overkant van de straat daar zie je toch wel wekelijks wel een schimmig dealtje.
6: En op de A28 in de buurt van Haren zijn vannacht 2 automobilisten op elkaar gebotst, waarna een van de voertuigen tegen de vangrail tot stilstand kwam. Beide bestuurders zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Hun auto's raakten flink beschadigd. Meer nieuws straks om 19:30.
8: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
9: Wist u touw aan een naaien oedhoging? Die dikke struik is Leidse techniek in Grunnen en Assen. Bent op zuid naar je collega's in de Eerste-Noordse techniek. Wij in een hechtteam waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Je kijkt onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
11: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
15: Radio Noord. De ochtendploeg.
16: Met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, wakker worden na een warme nacht.

0: Nummer 1 in de jaren 80, begin jaren 80. Voor PhD en I Won't Let You Down. Met zanger Jim Diamond, al jaren niet meer onder ons. Dus, het is donderdag vandaag, goedemorgen. 30 juli betekent dat we opnieuw naar de 30 graden vandaag. 30 plus graden gaan. 31 graden vandaag. De provincie, en als je op de Wadden bent, is het wel een stukje koeler. Veel zon in de middag, wat bewolking in de avond. Kan er een buitje vallen.
1: Oké. Okay.
0: Maar op de meeste plekken is het droog, zegt
1: Arma. Vind ik altijd wel
0: gelijk
1: lekker.
0: Bij.
1: Na een warme dag?
0: Ja, maar na een warme dag kan het ook gauw ontaarden weer in een onweersbui.
1: Ja, okay.
0: Maar dat is niet voorspeld door Harma. Dus laten we ervoor uitgaan dat dat niet zo zal zijn. Vanaf morgen is het allemaal iets normaler met wat aangenamere temperatuur als dat 30 plusje net een beetje te warm is. Er is veel te doen in de voetbalwereld. Denk maar eens bijvoorbeeld aan de FIFA-plannen.
2: Nou.
0: Om de boel open te gooien en te verkopen, aandelen te verkopen. En daar vooral heel veel geld aan te verdienen. Of denk aan het verhaal gisteren, dat de Argentijnse spelers vervolgd gaan worden. Door de FIFA voor datgene wat ze na afloop van de WK-finale deden. Met het klappen uitdelen en zo.
1: Ja.
0: Maar dit is wel een bijzonder verhaal uit de voetbalwereld. Komt uit het Braziliaanse voetballen. Voetbal, je ziet het hier ook wel eens gebeuren. Er is een zware overtreding. En iemand raakt daar echt langdurig door geblesseerd. Omdat hij bijvoorbeeld zijn been breekt. Nou, dat is in Brazilië ook gebeurd, waar een verdediger zijn scheenbeen brak.
1: Oef.
0: De man die dat deed, die kreeg gelijk rood. Toen gingen ze ook daar wat verder in, dat onderzoek met hem verder. Uiteindelijk belandde bij het Braziliaanse Hooggerechtshof voor de sport. En die heeft hem een bijzondere straf opgelegd. Hij is namelijk net zo lang geschorst, zoals de geblesseerde partij niet kan spelen.
2: Okay.
0: Pas als de geblesseerde speler weer de training hervat, zit wel een maximum op van een half jaar overigens, dan pas mag hij ook weer gaan voetballen.
1: Zo.
2: Bijzonder.
0: Ja, maar als je er langer over nadenkt. Kijk, het zal niet bij elke overtreding het geval zijn, want heel veel overtredingen zijn ook per ongeluk en je bent er niet op.
2: Precies,
0: uit.
2: De intentie moet er zijn geweest.
0: Ja, maar als dat er is, als je uit de beelden kunt zien van nou, dit is zo ondoordacht en zo roekeloos en zo.
1: Ja.
0: Ja. Ik vind het nog niet eens zo'n hele gekke straf, moet ik heel eerlijk zeggen, hoor.
2: Nou, misschien moeten we er een lopend vuur van maken.
1: Ja.
0: Ja.
2: Het gebeurt een discussie op, maar gelukkig niet oog om oog, tand om tand. Dat
0: nee,
2: helemaal
0: dat, nee, dat hoeft er ook weer niet. Nee, maar gewoon, Maar het is natuurlijk wel zo, je breekt iemand zijn been, je hebt 3 wedstrijden langs de kant en jij voetbalt weer. En, het zal er niet van komen hier in Nederland, maar het is wel bijzonder. Overigens heeft de man die het betrof wel zijn spijt betuigd. Dus even, ik had echt niet de intentie om dit te doen.
2: Oké. Nou ja, die Zuid-Amerikanen, die kunnen er wel wat van, hè?
0: Ja,
2: op het
0: zeker.
2: Voetbalveld.
0: Ik zag de beelden, het loog er niet om. Maar je kunt het ook uitleggen als ik had niet de intentie, maar toch.
2: Oké.
0: Opvallend verhaal uit het Belgische Capelle op Den Bosch. Wat een mooie plaatsnaam is. Er was een grote controle gaande in het verkeer, een alcoholcontrole. En dat zag iemand gebeuren. Die knalde zijn auto langs de kant van de weg en was ineens verdwenen. Maar dat vonden de politieagenten een beetje raar. Die gingen op onderzoek uit. Wat bleek, de bestuurder was in zijn eigen kofferbak gekropen.
1: Ach.
0: Om de controle te ontlopen.
1: Ja, die was dus sowieso niet nuchter. Hoe bedenk je
0: het? Want hij bleek onder invloed van cocaïne te zijn. Hij kreeg een rijverbod en een dikke boete. Want uiteindelijk ontdekten ze natuurlijk die verdwijntruc.
1: Ja.
0: Even onderzoek uit en dan lag ik in de kofferbak. Hoe dom kun je zijn, toch?
1: Ja, bizar dat je daar ook mee gaat rijden. Nou ja.
0: En Hart van Nederland had nog wel een bijzonder verhaal op de site staan. Kwam ik vanochtend tegen. Dat gebeurde deze week in Den Haag. Er was iemand die had altijd problemen met zijn gebit. En die was daarvoor naar Turkije geweest om daar een nieuw gebit te laten maken. Een kunstgebit. Had daar €1500 voor betaald. Maar bij het eten had hij altijd nog wel problemen. Dus wat deed hij dan? Dan haalde hij zijn gebit uit zijn mond en ging dan eten. En die had hij, dat is niet meer heel handig misschien, op een krant gelegd.
1: Oh, oké.
0: Zijn zoon ruimde de tafel af. En toen kwam de redacteur die dit schreef, Hart van Nederland, die ging toen helemaal los. Want die zei, ja, die wilde toch een tandje bijzetten. En ruimde alles goed af, gooide de krant weg in de afvalcontainer ondergronds en nam het hele gebit mee.
1: Oh, nee.
0: Brandweer kwam erbij. Let op, je zette de tanden op elkaar. En ook de container in. En daar werd het kunstgebit weer teruggevonden.
1: Nou, wat fijn.
0: Dat moet een glimlach opgeleverd hebben, toch?
1: Ja.
0: Een brede glimlach. Okay. Wel dat even schoonmaken, denk ik, zo'n gebit.
1: Ja.
0: Uit de container. Maar goed, eind goed, al goed, zullen we zeggen. Nou ja, het zijn van die komkommerberichten die de wereld bezighouden in de zomer. Dat weet ik. Het is 13 over 7.
1: Het is

0: Marco Schuitmaker. Het is 7:20. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Bijna de helft van alle auto's in ons land is inmiddels een automaat. Dat is een verdubbeling vergeleken met bijna 10 jaar geleden. Die verschuiving komt vooral door de sterke opmars van elektrische en hybride auto's. Die zijn standaard uitgerust met automatische versnellingssysteem. Met name 65-plussers schijnen niet meer te willen schakelen. Jongeren willen ook wel een automaat, maar kopen toch vaak een goedkopere, handgeschakelde tweedehands. En deze week hoorden wij bij ons in het nieuws ook dat de rijscholen inmiddels de trend ook waar hebben genomen. Daar zijn steeds meer jongeren die toch maar voor een automaat kiezen. Bijvoorbeeld op advies van de rijschoolhouder.
2: Nou ja, ik ga je niks opleggen, ik ga je niks verplichten. Maar ik denk wel dat je zelf veel meer rust eruit haalt als je overstapt naar een automaat.
3: Het is makkelijker om je rijbewijs te halen. Het scheelt gewoon een aantal rijlessen. Rijlessen zijn ook duur. Dus dat is een reden dat leerlingen steeds meer voor de automaat kiezen.
4: Terwijl ik nu automaat rijd, heb ik veel meer oog op de weg. Met schakelen zat ik telkens een beetje te prutten met het bedienen ervan.
0: Ja. Hey doch, wat ik een mooi woord vind om even te gebruiken. Wie praktijkexamen doet in een auto met een automatische versnellingsbak mag dan niet rijden in een auto, in een handgeschakelde auto. Ja. Dat heeft jouw voorkeur. Liever schakelen dan een automaat. Nou, is maar eens hier aan tafel dan.
5: Ja, ik ben niet anders gewend dan te moeten schakelen. Dus ja, op dit moment zeg ik eens. Maar ja, ik hoor wel van mensen die dan eenmaal in een automaat zitten. Dan gaat het dan vaak om een elektrische auto. Ja, dat natuurlijk wel heel erg makkelijk is. Ik heb ooit op vakantie wel eens een keer in een automaat gereden. Was op Curaçao.
0: Wennen, hè? Ik heb het ook een keer gedaan.
5: Ja.
0: Moest ontzettend wennen. Het is een betaaltekort ineens.
5: Maar ik denk dat het andersom moeilijker is.
0: Dat denk ik ook, ja.
6: Ja, dat sowieso.
0: Wat heeft jouw voorkeur daarvan?
6: Ja, ook gewoon schakelen.
0: Ja?
6: Dat ben ik wel gewend. Ja, ik heb wel een keer gehad, dat was een maand geleden denk ik. Toen was ik in Zweden, had ik een paar dagen in een elektrische auto gereden. Inderdaad ook, ja, dat gaat zo makkelijk. En toen kwam ik terug en toen wilde ik mijn auto aanzetten door mijn rem in te drukken. Oh. Toen dacht ik, ja, zo werkt het dus niet. Dus ik dacht, dan ben ik dat dus in 4 dagen verleerd.
0: En je moet niet te veel schakelen tussen beiden, denk ik.
6: Nee, ik denk dat het dan ingewikkeld wordt.
0: Ik rij ook al meer dan, wat zijn 35 jaar of zo. Dat schakelen, dat is bijna automaat bijna. Maar dat gaat zo automatisch, daar denk je eigenlijk helemaal niet bij na.
5: Nee.
0: Dus het zou, ik ben heel benieuwd, wat vind jij? Liever schakelen dan een automaat? 050-3188-288, praat met ons mee, stuur ons een appje, bel ons even, spreek iets in. Vinden we allemaal fijn om je mening erover te horen. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 41% van de stemmers zegt eens liever schakelen dan een automaat.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Ik heb een hele serie jarigen. Bijvoorbeeld Bedien Stemberg. Die is jarig. Die kennen we natuurlijk van dit liedje. Rondo Russo was een nummer 1.
5: Oh, ja.
0: Ja, 69 worden vandaag. Mooi muziekje om te vertellen wie er meerjarig zijn. Wil Luikinga bijvoorbeeld. De Groninger die jarenlang bij Veronica op de radio was. Maar het spel wil wel. Postcode spel erbij. 83 jaar geworden. De Groninger Wil Luikinga. Cabaretier Guido Weijers. 49. Tel Bekkant. Lama. En van het perfecte plaatje bijvoorbeeld. Hè. 52 geworden vandaag. Lisa Kudrow die speelde Phoebe in Friends. 63. Arnold Schwarzenegger, Halbitbak, is ook jarig. Wordt 79 vandaag. En het is de verjaardag van Kate Bush. Zij wordt vandaag 68. En dat vieren we.

0: De jarige Kate Bush en Running Up That Hill. Zometeen om 19:30 het Groningse nieuws. Rob, wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, dan hoor je welke list de organisatie van het Zuiderveenfestival in Winschoten heeft bedacht om het festival komende zaterdag alsnog te kunnen houden.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Het is net 19:30 geweest. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. In het water van het oude Winschoterdiep in Groningen is gisteravond rond 22:30 een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de persoon en de oorzaak van het overlijden. De naastgelegen weg, het verlengde Winschoterdiep, werd afgesloten voor het onderzoek. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn de toenemende drugsoverlast beu. Dealers, verslaafden en anderen veroorzaken vooral 's nachts veel problemen, zegt de eigenaar van horecazaak Hasret, Abdullah Yurtmaz.
8: Verwarde mensen die andere mensen hier voorbijgangers lastigvallen. Diefstal, er worden veel fietsen gestolen, er wordt gehandeld.
1: De ondernemers willen dat de gemeente actie onderneemt. Die zegt bekend te zijn met de problemen en hierop te handhaven. De drugsoverlast in de stad staat in de schijnwerpers nadat omwonenden rond de Speelsluizen en het Martini-Kerkhof eerder al klaagden. Op de A28 tussen Eelde en Haren zijn vannacht 2 automobilisten op elkaar gebotst. 1 auto werd door de andere van achteren geraakt en botste vervolgens tegen de vangrail. Beide bestuurders zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hun voertuigen raakten flink beschadigd. Vanwege de afhandeling van het ongeluk was een deel van de snelweg tijdelijk afgesloten. Op de Radermarkt in Groningen is een fietser even na middernacht gewond geraakt na een aanrijding door een automobilist. Gebeurde op de kruising met de Raderbinnensingel tegenover het politiebureau. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Ook gisteravond waren er meerdere ongelukken in de stad, waarvan 2 in Stadswijk Bijum. Op de kruising Onnemaheerd Amkemaheerd botste een automobilist op een fietser. De fietser moest worden behandeld door ambulancepersoneel. Op de Bloemsingel was een kopstaatbotsing tussen 2 auto's. Alle inzittenden werden nagekeken door ambulancepersoneel. En op het Heerdenpad botsten 2 fietsers op elkaar, kwam een ambulance ter plekke, maar het is niet bekend of er ook gewonden vielen bij dit ongeluk. Het jaarlijkse Zuiderveenfestival in Winschoten gaat zaterdag toch door in afgeslankte vorm. De organisatie kreeg vorige week geen vergunning van de gemeente Oldambt, omdat de vergunningsaanvraag te laat was ingediend. Door voor zaterdag een demonstratie aan te melden bij de gemeente kan het festival toch op kleinschalige wijze worden gehouden. Er komen sprekers en een DJ draait protestnummers. De bands die zouden optreden zijn wel afgezegd. Vandaag heeft de organisatie bovendien een gesprek met de gemeente. Gehoopt wordt dat het Zuiderveenfestival begin oktober alsnog echt gehouden kan worden. En het 9 meter hoge bronzen standbeeld van Vladimir Lenin, dat in 1997 door ondernemer Henk Koop naar Tjuchem werd gehaald, heeft een nieuwe tijdelijke plek gekregen. Het kolossale kunstwerk van 17.000 kilo is gisteren met zwaar materieel verhuisd naar Oostwold. Daar dient het als decor van de theatervoorstelling De Graanrepubliek, vertelt Peter Funke van Zummerbühne.
7: Ja, het voelt toepasselijk. Ik bedoel, het gaat over de klassenstrijd in Oostwold en een omgeving. Ja, Lenin is natuurlijk de grondlegger van het communisme in de Sovjet-Unie, weet je wel. Dus ja, hoe mooi is natuurlijk het verhaal dat het beeld al jarenlang in de provincie staat.
1: Ja, de voorstelling is te zien van 5 augustus tot 6 september. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
9: Wijzerweg Groningen.
11: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
12: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Jozen weer en rollen.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkerbijwagenborg.com.
15: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
16: De Ochtendploeg
17: met Edwin Paspeer.
18: Goedemorgen, hoe is het met de twee jonge zeearenden in het Hunzedal? Hebben ze hun nest definitief verlaten of niet? We gaan zo op zoek naar de nu toch al best imposante vogels.
19: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Agda de Munnik en Niet of Nooit Geweest. Zitten ze wel of niet op het nest? Dat is deze ochtend de vraag. Sinds deze maand verlaten de twee jonge zeearenden in het Hunsedal regelmatig hun nest. Steeds ietsje verder, steeds een beetje hoger de lucht in. Dus ging collega Dimitri van Tijl vroeg opstaan vandaag naar het Hunsedal. Dimitri, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het zijn best, hoewel ze jong zijn, best al hele grote beesten. Heb je ze gespot?
1: Ja, we hebben ze gespot. Sterker nog, we staan midden in het grasveld en we zien ze op een afstandje 260 meter. Schothorst.
2: Ja, klopt, ja. 260 meter, ja.
1: Ja, want we staan in de Hunsedal, dus hoe bijzonder is het dat we ze hier nu treffen?
2: Ja, voor ons is het eigenlijk heel gewoon, maar voor Nederland en voor Groningen is het best wel bijzonder. Ja, absoluut.
1: Ja, want jullie als Groningen Landschap, jullie zijn denk ik heel blij dat ze hier zijn.
2: Ja, absoluut. Sinds 2017 zijn ze bij ons eigenlijk. Zo zeggen we het ook een beetje bij ons. Het is een beetje ons paadje, zo voelt het ook. Maar bijna 10 jaar, ja.
1: Ja, want laten we ze een klein beetje verder lopen. Want jij vertelde me net, als wij een beetje verder lopen en we komen te dichtbij, dan gaan ze op een gegeven moment wegvliegen.
2: Ja, dat is gewoon puur veiligheid natuurlijk. Ze zitten nu op dit moment op een soort hoogspanningsmast. En ze hebben ons natuurlijk nauwlettend al in de gaten. Ik denk dat ze ons al wel gezien hebben toen we uit de auto stapten.
1: Ja, maar de auto is ongeveer 100 meter verder. We zijn nog niet eens op de helft, maar zij zien dat dus van zo'n grote afstand.
2: Ja, kijk, als wij boven in de lucht zitten natuurlijk, dan moeten ze ook hun prooi in zien. Dus de jonge ganzen, de vissen in het water. Dus ze hebben vrij goede ogen, aardig beter dan dat wij hebben in ieder geval.
1: Ja, en waar vliegen ze dan heen uiteindelijk?
2: Op dit moment denk ik dat ze nu gewoon een stukje verder de polder in zouden vliegen. En als wij weer weg zouden lopen, dan vliegen ze weer terug.
1: Ja, sinds 2017 zijn ze dan hier weer hier bij jullie in de Hunsedal. Waarom gedijen ze hier zo goed?
2: Voedsel en veiligheid en huisvesting een klein beetje. Maar ja, we staan nu vlakbij op een aantal honderd meter van het nest. En wat je dan ziet is dat ze hebben natuurlijk voedsel nodig, net als wij mensen. We hebben hier ganzen genoeg, we hebben hier vissen genoeg. Dus dat is één puntje wat al getackeld is. Veiligheid hebben ze hier ook. Een mooi hoog, groot nest in de bomen. Hij vliegt net van ons weg. Ja, dat is logisch natuurlijk eigenlijk.
1: Ja, maar precies wat zie je, want de spanwijdte van heb ik jou daar.
2: Hij zegt mega. Ik denk dat als je hem gewoon zo... Er zit volgens mij nog eentje op de mast. Ja, er zit eentje op de mast en de ander vliegt ernaast. Kijk, dat is logisch natuurlijk eigenlijk.
1: Ja, maar precies wat zie je, want de spanwijdte van heb ik jou daar.
2: Hij zegt mega. Ik denk dat als je hem gewoon zo... Er zit volgens mij nog eentje op de mast. Ja, er zit eentje op de mast en de ander vliegt ernaast. Kijk, hij vliegt hier dan via de rechterkant.

0: puur, het is hartstikke veilig. Ze zijn al vliegvlug, die jongen al een aantal weken. Dus we zien ze al hele weken lang op verschillende plekken in de polder. Dus we doen ze hier helemaal geen probleem mee.
1: Nee, even het laatste puntje. We staan hier nu dus in de Hunsedal, maar ze zijn op meerdere plekken soms in de provincie, hè?
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Dit paardje blijft specifiek bij ons, maar we hebben nog twee andere paardjes ook in de provincie. Eentje is in de Onlanden en eentje is in de buurt van Lauwersoog, dacht ik. Die precieze locaties durf ik ook niet te zeggen. Is ook niet op onze terreinen. Maar ja, in ieder geval drie paardjes sowieso, ja.
1: Ja, het is de grootste vogel van Noord-Europa. Ja, we hebben ze net weg zien vliegen, Edwin en Daphne.
2: Leuk hoor daar. Dankjewel. In het Hunsedal, de verslaggever Dimitri van Tuil. En zometeen schakelen of automaat in je auto. Daar

0: I never knew love like this before. Je hoorde Stephanie Mills in de ochtendploeg. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het is niet echt afgekoeld vannacht, hè?
1: Nee, klopt. Het was Lauwersmeergebied was zo net nog 20,5 groot als minimum inderdaad. 19,5 was het op Grun Nepodeel de West. En inmiddels is de temperatuur alweer in stijgende lijn. En dat belooft weer wat voor vandaag. Want op dit moment is er flink wat zon. Er komt gewoon de winterdag oinige bewolking. En de temperatuur gaat richting 23 graden op de Warren. Ja, en in de provincie wordt het zo'n 26 tot 31 graden. Ja, dus ja, dat geeft wel aan. Dat wordt in de oosten weer een tropische dag. De wind die op dit moment in het zuidwesten komt, draait naar het noordwesten en wordt meest matig. Vanavond zou een buik in vuur komen. Op de meeste plekken blijft droog. Vannacht nevel en mistkansen met 15 tot 18 graden als minimum. En met een poolbuien verspreid over de provincie, maar er is ook ruimte voor de zon. En met

0: zwakke tot motige noordoostenwind wordt 20 tot 23 graden.
1: En hoe ziet het weekend er dan uit, Harm? Weet je goed?
0: Nou, zaterdag gaan we richting 21 tot 25 graden. Oh. Ach, in zondag, maandag, dinsdag is het weer op 24 tot 26 graden. Ja, dat is perfect.
1: Niks aan de hand.
2: Dankjewel. Nee. Hoi.

0: Diana Ross en de Supremes, You Can't Hurry Love. Met Henny Dolsma en Fries Wolmer daarvoor. En Aan Reizen.
1: Lopend vuur.
0: Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Dat is een verdubbeling vergeleken met bijna 10 jaar geleden. Wat heeft eigenlijk jouw voorkeur? Liever schakelen dan een automaat is vandaag ons lopend vuur. 050-3188-288 is ons reageernummer. En wat komt er daar binnen, Daphne?
2: In de reacties zie ik voornamelijk voorstanders van de automaat. Oh ja. Ook Angelina, die zegt, geef mij maar een automaat. En ook Bert, die zegt 100% automaat. Hij rijdt een elektrische personenauto, een vrachtwagenautomaat en sinds kort ook een motor met een automatische versnellingsbak.
0: Oh, dat bestaat ook?
2: Nou, ja, wist blijkbaar. Niet. Oh, nee, ik ook niet. Nee. Hij zegt, dat maakt het rijden zoveel gemakkelijker en relaxter. En hij rijdt ook zo weer weg in een handgeschakelde auto.
0: Ja, je blijft wel schakelen, hoor.
2: Ja, hij zegt, ja, dat is net als fietsen. Hè? En dat gaat ook weer wel weer automatisch.
0: Ja, ik heb één keer, wat ik zei, in zo'n automaat gereden. En toen miste ik toch echt, toen ik... miste ik een pedaal daar.
2: Ja.
0: Je hebt maar één voet, hoef je dan eigenlijk niet te gebruiken daar.
2: Nee, dat is wel apart.
0: Moet je niet gebruiken zelfs, geloof ik. Ja,
2: ja, nou ja, Eppo, die is niet zo'n voorstander volgens mij. Die zegt, ja, met schakelen, dan val je niet in slaap. Een automaat is voor luie mensen. Nou, dan noemt hij heel veel mensen lui, want veel voorstanders van de automaat.
0: Liever schakelen dan een automaat. Praat met ons mee, vinden we leuk. En dan merk ik ook dat gebeurt. 050-3188-288. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. 39% van de stemmen zegt eens liever schakelen dan een automaat.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En straks na 8 uur de avonturen van de Groningen basketballer Rienk Mast in Amerika. Hij hoopt nog altijd op een plekje in de NBA. En we geven weer het weerstation weg in Wel is dat. En nu de grote zomerrit destijds van Sabrina en...
4: Bye.

0: ondernemer.
1: Hallo?
0: Kan je me horen?
1: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
6: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
9: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
8: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
10: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden. En dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
8: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
12: In het water van het Oude Winschoterdiep in Groningen is gisteravond rond 22:30 een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de persoon en de oorzaak van het overlijden. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn de toenemende drugsoverlast beu. Dealers, verslaafden en anderen veroorzaken vooral 's nachts veel overlast. En op de A28 in de buurt van Haren zijn vannacht 2 automobilisten op elkaar gebotst. Een van de voertuigen kwam tegen de vangrail tot stilstand. Die raakte beschadigd. Beide bestuurders zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Hun voertuigen raakten ook flink beschadigd. Meer nieuws straks om 8:30.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkerbijwagenborg.com.
0: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
0: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
17: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
18: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
19: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
20: De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen, de Groningse basketballer Rienk Maas gaat nog altijd voor zijn Amerikaanse droom spelen in de NBA.

0: En ook in je haar. Wax and Bridge to Your Heart. We gaan naar de sport. Want de Groninger basketballer Rienk Mast aast nog altijd op een plekje in de Amerikaanse NBA, de grootste basketbalcompetitie van de wereld. Hij mocht de afgelopen weken de zogeheten Summer League spelen en maakte daar indruk. Het had afgelopen zomer bij de Indiana Pacers in de voetsporen van Rick Smits, de Nederlander met de meeste NBA-wedstrijden op zijn palmares. De 25-jarige Groninger mocht zich in Indiana bewijzen en speelde zich nadrukkelijk in de kijker door vaak te scoren. Mas stond inderdaad meermaals bovenaan het scoreformulier, maar werd vooralsnog niet beloond met een zogeheten two-way contract. En toch geeft hij niet op. Rienk Mast.
1: Summer League was, ging goed. Het was een mooie ervaring. Uiteindelijk was het doel om daar voornamelijk te spelen. Dus gewoon op het veld staan, minuten maken, dat was het, mijn eerste doel. Als je dan minuten krijgt, wat ik uiteindelijk kreeg, dan wil je het ook goed doen. En dat ging goed. Ik heb de delen van mijn spel kunnen laten zien die ze hopelijk ook goed vinden in de NBA, waar ze iets zien in mij dat ze ook op het NBA niveau in de reguliere competitie en in de playoffs gebruik van kunnen maken.
2: Ja, want kun je eens uitleggen hoe dat met dat contract van je zit? Je hebt nu een exhibit contract, dat moet nog omgezet worden naar een two-way minimaal, toch?
1: Ja, dus het is, je hebt de standaard NBA contracten voor, dan ben je volledig met het NBA team. Dan heb je de NBA, de two-way contracts. Dus dan ben je tussen het NBA team en het G-League team. Het G-League team is een soort van ontwikkelingsteam. Waar ze jonge talenten die ze eigenlijk nog net niet goed genoeg voor het NBA niveau vinden, zetten ze daarin. Dus met een two-way contract dan ben je en met het NBA-team en met het development-team. En daaronder heb je de Exhibit 10-contract, wat ik nou heb aangeboden gekregen, waarbij je pre-season training camp met het NBA-team mag meedoen en dan uiteindelijk het seizoen alleen met het development-team speelt. Maar omdat je training camp al mee hebt gedaan, ben je wel nog steeds op de radar om dan eventueel een stap omhoog te kunnen maken naar een two-way. En dan als dat ook goed gaat, een stap omhoog naar een standaardcontract. Ik heb wel gehoord dat er clubs in Europa nu ook geïnteresseerd waren. Ik ga eerst mijn NBA-droom najagen en dan zien wat er op mijn pad komt.
0: De Groninger basketballer Rienk Mast bij de NOS. Mast is overigens geselecteerd voor de voorselectie van het Nederlands basketbalteam. Dat speelt binnenkort tegen Duitsland en Kroatië voor een plek op het WK 2027 in Qatar. In die selectie ook donorspeler Siem Uitendaal. Die maakt onlangs de overstap van Den Helder naar Groningen. En dan komt hij ook andere oudspelers van Donar tegen, van andere Groningers. Leon Williams, Sander Hollanders en Kjeld Zuidema. Die eerder deze maand na 9 jaar Donar de overstap naar Leiden maakte. En zometeen spelen we Wel is dat. Natuurlijk om het weerstation van Radio Noord. Radio
3: Noord. Goedemorgen.

0: Fanaal horen.
1: Wel is dat.
0: Nou, we gaan hem weer weggeven. Het weerstation van Radio Noord. In ons spelletje Wel is dat. Onze huishistoricus Rijn de Smit heeft 3 aanwijzingen voor je. Die leiden naar het goede antwoord. En die kun je ons doorappen op 050-3188-288. Over een half uur bellen we dan iemand terug. Met het goede antwoord. En die wint het weerstation. Eigenlijk heel simpel.
2: Het is best wel simpel inderdaad.
0: Wat je hoeft te doen is raden wie we zoeken. Nou, dat kan bijvoorbeeld al na deze eerste aanwijzing.
3: Hij is niet alleen acteur, maar hij is ook een goede verteller.
0: Oké. 050-3188-288. Nog één keer de aanwijzing.
3: Hij is niet alleen acteur, maar hij is ook een goede verteller.
0: 050-3188-288. En straks een tweede aanwijzing. Nu, Gloria Estefan en Oye Mi Canto.

0: Dan klopt er een titel zo, hè? Ik haal alles uit het leven. André Hazes.
1: Wel is dat.
0: Wie zoeken wij? Dit was van onze huishistoricus Reinder Smit. De eerste aanwijzing.
2: Hij is niet alleen acteur, maar hij is ook een goede verteller.
0: Eén naam komt echt ontzettend vaak binnen.
3: Ja, Marcel Hensema.
0: Maar is niet goed.
3: Is niet goed, nee.
0: Maar, in principe klopt de omschrijving wel, want dat is een hele goede acteur. Misschien wel een van de beste van Nederland. En ook een hele goede verteller. Hebben we nog bij Zummerbühne gezien vorig jaar.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, en toch zoeken wij hem niet.
3: Nee.
0: En dus hebben wij een tweede aanwijzing nodig.
2: Zijn vader was ook bekend, maar dan als journalist.
3: Ja, oké.
0: 050-3188-288. Dat is ons nummer. Als je het nu wel weet, dan stuur je ons een berichtje. 050-3188-288.
2: Zijn vader was ook bekend, maar dan als journalist.
0: Nou ja, laat maar weten. Als je nu weet, straks na 8:30 hebben we voor jou nog een derde aanwijzing.
1: Wel is dat.
0: Rob, zometeen het Groningse nieuws. Wat heb je voor ons?
4: Ja, de matrixborden op de snelwegen in heel Noord-Nederland werken momenteel niet. Zometeen hoor je hoe dat komt.
0: En heb je al gekeken naar ons lopend vuur en er ook op gestemd? Doe dat. Kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. Het gaat over schakelen in je auto. Want steeds meer auto's zijn automaat. Vooral ook de nieuwe elektrische en hybride auto's. Daar is het eigenlijk standaard. Maar wat doe je liever? Liever schakelen dan een automaat? Dan kun je op stemmen via rtvnoord.nl. En de app van Noord. 39% van de stemmers zegt eens liever schakelen dan een automaat. Dit is Billy Joel in de ochtendploeg.

0: verse maaltijden op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
11: Goedemorgen. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zijn de matrixborden in heel Noordoost-Nederland niet te bedienen. Daardoor kunnen er tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd, of aangepaste snelheden worden weergegeven. Behalve de matrixborden in Groningen functioneren ook de borden in Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel niet. Rijkswaterstaat zegt dat wordt gewerkt aan een oplossing en roept weggebruikers in de tussentijd op om extra alert te zijn. In het water van het oude Winschoterdiep in Groningen is gisteravond rond 10:30 een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de persoon en de oorzaak van het overlijden. Op de A28 tussen Eelde en Haren zijn vannacht twee automobilisten op elkaar gebotst. Een auto werd door de andere van achteren geraakt en botste vervolgens tegen de vangrail. Beide bestuurders zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hun voertuigen raakten flink beschadigd. Vanwege de afhandeling van het ongeluk was een deel van de snelweg tijdelijk afgesloten. Het vliegtuigje dat gistermiddag in een akker bij Stadskanaal neerkwam had kort na het opstijgen last van motorproblemen. Daarom moest het toestel een noodlanding maken. Het ging om een lesvliegtuig met een instructeur en een leerling. De instructeur raakte lichtgewond bij de landing. Over de oorzaak van de motorproblemen kon vliegveld Stadskanaal nog niks zeggen. Het jaarlijkse Zuiderveenfestival in Winschoten gaat overmorgen toch door in afgeslankte vorm. De organisatie kreeg vorige week geen vergunning van de gemeente Oldambt omdat de aanvraag te laat was ingediend. Door voor zaterdag een demonstratie aan te melden bij de gemeente kan het festival toch op kleinschalige wijze worden gehouden. Er komen sprekers en een DJ draait protestnummers. De bands die zouden optreden zijn wel afgezegd. Vandaag heeft de organisatie nog een gesprek met de gemeente. Gehoopt wordt dat het Zuiderveenfestival begin oktober alsnog gehouden kan worden. De rechter doet vandaag uitspraak in het kort geding dat Festival Zevenhuizen Live heeft aangespannen tegen de gemeente Westerkwartier. De organisatie kreeg van de gemeente geen vergunning om het jaarlijkse festival te organiseren. Het concurrerende Daily Park Festival, dat op dezelfde locatie een festival wil houden, kreeg die vergunning wel. Gisteren diende daarover een kort geding tegen de gemeente. Organisator Harm Otto Tjulker van Zevenhuizen Live was na afloop relatief tevreden.
12: Nou, op zich wel vrij positief. De rechter die gaf eigenlijk toch wel min of meer aan dat onze eerste aanvraag waarschijnlijk als eerste behandeld had moeten worden en die van de andere partij in de wacht had moeten worden gezet.
11: Het festival in Zevenhuizen staat gepland op 14 en 15 augustus. In zwemwater in onze provincie is steeds meer blauwalg te zien. De overlast van de bacterie lijkt de afgelopen jaren toe te nemen. Dat komt doordat er te veel stikstof en fosfaten in het water zitten, door droogte en door het opwarmende water, zegt John Laninga van Waterschap Noorderzijlvest.
13: Klimaat kunnen wij helemaal niets aan doen. Wij kunnen er niks aan doen dat vandaag de zon schijnt en het warm is. De dingen die je Waar je wel iets aan kunt doen, daar wordt aan gewerkt. Daar gaat de goede kant op.
11: Het waterschap probeert de waterkwaliteit te verbeteren door het aanvoeren van schone water, het plaatsen van filters en extra waterplanten. En het 9 meter hoge bronzen standbeeld van Vladimir Lenin, dat in 1997 door ondernemer Henk Koop naar Tjuchem werd gehaald, heeft een nieuwe tijdelijke plek gekregen. Het kolossale kunstwerk van 17.000 kilo is gisteren met zware materieel verhuisd naar Oostwold. Daar dient het als decor van de theatervoorstelling De Graanrepubliek. Maar het beeld speelt geen actieve rol in het stuk, zegt Peter Funke van Summerbühne.
14: Ik weet niet beter dan dat hij gewoon het publiek gaat verwelkomen.
11: En dat gaat dan gebeuren van 5 augustus tot en met 6 september als de voorstelling is te zien. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Dankjewel Rob, over Summerbühne gesproken. We zijn niet op zoek naar Marcel Hensema, maar wie zoeken we wel?
15: Zijn vader was ook bekend, maar dan als journalist.
10: 050-3-1888 is ons appnummer.
16: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
16: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
18: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
19: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
20: Ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, ondernemers rond de Westerhaven in de stad zijn helemaal klaar met de overlast van drugsdealers en junks. Hoor je zometeen meer over.
22: Radio Noord. Goedemorgen, hallo.

0: werd slechts 27 jaar. Deze Amy Winehouse, You Know That I'm No Good, zong ze. Ja, na incidenten bij de Spilsluizen en het Martini-Kerkhof in de stad is de overlast in binnenstad volop in de schijnwerpers. Voor ondernemers rond de Westerhaven is dat niet nieuw. Al jaren ervaren zij problemen van drugsdealers, junks en andere overlastgevers.
1: Verwarde mensen, mensen die andere mensen hier voorbijgangers lastig vallen. Diefstal, er worden veel fietsen gestolen hier, er wordt gehandeld.
2: Aan de overkant van de straat, daar zie je toch wel wekelijks wel een schimmig dealtje.
3: Voor de mensen die bij mij willen werken, die willen niet meer in de nacht mensen die binnen komen. En dat is wel wat jammer, zeg maar, van het Westerhaven.
0: Ja, ondernemers aan de Westerhaven horen hier. Verslaggever Maarten Siepel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Sprak die ondernemers, het gaat niet om overlast van de afgelopen week.
4: Nee. Zoals je inderdaad bijvoorbeeld bij Martini Kerkhof hebt, waar het echt recent gewoon onrustig was, is dat in de Westerhaven niet per se iets van de afgelopen week, maar iets wat eigenlijk al jaren speelt en gedurende een jaar ook wel wat meer soms toeneemt, soms afneemt. Maar wel iets wat daar gewoon speelt. Als je daar ook wel 's nachts komt, dan zie je ook wel veel auto's voorbij komen, mensen op stoepen staan waarvan je denkt van ja, wat doen die eigenlijk hier rond een uur of één? En inderdaad ook wel verschillende ondernemers die wel aangeven van ja, dat we toch hier problemen hebben met inderdaad drugsoverlast, verslaafden die hier komen, verwarde mensen. En dat de Westerhaven toch inderdaad een soort publiek aantrekt in die nachtelijke uren.
0: Ja. Alleen in de nachtelijke uren?
4: Ja, dat dus niet alleen. Want inderdaad, ik sprak ook wel ondernemers die gewoon van 9 tot 5 actief zijn op de Westerhaven. En die zien eigenlijk wel dezelfde soort problemen. Als je dan een beetje ook doorvraagt bij winkels die bijvoorbeeld zowel overdag als in de nacht open zijn, dan is het beeld wel duidelijk dat het voornamelijk wel in de nacht wel wat meer toeneemt. Maar dat ook inderdaad wel ondernemers overdag ook wel daadwerkelijk dingen zien waarvan ze denken, ja, dat hoort hier toch niet thuis.
0: Wat doen die ondernemers om de overlast tegen te gaan?
4: Ja, want ze hebben natuurlijk aan de ene kant ook wel kritiek op de handhaving. Ze zeggen dat wel wat meer zou mogen toenemen. Aan de andere kant nemen ze zelf ook wel inderdaad maatregelen. Zoals inderdaad wel zijn de winkels die bijvoorbeeld hun openingstijden in de nachtelijke uren hebben aangepast. Bijvoorbeeld ook de McDonald's die ook wel zegt van nou ja, wij gaan soms toch wat eerder dicht. Omdat we ook wel de veiligheid van ons personeel willen garanderen. Ik sprak inderdaad met een eigenaar van een deunerzaak die ook wel bijvoorbeeld extra verlichting buiten heeft gehangen. Of ook alleen nog maar eten verkoopt via een raam als het nacht is, om niet mensen meer binnen te hebben of op een terras te hebben. Dus op die manier proberen ondernemers toch ook wel zelf al wel dingen te doen om dat overlast mee in te perken, in ieder geval van henzelf.
0: Maar je openingstijden aanpassen, dat is nogal wat.
4: Ja, nou ja, inderdaad. Want je zou toch denken van nou ja, je wil gewoon lekker geld verdienen als ondernemer en zeker ook gebruik maken van bijvoorbeeld het nachtelijke publiek wat bijvoorbeeld vanuit het uitgaansleven richting die kant van de stad trekt. Maar ja, toch zeggen bepaalde ondernemers wel van ja, als daar bijvoorbeeld één iemand 's nachts staat, dan wat bijvoorbeeld vanuit het uitgaansleven richting die kant van de stad trekt. Maar ja, toch zeggen bepaalde ondernemers wel van ja, als daar bijvoorbeeld één iemand 's nachts staat, dan maak ik me zorgen of diegene zich wel prettig voelt en ook wel fijn.

0: personeel van winkels in het Westerhavengebied om hen toch beter voor te bereiden op mogelijke onveilige situaties. Dus dat laat ook wel zien dat die winkels zelf al in ieder geval de urgentie voelen om te zeggen, we moeten hier wat mee. En daar hebben ze nu 1 sessie van gehad. En daar gaan ze ook de komende tijd mee verder.
1: En wat zeggen gemeente en politie?
0: Ja, die zeggen wel inderdaad ook wel die overlast te kennen, omdat het inderdaad ook al over een langere periode gaat. Maar daar ook op te handhaven. Ze hebben ook nog even de cijfers nagekeken, maar ten opzichte van bijvoorbeeld dezelfde periode afgelopen jaar zien zij bijvoorbeeld wel een lichte daling in het aantal meldingen. Dus dat is ook wel lastig, want aan de ene kant zeggen dus die ondernemers van het mag wel wat meer zichtbaar zijn, de BOA's of de politie en de gemeente die zegt van we zijn ook al aan het handhaven. Dus het is misschien ook wel gewoon een wat lastig plekje ook wel in de stad. En ik sprak ook bijvoorbeeld met een ondernemer die ook wel aangeeft van er zitten nou eenmaal op dit gebied een aantal ondernemingen die inderdaad veel in de nacht open zijn, eten, drinken verkopen, sigaretten verkopen bijvoorbeeld. Dus dat trekt wellicht ook wel een soort publiek aan. En is het als onderneming en als ondernemer dus ook wel de taak om stevig in je schoenen te staan. Maar het heeft wel consequenties dus.
1: Dankjewel, verslaggever Maarten Siepel. Uitgebreid verhaal hierover op rtvnoord.nl. En zometeen op Radio Noord de laatste aanwijzing in ons spel. Wel is dat...

0: Hey, een Groninger of iemand die in Groningen veel gedaan heeft, of hier opgegroeid is, of hier gewerkt heeft, althans wel het Groningse spoor heeft nagelaten. Dit was aanwijzing nummer 2.
1: Zijn vader was ook bekend, maar dan als journalist.
0: Ja, en we hoorden al dat hij een goed acteur en verteller was, en we alle Groningse acteurs een beetje al voorbij zien komen in de antwoorden. Laten we nog eens wat wegstrepen.
2: Ja, even kijken. Bert Visser.
0: Ja.
2: Kom nog langs.
0: Night Goud.
2: Edwin Rutten.
0: Ja, Night Goud. Oma Willem.
2: Ja, ik zei gisteren, of eergisteren zei ik Willem Rutten.
0: Ja, nee, hij heet Edwin Rutten.
2: En dat is ome Willem, ja. Inderdaad. Ja. En Mats Wittemans werd ook nog genoemd.
0: Ook de acteur. Ook niet goed. We doen nog één aanwijzing.
1: Westenwind en Costa zorgden voor zijn doorbraak.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Je hebt nog een paar minuten.
1: Westenwind en Costa zorgden voor zijn doorbraak.
3: Wel is dat.
0: Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: De temperatuur loopt alweer rap op, denk ik, hè?
4: Ja, gewoon alweer mooi, hè? Ja, de zon is er ook mooi bij. Er is op dit moment eventueel wat meer bewolking overtrokken. Dat hoort bij een frontje waar eigenlijk niks van overbleef meer is, omdat die aangevoerde lucht zo dreug is. En nou, we kriegen straks inderdaad weer flink wat zon. Maar vanmiddag neemt de bewolking wel weer eens in wat zou. Maar houden ook, ja, die temperatuur die loopt weer gauw op. Maar we gaan richting 23 graden op de Wadden en 26 tot 31 graden zo in de provincie. En de wind op dit moment zuidwest draait naar het noordwesten en die wordt meest matig. Vanochtend zou er een enkele bui in voorkom. Toplift op de meeste plekken droog. De grootste kans op een bui is waarschijnlijk in het oosten. Vannacht nevel en miskansen, 15 tot 18 graden. In Meuren verspreid over de provincie een poorbui. De grootste kans op regen verwacht ik in het westen, noordwesten van de provincie. Het zuidoosten kent waarschijnlijk helemaal dreug holden. Toch is er ook inderdaad wel regenmatig zon. De wind zwak tot matig in het noordoosten. Brengt een aangenomen 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel. 050-3188-288 is ons appnummer met deze laatste aanwijzing.
1: Westenwind en Costa zorgden voor zijn doorbraak.
0: Wel is dat.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Dit is deze week Gronings Goud.
3: Samsland, Dada, Dansen.

0: Gronings Goud met Sam's Land.
1: Wel is dat.
0: En dansen. Nou, misschien dansen we wel van vreugde. Iemand dat danst ergens in de woonkamer. Misschien wel in de tuin. Omdat hij of zij het weerstation van Radio Noord wint. Het is diegene van wie deze telefoon is.
2: Bedankt, niet kort, denk
0: ik. Goeiedag, met Edwin van Radio Noord.
2: Ah, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe was je voornaam, zei je nou?
2: Angenietje.
0: Angenietje?
2: Ja.
0: Dat komt niet vaak voor.
2: eigenlijk nooit.
0: Nee, hoe komt dat zo?
2: Oma.
0: Ja, die heette
2: oma
0: zo.
2: Oma Angenietje, ja.
0: Ja. En toen werd jij het ook.
2: En toen werd ik het ook, ja, maar helemaal geen probleem hoor.
0: Nee, dat maakt je uniek. Ja.
3: Ja.
0: En de vraag die ik stel, die zal heel veel mensen stellen, vrees ik.
2: Ja, dat blijft mijn hele leven zo.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Goed, over tot de orde van de dag. En we moeten even zaken doen. Wie zoeken wij?
2: Ja. Daan Schuurmans.
0: Even luisteren naar Reinder.
4: En de man die we vandaag zochten is uiteraard Daan Schuurmans.
0: Ja.
2: Yay.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Je wint het weerstation.
2: Oh, geweldig.
0: Ja. Vond je moeilijk deze of was je er snel achter?
2: Nou, ik dacht eerst in eerste instantie inderdaad aan Marcel Hensema, maar ik kon toen niet op zijn naam komen. Toen dacht ik, nee, Daan Schuurmans.
0: Daan Schuurmans, ja.
2: Dus dat was een goede ingeving.
0: Zijn vader
2: ik wist niet dat zijn vader journalist was.
0: Ja, die was hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden destijds.
2: Dat wist ik niet. Ja. Alleen een collega van mij die vertelde ooit dat Daan Schuurmans had bij haar in de omgeving gewoond, in de Weijert, geloof ik of zo.
0: Ja, volgens mij ging hij naar het Maartenscollege ook.
2: Ja.
0: Grunniger, inderdaad. Het levert jou het weerstation op. Hartstikke goed. Gefeliciteerd.
2: Nou, leuk.
0: Wat ga je doen vandaag op deze warme dag?
2: Ik ben net aangekomen in Wenen, in Duitsland, om even boodschappen te gaan doen.
0: Oh, jij doet altijd over de grenzen boodschappen?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: En wat moet je hebben vandaag? Waarom is het noodzakelijk dat je daar je boodschappen doet?
2: Nou, noodzakelijk. Vooral sigaretten, een check ook. Shampoo gewoon. Shampoo, douchefris, deodorant.
0: Dat scheelt
2: gewoon de dagelijkse dingen.
0: Ja. En dan ben je met de auto, neem ik aan?
2: Ja.
0: Geschakeld of een automaat?
2: Automaat.
0: Automaat. Heeft dat ook je voorkeur?
2: Dat rijdt heel fijn.
0: Oké. Okay. Nou, noteren we dat. Bij ons loopt het vuur. Dankjewel. Fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Doei.
1: Wel is dat.
0: Ja, heb je al gestemd op ons loopt het vuur? Liever schakelen dan een automaat. RTVNoord.nl. In de app van Noord, daar vind je ons loopt het vuur. 38% zegt eens liever schakelen dan een automaat. Straks na 9 uur praten we onder andere over een festival dat niet doorgaat, maar stiekem toch doorgaat.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 9 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar €1,6 miljard. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
10: Omdat een object het Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
9: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
11: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
9: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan €20.000. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Een overzicht van het Groningse nieuws met Rob de Vries.
13: Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zijn de matrixborden in Noordoost-Nederland niet te bedienen. Daardoor kunnen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd, of aangepaste snelheden worden aangegeven. Rijkswaterstaat zegt dat wordt gewerkt aan een oplossing en roept weggebruikers in de tussentijd op extra alert te zijn. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn de voortdurende drugsoverlast beu. Dealers, verslaafden en anderen veroorzaken vooral 's nachts veel overlast.
14: Aan de overkant van de straat zie je toch wel wekelijks wel een schimmig dealtje.
13: En het vliegtuigje dat gistermiddag in een akker bij Stadskanaal neerkwam had kort na het opstijgen last van motorproblemen. Daarom moest het vliegtuig een noodlanding maken waarbij 1 persoon licht gewond raakte. Over de oorzaak van de motorproblemen van het toestel kon vliegveld Stadskanaal nog niks zeggen. Meer nieuws straks om 9:30.
15: 3, 2, 1. Bol.com. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
16: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
20: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
21: Radio Noord. De Ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
12: Goedemorgen. Omdat er geen vergunning is, mag het Zuiderveenfestival in Winschoten zaterdag niet doorgaan. Maar het festival gaat wel door. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
23: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
24: Goedemorgen.

0: Coldplay en Higher Power. Het jaarlijkse Zuiderveenfestival in Winschoten gaat komende zaterdag niet door. De gemeente Oldambt verleende geen vergunning omdat de aanvraag te laat was ingediend. Dat is een bittere pil voor organisator Pet van der Luitgaarden. Maar hij zit niet bij de pakken neer en heeft iets bedacht om het toch door te kunnen laten gaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe komt het dat u te laat was met het aanvragen van de vergunning?
1: Het is trouwens geen vergunning, maar iets kleins, zeg maar. Het is een melding, maar goed, het is nog steeds dat dat ook niet doorgaat. We waren te laat, maar er was ook nog een ander ding aan de gang. Want je moet ook nog een opaar hebben. Dat is dan weer een tijdelijke ontheffing.
0: Ja.
1: Die was bij ons verlopen. Dat was dus het is allemaal nog veel ingewikkelder dan... je denkt een klein buurtfeestje, dat moet wel lukken. Maar, dat is ook niet meer. Dat valt tegen.
0: Maar hoe kan dat dan dat het allemaal, dat papierwerk mis is gegaan? Was u te laat?
1: Nou ja, goed, deels. Ja, ik was ook te laat hoor. Maar goed, ik was in de veronderstelling dat een. Dat de melding meer dan 2 weken duurde, zeg maar. Maar dit was minimaal 2 weken. Een paar kleine dingetjes. Normaal zou de gemeente dat... We hebben een goed gesprek met de gemeente. We hebben straks ook nog weer een gesprek. Dus we gaan kijken of we hem kunnen verlaten, zeg maar. Naar oktober. Dus dan hoop ik dat het is wel een beetje wat minder weer natuurlijk. Maar we willen heel graag dat we dit jaar weer doorgaan. Want we hebben zelfs in coronatijd waar we het enige festival in Groningen die door zijn gegaan. Wel met heel weinig mensen die elke hebben. Dat is corona, dus we konden niet zo heel veel, maar we zijn toen wel als enige festival doorgegaan. Dus dat vond ik, dus we hebben zoiets van, als we in die tijd door hebben kunnen gaan, dan moet het nu wel zeker wel lukken.
0: Ja, want voor de mensen die het Zuiderveenfestival niet kennen, even het kort, wat is dat voor festival?
1: Ja, dat is moeilijk te omschrijven, maar de creativiteit staat ver bovenaan. Dus we willen we hebben een soort museum met afval, of Wasteland Museum heet het. En daarmee willen we laten zien dat je allemaal met dat spul kan doen, met spullen die we eigenlijk weggooien, maken we nieuwe creaties. Dat willen we laten zien. En ondertussen en door die creaties, dus kunstwerken, is er muziek, zeg maar. En andere theater en andere activiteiten. Dus en er komen ook altijd veel mensen langs om ook het museum te bezichtigen, zeg maar. Daar zijn we ook al heel lang mee bezig om dat steeds meer uit te breiden.
0: En nou zou dat zaterdag plaatsvinden. Dat mag dus niet doorgaan, omdat het papierwerk niet nodig is. Maar u hebt een truc gevonden om het toch door te laten gaan. Wat gaat u nou doen dan?
1: Ja, we hebben een demonstratie aangevraagd. Maar goed, we doen het wel ook in samenspraak met de gemeente hoor. Dus die hebben ook duidelijk gezegd, we demonstreren mag altijd. Alleen wel, het moet niet weer te veel lijken op het festival. Dus daar dus we hebben er wel het muziekgedeelte in ieder geval eruit gehaald. Dus geen bands.
0: Maar waar is nou een demonstratie tegen dan? Want een demonstratie moet ergens tegen zijn.
1: Tegen is eigenlijk voor ons, voor het behoud van waar we voor staan. Dus voor het recyclen van spullen. Voor de broedplaats die we zijn, dus eigenlijk voor broedplaatsen in het algemeen, dat er plekken moeten zijn waar mensen die graag creatief bezig willen zijn, dat daar een plek voor is, dat ze ergens terecht kunnen om hun creativiteit te kunnen uiten. En dat kan heel breed zijn, zeg maar. Dat kan beeldend zijn, maar ook muzikaal. We staan open voor iedereen en we zijn er voor jong en oud. En het is juist, die mix vinden we allemaal heel geweldig. En dat is gewoon heel leuk om te zien dat veel lokale jongeren.
0: Maar door het in de vorm van een demonstratie te gieten, gaat het alsnog door. En dat is de gemeente is daar wel akkoord mee dan ook? Want dat zorgt er niet voor dat uw gesprek met de gemeente om dit in oktober te hebben een beetje verstoord?
1: Nou ja, we hebben zo duidelijk een gesprek met de gemeente over anderhalf uur. En dan hopen we dat te kunnen kijken hoe wat de mogelijkheden zijn, wat wel en niet mag, dat soort dingen. Dus dat krijgen we straks te horen. Dus maar we gaan er vanuit. Ja, ze hebben wel gezegd dat je sowieso mag demonstreren in dit land natuurlijk. Dus,
0: ja,
1: dat is
0: maar
1: heel fijn.
0: Moet je vergunning ook voor hebben vaak, hè, als het groter is.
1: Nee, je kan, of, in principe hoef je, is het ook een, ja, het is ook een melding. Eigenlijk, vergunning is een demonstratie altijd een melding. Dus je meldt dat je gaat demonstreren. En dat is in principe geen vergunning. Maar vergunningen moeten altijd verleend worden. En een demonstratie hoeft niet verleend te worden.
0: Nee, maar een demonstratie mag wel verboden worden.
1: Dat is een recht.
0: Dat mag wel.
1: Ja, uiteraard. Ja,
0: maar daar vooruit gaat dat niet zo is.
1: De
0: demonstratie die dan geen festival is, hoe laat is die zaterdag?
1: We beginnen gewoon zoals altijd om 2:00. Dus iedereen is welkom om 2:00 om mee te demonstreren. Ja. En als wij voor broedplaatsen zijn en plekken waar je gewoon lekker je ding kan doen en creatief kan zijn en waar je mensen wil ontmoeten, dan zijn mensen welkom bij ons.
0: Dank voor de toelichting en het gesprek. Succes zometeen erbij. Pet van der Luitgade was dat over het jaarlijkse Zuiderveenfestival in Winschoten. Dit jaar dus een demonstratie. En straks het thema van onze top 3. En wat te doen aan het vele blauwalg van de laatste dagen in onze provincie. Hoor je...

0: Morgen had het al even over Madonna. Die had een kleine aankondiging gedaan op Instagram. Iets in het Nederlands, met een klein taalfoutje erin. Maar ze klomt inderdaad naar Nederland.
1: Oh.
0: Ja, ze is bij de World Pride komende zaterdag in Amsterdam. Tijdens de World Pride Music Festival in de AFAS Live. Daar zal Madonna ook aanwezig zijn. En wat ze dan precies gaat doen.
1: Ja.
0: En dan moeten de mensen daar maar afwachten.
1: Ja, goed, dus toch?
0: Ja, dus toch, inderdaad. Zometeen hoor je wat het thema is van onze top 3. Eerst gaan we praten over blauwalg. Want misschien denk je, warme dag vandaag. We gaan weer naar de 30 graden. Ik wil lekker het water in. Nou, op veel plekken is er blauwalg in onze provincie. Veel zwemwater wordt verstoord door blauwalg. En dat is de afgelopen dagen flink wat meer geworden. Zo lijkt het althans. Henry Vrieswijk van Waterschap Noorderzijlvest. We spraken hem eerder deze week ook al. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Is dat inderdaad het beeld dat het flink is toegenomen de afgelopen dagen?
2: Nee, dat is geen goed beeld. Dat is niet waar. We hebben ongeveer 20 zwemplekken die we beheren en die we ook controleren. Zo'n kleine helft daarvan heeft problemen. En dat beeld is niet anders de afgelopen weken dan nu.
0: Ja, en toch zijn de plekken, bijvoorbeeld in het Hoornse Meer hier, waar je wel echt veel meer blauwalg ziet op dit moment. En ruikt vooral ook.
2: Ja. Ja, dat kan. Hè. Een blauwe alg is een bacterie en die sterft op een gegeven moment af. En juist onze Meerhoornse Plas heeft nu nog een goed zwemadvies. Dus dat zou nog allemaal kunnen. Maar dat ga je dan inderdaad wel ruiken. Dat is natuurlijk heel vervelend en minder aantrekkelijk om in te gaan zwemmen.
0: Merk ook mensen die daar in de buurt wonen, maar eens even luisteren.
3: Veel groene drap, veel stukjes. Het lijkt wel een beetje groene olie. Ja, het stinkt wel. Maar als je eenmaal heel lang zit, dan ruik je het niet meer.
4: Ik neem aan dat jullie hier het water in ieder geval niet ingaan.
3: Nee, hier zeker niet. Nee,
4: en verderop, op de Hoornse Plas, Paatsvotse Meer, gaan jullie het water op? Of hebben jullie zoiets van, nou, ik vind het wel best?
3: Nee, ik ga er wel in. Maar je ziet wel zo'n kleine spikkeltjes. Dus je past er wel natuurlijk een beetje mee op.
0: Ja, dan wordt het vandaag ook weer echt warm. Boven de 30 graden misschien wel. Wat betekent dat voor het blauwalg en de groei daarvan?
2: Ja, blauwalg wordt heel gelukkig van hoge temperaturen. Daar word ik heel blij van. Dus dat kan betekenen dat hij sneller gaat groeien. En dat komt omdat er uiteindelijk te veel voedingsstoffen in het water zitten. Daar doet hij het heel goed op. En daarmee verdrink je ook eigenlijk waterplanten die ook zuurstof geven aan het water. Dat doet de blauwalg. Deze bacterie kan ook zuurstof maken. Maar die vechten dan om de voedingsstoffen. En blauwalg groeit dan heel snel. En wint het dan ook. En dan zie je dus inderdaad die drijflagen ontstaan. En als die gaan afsterven, wat ik net al zei, dan gaat het inderdaad heel erg stinken. En ziet het er niet aantrekkelijk uit.
0: Ja. Wat zou nou het beste zijn eigenlijk om de blauwalg weer wat te verdrijven?
2: Nou, uiteindelijk gaat het om de dieperliggende oorzaak van het ontstaan van blauwalg. Blauwalg bestaat al heel erg lang op deze aardbol, overal ter wereld, al miljarden jaren. Dus het hoort bij het totale ecosysteem. En blauwalg doet het dus heel goed op voedingsstoffen zoals nitraat en fosfaat. En alles wat wij doen als waterschap om blauwalg terug te brengen, gaat dus ook over die dieperliggende oorzaak door te zorgen dat die voedingsstoffen zo min mogelijk in het water terechtkomen. En daar zijn allerlei maatregelen voor genomen. Ook in deze hoek van ons werkgebied.
0: Ja, maar ik bedoel ook vooral voor de korte termijn. Zou een flinke regenbui gaan helpen bijvoorbeeld?
2: Nou ja, lagere temperaturen en weer vers water op het oppervlaktewater. Dat helpt zeker. Dan zien we blauwalgen ook gezien drogen afnemen.
0: Ja. En gaan we ooit een zomer krijgen wanneer we vrijwel nauwelijks blauwalgen hebben? Of is dat een illusie?
2: Dat is een utopie, vrees ik. Blauwalg is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Wij kunnen als waterschap wel maatregelen aan de bron toepassen die wel even duren voordat het effect sorteert. Maar bijvoorbeeld bij de Karringerplas in de stad bij Leeuwenborg zien we al verbeteringen. En ook in het Paatsvotse Meer zien we al wel verbeteringen. We zien nu ook, we hebben net even de laatste metingen bekeken bij het Paatsvotse Meer. We moeten daar voorzichtig in blijven. Hè. We zullen het negatieve zwemadvies niet meteen intrekken. Maar we zien wel in de metingen dat het langzamerhand de goede kant op gaat.
0: En dat is fijn om te horen. Dank voor de uitleg.
2: Graag gedaan.
0: Henry Vrieswijk van Waterschap Noorderzijlvest. Top 3. Ja, is een illusie. Was net een van de zinnen die ik uitsprak.
1: Nou,
0: weet je wat dat is? Vriendschap. Het goede doel zongen namelijk. Vriendschap is een illusie. En waarom laat ik dat fragment horen? Nou, het is vandaag de internationale dag van de vriendschap. In het leven geroepen door de Verenigde Naties. Dus dan is het ook zo. Zullen we maar zeggen.
1: Precies.
0: En dus zoeken we plaat over het thema vrienden. Nou, deze kwam binnen via Anne Meijboom bijvoorbeeld. Of Chris van der Vecht en Adrie Bakker ook. En andere mensen het goede doel. Er zijn meer liedjes gemaakt over

even. Kan ook in het Engels. Dit is Cliff Richard. En power to all our friends.

0: Dit zijn Hazes en Hazes. Ma en zoon. Zoon heeft het later ingezongen natuurlijk. Hè. En bedankt mijn vriend. Maar André Hazes die had iets met vrienden op muziek. Ja. Oké, dit zie ik in de studio al leidt tot instemming. Nou, misschien komt u wel in de top 3 terecht. Maar ja, dat is ook aan jou, hè. 050-3-188-288. Vrienden staan centraal en onze top 3 en onze luistervrienden kunnen de platen doorgeven. 050-3-188-288. Rob, zometeen het nieuws om 9:30. Wat zit daarin?
1: Nou, dan hoor je hoe het staat met de ambitie van de Groninger basketballer Rienk Mast om de NBA te halen.
0: Horen we zometeen na IOS en Hoofd onder water.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
6: eSIM. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis weer met Golden eSIM.
8: Het is even na 9:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
9: Goedemorgen. Bij de opvang voor asielzoekers in Ter Apel is brand ontstaan in een afzuigkap in een van de gebouwen op het terrein. Uit voorzorg is het gebouw ontruimd door de aanwezige BHV'ers. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek de brand mee te vallen. Wel was nog rook in het pand aanwezig. De brandweer voert een nakontrole uit. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zijn de matrixborden in heel Noordoost-Nederland niet te bedienen. Daardoor kunnen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd, of aangepaste snelheden worden weergegeven. Rijkswaterstaat zegt dat wordt gewerkt aan een oplossing en roept weggebruikers in de tussentijd op om extra alert te zijn. Ondernemers aan de Westerhaven in de stad zijn de voortdurende drugsoverlast beu. Al jaren ervaren zij overlast van dealers, verslaafden en verwarde mensen. De problemen spelen vooral 's nachts. De ondernemers willen dat de gemeente en politie meer gaan handhaven. Maar zelf ondernemen ze ook actie, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
10: Winkels die bijvoorbeeld hun openingstijden in de nachtelijke uren hebben aangepast. Bijvoorbeeld ook de McDonald's die ook wel zegt van, nou ja, wij gaan soms toch wat eerder dicht, omdat we ook wel de veiligheid van ons personeel willen garanderen. Ik sprak inderdaad met een eigenaar van een deunerzaak die ook wel bijvoorbeeld extra verlichting buiten heeft gehangen. Of ook alleen nog maar eten verkoopt via een raam als het nacht is, om niet mensen meer binnen te hebben of op een terras te hebben.
9: Ook krijgen medewerkers van winkels aan de Westerhaven trainingen om hen beter voor te bereiden op mogelijk onveilige situaties. Op de Radermarkt in Groningen is een fietser even na middernacht gewond geraakt na een aanrijding met een automobilist. Dat gebeurde op de kruising met de Radebinnensingel tegenover het politiebureau. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Ook gisteravond waren er meerdere ongelukken in de stad. Op de kruising Onnemaheerd, Amkemaheerd en Bijum botste een automobilist op een fietser. De fietser moest worden behandeld door ambulancepersoneel. Op de Bloemsingel was er een kopstaatbotsing tussen twee auto's. Alle inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. En op het Heerdenpad botsten twee fietsers op elkaar, kwam een ambulance ter plekke. Het is niet bekend of er ook gewonden vielen bij dit ongeluk. De twee jonge zeearenden die in het Groningse deel van het Hunzedal zitten verlaten inmiddels geregeld hun nest. De jongen gaan steeds iets verder en steeds een beetje hoger de lucht in, constateert het Groninger landschap. Sinds 2017 zit er een paardje zeearenden in het Hunzedal. Natuurbeheerder Jesper Schothorst vertelt waarom ze daar zo goed gedijen.
11: Voedsel en veiligheid en huisvesting een klein beetje. Maar ja, we staan nu vlakbij op een aantal honderd meter van het nest. En wat je dan ziet is dat ze hebben natuurlijk voedsel nodig. We hebben hier ganzen genoeg, we hebben hier vissen genoeg. Dus dat is één puntje wat al getackeld is. Veiligheid hebben ze hier ook. Een mooi hoog, groot nest in de bomen. Ja, kijk, ja, kijk, ja, kijk, ja, ja, ja. Hij vliegt net van ons weg. Ja, dat is logisch natuurlijk eigenlijk.
9: Ja, ook in de onlanden en in het Lauwersmeergebied zitten er paardjes zeearenden. En de Groninger basketballer Rink Mast aast nog altijd op een plekje in de Amerikaanse NBA. Mocht de afgelopen weken bij de Indiana Pacers de zogeheten Summer League spelen en maakte daar indruk. De 25-jarige Mast stond meermaals bovenaan het scoreformulier, maar werd nog niet beloond met een zogeheten two-way contract. Met zo'n contract kan Mast uitkomen voor zowel het NBA-team als voor het talententeam van de Pacers. Toch is Mast tevreden met zijn optreden, zegt hij bij de NOS.
12: Summer League ging goed. Het was een mooie ervaring. Uiteindelijk was het doel om daar voornamelijk te spelen. Een minuut te maken, dat was mijn eerste doel. Als je dan minuten krijgt, wat ik uiteindelijk kreeg, dan wil je het ook goed doen. En dat ging goed. Ik heb de delen van mijn spel kunnen laten zien die ze hopelijk ook goed vinden in de NBA. Waar ze iets zien in mij dat ze ook op het NBA-niveau in de reguliere competitie en in de playoffs gebruik van kunnen maken.
9: Mas mag binnenkort wel meedoen met het NBA-team in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En hij hoopt dan alsnog een contract af te dwingen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en onze app.
8: Zometeen reacties op ons lopend vuur. Liever schakelen dan een automaat, is de stelling. En het is de dag van de vriendschap. Dus vrienden centraal aan onze

0: Haagse provincie. En net hebben we uit een Birdie and Friends. Daar zijn we vrienden voor. Willem Slotengraaf kwam daarmee. You just call out my name. Ja, dit is ook mooi. And you know wherever I am. James Taylor. En You've Got a Friend. Even kijken, Els en Greetje komen met die plaat. Wat dacht je dan van deze?
1: Als je wint, heb je vrienden.
0: Als je wint, heb je vrienden. Brood en vrienden. Nou, één suggestie dan nog die ook binnenkomt via Els en Thea. Queen. And you're my best friend. Best veel plaatjes eigenlijk over vrienden gemaakt. Hè?
2: Heel veel.
0: Ja. En je kunt ze nog doorgeven via 050-3188-288. Over een minuut of 10, dan hoor je onze top 3 hier. Met 3 mooie platen over vriendschap. En nu is onze weer vriendin Harma Boer.
3: Voorlopigens zijn overgehouden. In de loop van de dag komt er een eigen bewolking. En met een mijns motige zuidwest tot lood en noordwestenwind wordt 23 graden op de wadden en 26 tot 31 graden verdere provincie in. Vanavond zou er een buik in vuur komen, maar op de meeste plekken blijft droog. Vannacht nevel en miskansen met 15 tot 18 graden als minimum. En buiten komt een poel buiten vuur, maar er is ook ruimte voor de zon. Met een zwakke tot motige noordoostenwind wordt 20 tot 23 graden.
4: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
5: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Wijzerweg Groningen.
11: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
10: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
11: 0683-252-162.

0: Umberto Tozzi in de ochtendploeg en Gloria.
1: Lopend vuur.
0: Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Verdubbeling vergeleken met bijna 10 jaar geleden. Het is onder andere te maken met elektrische en hybride auto's. De rijscholen spelen er ook op in. Steeds meer rijscholen geven ook les en worden zelfs eindexamens gedaan. In een automaat mag je weer niet rijden in een geschakelde auto als je zo'n rijbewijs hebt. Maar toch, liever schakelen dan een automaat als lopend vuur. Wat komt er allemaal binnen?
2: Ja, Marta die vindt een automaat verschrikkelijk. Ze zegt, ik heb dan een been te veel en mijn arm wil steeds schakelen.
0: Ja, ik kan
2: me voorstellen.
0: Herkenbaar wel.
2: Ja. Jan heeft een automaat verschrikkelijk. Ze zegt, ik heb dan een been te veel en mijn arm wil steeds schakelen.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Herkenbaar wel.
2: Jan Henk Pruim die heeft sinds vorige week

0: Hier. En zij hoort ook heel vaak dat mensen die heel lang twijfelen en dan toch eentje kopen, die nooit, dat ze die dan nooit meer terug willen.
1: Oh ja.
0: En dat ze zeggen, oh, had ik dat maar eerder gedaan. En dat zegt ook Jacob. Ik heb altijd schakelauto's gehad. Sinds 5 jaar rijd ik automaat en ik wou dat ik dat eerder had gedaan. Het rijdt een stuk relaxter. Ja, dus mensen kunnen toch nog switchen van mening.
1: Ja, nee, ja, dat, ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Voortschrijdend inzicht. Dat mag altijd.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk mag dat altijd.
0: Tuurlijk.
1: Je mag altijd van mening veranderen als er een reden voor is.
0: Ja. Ja.
1: Liever schakelen dan een automaat. Dan kun je op stemmen via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Dat wordt volop gedaan. En de meningen zijn verdeeld, hoewel het helpt een beetje naar één kant over inmiddels. 38% van de stemmen zegt eens liever schakelen dan een automaat. Top 3. Gelijk maar door met onze top 3. Want we hebben 3 parels van platen gevonden voor onze top 3. Maar die zijn wel een beetje aan de lengte. Nou, daar nemen we dan ook maar de tijd voor, toch? Het draait tenslotte om de vriendschap. Luister vrienden, opgelet, want ik heb mooie platen op de dag van de vriendschap. Bijvoorbeeld dankzij Benny Hulshoff en Ellie Huizing, Andrew Gold.

0: wel een genietmomentje dit toch? In de ochtendploeg. In onze top 3 over vrienden. André Hazes en een vriend.
1: Top 3.
0: Je vrienden van de ochtendploeg nemen bijna afscheid. Maar dan is de vriendin van de ochtend door is er. Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat een intro.
0: Ja, graag gedaan. Wat is jouw eerste plaat?
2: Nou, ik weet niet. Jij bent al op vakantie geweest, Edwin. Jij ook al.
0: Ja, allemaal. Ja, ja.
2: Jij ook al, Daphne.
0: Ja, ja.
2: Nou, mocht jij thuis nou nog geen vakantiebestemming hebben, dan is dat ene kustplaatsje in Nederland misschien. Ja, verdikken we.
0: Oh, ik weet het. Ja. Rob mag.
2: Nee.
0: Zoutelanden.
2: 2-2.
3: Dat moest ik eigenlijk zingen.
2: Ja. Dit wordt spannend morgen.
0: Ja, yep. Ik ben heel benieuwd of ik morgen ga raden. Zometeen Zoutelanden als begin van de ochtend door. Met Femke de Wallen. Veel plezier. Ik heb er nog eentje voor je. Van Kenny Loggins in onze top 3. Whenever I call you friends. Mooie donderdag verder. Morgen.

0: plaatje. Joe, dag Edwin. Ja, dag.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke zevende symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Bist u touw aan een naaie uitdaging? Die dikke struik installatie techniek in grunde en assen bent op zoek naar naaie collega's in de installatie techniek. Wij in een hecht team waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Kopje koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Radio Noord.
17: De ochtend door.
18: Met Femke de Wallen. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door hier op Radio Noord. Zometeen Tony Esposito, maar eerst Bluff en Gijke Arnaerts.

Rico op Radio Noord van Tony Esposito. Het is 9:50 geworden op deze donderdag 30 juli. Nu wel goed. Gisteren zei ik al dat het 30 juli was. Maar nu is het vandaag toch echt 30 juli. Fijn dat je erbij bent en ik zou zeggen, hou hem lekker op Noord vandaag.

0: partij serieus kijken.
1: Nou, tegenwoordig, vooral sinds die hack en zo, heb je zoveel de 2, 3, 4 traps verificaties en inlog. Dat je ongeveer een half uur bezig bent om overal in te loggen. Dus ik keek nou even wat te serieus.
0: Ja, wat jij zei net al, ik heb nu al 3 keer ingelogd, maar nu moest je een 4e keer?
1: Ja, dit is weer voor een ander programma.
0: Oh.
1: Ja. Dus ik ben nog even bezig.
0: Nou, sterkte. Ik heb nog 20 minuten voordat je aan de bak moet. Iets eerder, ja. Maar ik geef je de tijd. Ja, dat is wat. Het is mooi dat het kan, al die beveiligingen. Maar soms is het gewoon irritant als je 100 keer je wachtwoord in moet voeren. Hoe dan ook, ik weet niet wat jij vandaag aan het doen bent. Misschien ben je lekker aan het genieten van het nu nog redelijk koele, lekkere zomerweer. Met een bakje koffie. Of misschien doe je iets heel anders. Ben je op vakantie? Ben je aan het wandelen? Ben je aan het sporten? Word je net wakker? Hoe dan ook, er is vast een liedje wat past bij, nou ja, vandaag. Een liedje waar jij vandaag zin in hebt. Een liedje dat je heel graag zou willen horen vandaag. Laat het me weten door even een appje te sturen naar 050-3188-288. Welke plaat wil jij graag horen? 050-3188-288. Stuur me gewoon even een appje binnen nu in een paar minuten. En wie weet hoor je hem dan zo.

0: Simply Red and Something Got Me Started op Radio Noord in de ochtend door. Gerard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Met mij is het goed.
0: Wat ben je aan het doen vandaag?
1: Ik heb even een beetje een rustige dag vanwege de warmte.
0: Ja.
1: Zometeen even wat boodschapjes doen en dan, dan tegen de avond dan ben ik wel weer helemaal fit en fluitig om andere dingen te doen.
0: Kijk, dat klinkt veelbelovend. Wat ga je doen?
1: Ik laat het op me afkomen.
0: Oh, dat klinkt heel spannend.
1: Ja, ik heb nooit geen plannen voor een dag.
0: Maar zijn er opties?
1: Dit zie ik er zelf.
0: Oh, wauw, wat kritisch.
1: Kijk, weet je wat? Als je nou nergens rekening mee houdt, dan is alles wat op je afkomt alleen maar een verrassing.
0: Ja, dat is helemaal waar. Hey, en de laatste keer dat jij zo de dag inging, wat gebeurde er toen voor bijzonders?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, heb je een voorbeeld van zo dat je zo de dag ingaat en dat je dan ergens op een gegeven moment ergens op een avond ergens bent dat je denkt, zo, als ik nou mijn hele dag had vastgetimmerd, dan had ik hier niet nu gestaan.
1: Nee, dat snap ik. Maar er was gisteren was een jam-sessie in de Rietzoom in Zuid-Laren.
0: Ja.
1: En omdat ik ook een beetje drum, ben ik daar even wezen kijken. En we hebben een fantastische avond gehad daar zo.
0: En je hebt ook nog gespeeld?
1: Ja, zeker.
0: Wat leuk.
1: Ja,
0: ik vond
1: echt
0: altijd jam-sessies, ik heb er zelf ook wel eens meegedaan aan jam-sessies. In zowel Groningen als Leeuwarden. Ik vond het altijd spannend.
1: Ja. Ja, maar dat is het ook. Maar dat houdt je ook als muzikant alert.
0: Dat is zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tenminste, dat is mijn ervaring, hoor.
0: Ja, nee, dat is ook zo. En je leert er heel veel van. En je leert weer nieuwe mensen kennen. En dat is hartstikke leuk natuurlijk.
1: Nou ja, je vult het zelf wel in. Dus,
0: ja.
1: Het is een mooi sociaal gebeuren. En dan ook nog muzikaal ook nog.
0: Ja, geweldig. Nou, en de plaat die jij aanvraagt is ook wel een beetje een muzikantenplaat. Moet ik zeggen.
1: Ja, klopt. Klopt.
0: Tenminste, de muzikanten waarmee ik altijd heb gespeeld, die vinden dit fantastisch.
1: Ja.
0: Vertel, welke wil je horen en waarom?
1: Ik gooi het altijd in de kopje van Vergeten Platen, Guilty Pleasures. Ik wil graag horen Rufus en Chaka Khan met Ain't Nobody.
0: En waarom die?
1: Er is geen speciale reden voor, maar toen ik nog jeugdig was, was dit een hele goede hit. En hij is heel erg dansbaar. Ga zo maar door.
0: Ja. Nou, ik ga hem voor je draaien, Gerard.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dankjewel voor de aanvragen.
1: Graag gedaan.
0: En maak er een hele mooie dag van.
1: Dat gebeurt wel.
0: Goed zo. Doei.
1: Oké.

0: Que viva la vida van Bel Perez hoor je op Radio Noord. En de man die je zo hoort, dat is Edwin in het veld. Dat is een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, er gaat helemaal niks richting Assen.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
0: Het is 1 minuut over 10:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De dode persoon die gisteravond is gevonden in het oude Winschoterdiep in Groningen is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie vanmorgen. Het lichaam werd rond 10:30 gevonden. De naastgelegen weg, het verlengde Winschoterdiep, werd afgesloten voor onderzoek. Het is nog niet bekend hoe de persoon in het water is beland. De identiteit van het slachtoffer is inmiddels wel bekend bij de politie. Op de Meerstadlaan bij Meerstad zijn twee automobilisten op elkaar gebotst. Inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Beide voertuigen raakten beschadigd en zijn weggesleept. Vanwege de afhandeling van het ongeluk was de weg enige tijd afgesloten. Op de A28 tussen Eelde en Haren zijn vannacht twee automobilisten op elkaar gebotst. Eén auto werd door de ander van achteren geraakt en botste vervolgens tegen de vangrail. Beide bestuurders zijn aangekeken. De ambulancepersoneel hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hun voertuigen raakten zwaar beschadigd. Vanwege de afhandeling van het ongeluk was een deel van de snelweg tijdelijk afgesloten. In zwemwater in onze provincie is steeds meer blauwalg te zien en inmiddels ook te ruiken. Bijvoorbeeld aan de rand van het Hoornse Meer in Groningen.
13: Veel groene drap, veel stukjes. Het lijkt wel een beetje groene olie. Ja, het stinkt wel. Maar als je eenmaal heel lang zit, dan ruik je het niet meer.
14: Ik neem aan dat jullie hier het water in ieder geval niet in gaan.
13: Nee, hier zeker niet. Nee,
14: en verderop op de Hoornse Plasplaats valt ze meer.
13: Ik ga er wel in, maar je ziet wel zo'n kleine spikkeltjes. Dus je past er wel natuurlijk een beetje mee op.
1: Ja, door het warme weer, weinig neerslag en te veel stikstof en fosfaat in het water kan de blauwalgbacterie zich explosief vermenigvuldigen. Waterschap Noorderzijl zegt de waterkwaliteit voor zover dat kan wel te verbeteren door het aanvoeren van schone water, het plaatsen van filters en extra waterplanten. Door een aanrijding bij De Punt rijden momenteel geen treinen tussen Groningen en Assen. De NS verwacht dat het in ieder geval tot 1:00 vanmiddag duurt. En de matrixborden in Noordoost-Nederland werken weer, meldt Rijkswaterstaat. Door de stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat waren de matrixborden niet te bedienen. Daardoor konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd of aangepaste snelheden worden weergegeven. Behalve de matrixborden in Groningen functioneerden ook de borden in Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel niet. En meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer.
15: Voorlopig een zon overal. In de loop van de dag komt er enige bewolking. En met een maïs motige zuidwest tot loot en noordwestenwind wordt 23 graden op de wadden en 26 tot 31 graden verder de provincie in. Vanavond zou er een buik in vuur komen, maar op de meeste plekken blijft droog. Vannacht nevel en mistkansen met 15 tot 18 graden als minimum. En morgen komt een poel buien vuur, maar er is ook ruimte voor de zon. Met een zwakke tot motige noordoostenwind wordt 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel Harma.
16: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
17: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
16: Check werkerbijwagenborg.com.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: 3, 2, 1...
20: Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.

REO Speedwagon en Keep On Loving You hoor je op Radio Noord. En nieuwe muziek hoor je ook altijd op Radio Noord, want dit is de nieuwe Bruno Mars. Oh My Soul.

Hij had het liedje al een tijdje liggen, de Franse Patrick Hernandez. Maar kon niemand vinden om hem te produceren. Uiteindelijk kwam hij terecht in België bij de Belgische producer Jean van Loo. Die heeft het uiteindelijk geproduceerd. En met succes, want het werd een wereldwijde hit voor deze Patrick Hernandez. Het bleef wel bij die ene hit. Hij heeft toch heel veel opgetreden ook met deze plaat. En er nog steeds heel veel succes en waarschijnlijk ook heel veel geld mee verdiend. Maar dat was het dan ook. We gaan door naar de volgende. Dit is Damaru en Jan Smit. En Miro Soep.

0: Mocht je dit programma nu via de tv beluisteren en bekijken, dan heb je net eventjes heerlijk in beweging kunnen komen met onze beweegcoaches op George McRae en A Rock Your Baby. En zat je in de auto of heb je gewoon lekker de radio aan, dan heb je heerlijk kunnen genieten van deze plaat. Waar je ook van kunt genieten zometeen is misschien wel die RTV Noord Fanny Pack. Dat is een soort heuptasje dat je om je schouder draagt. Hartstikke tof ding. Die kun je vandaag winnen als je meedoet met Tel en Bel. Welke plaat dat is, dat hoor je zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
12: Scootmobiel of rollator nodig?
13: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
14: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
15: koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
19: Radio Noord. De ochtend door.
20: Met Femke de Wallen.
0: Pak je pen en papier maar klaar, want zometeen gaan we een instrument tellen. Welke dat is? Je hoort het zometeen na de Gypsy Kings en Marshmallow en Jelly Roll. Fire.

De Gypsy Kings en Volare op Radio Noord. Tel en Bel. Nou, het is de hoogste tijd voor Tel en Bel. Ik heb weer een leuke plaat uitgezocht. En de grap was, ik zat laatst in de auto en ik hoorde mijn jongste kind van 9 dit liedje echt luidkeels zingen. Dus ik kijk om en ik zeg tegen haar, ik zei, dit liedje is echt ouder dan ik ben. Dit is uitgebracht toen ik nog niet eens geboren was. Hoe ken jij dit? Ja, dat weet ik ook niet. Ik vond het heel bijzonder. Ze is sowieso wel een beetje van de oude muziek. Vindt ze hartstikke leuk. Maar dit liedje, ja, dat vind ik dan ook alweer een mooi liedje. Want ik snap Diana Ross heel goed als ze dit liedje zingt. Ze heeft een bijzondere band met haar oude piano. En ik heb dat wel eens eerder verteld hier op de radio. Ik herken dat wel. Ik heb namelijk de piano in huis staan waar ik ooit op heb leren spelen. Ja, die is nou ja, al bijna 40 jaar oud, die piano. Dan weet je ook hoe oud ik ongeveer ben. ja, en dat elke keer als ik met mijn vingers over die toetsen glij, dan denk ik, ja, dan voel ik me weer dat hele kleine meisje dat ze wat te struggelen achter de piano. En kwaad werd als het niet lukte. Maar uiteindelijk heeft het me wel heel ver gebracht. En ja, heeft het mij de liefde voor muziek bijgebracht. Nou ja, raad het al. Dit is het liedje dat we vandaag gaan

En we gaan ook het woord piano tellen. Piano. Dus als jij weet hoe vaak piano voorbij komt in deze plaat, dan mag je zo meteen bellen 050-3188-288. En dan maak je kans op de RTV Noord Fanny Pack. Dat is zo'n heuptasje dat je over je schouders heen draagt. Dus wil je daar kans op maken, dan zou ik zeggen, heel veel succes met tellen.

0: weet niet of ze het zelf heeft gespeeld, maar degene die dit speelt, die kan wel aardig een pingeltje spelen in My Old Piano van Diana Ross. Maar goed, daar gaat het nu niet om, want de vraag is, hoe vaak hoorde je het woordje piano of piano in deze plaat van Diana Ross? Goedemorgen, met wie?
1: Goedemorgen, met Janneke Zwart.
0: Dag Janneke, hallo.
1: Hallo.
0: Kan jij een beetje piano spelen?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben helemaal niet muzikaal.
0: Oké. Nou, je hebt vast hele goede andere talenten, denk ik.
1: Ja, diamond painting.
0: Kijk, dat kan ik dan weer niet.
1: Ja, en poetsen.
0: Poetsen ook. Oh ja, daar ben ik ook niet zo goed in. Tenminste, ik kan het wel, maar ik vind het niet per se heel leuk of zo.
1: Nee, is niet altijd leuk, hè?
0: Nee, precies. Hé, Janneke, ik heb misschien wel een leuke prijs voor je klaar liggen als je in elk geval de piano op de juiste, het juiste aantal hebt geteld.
1: Ja, ik heb de 12 geteld.
0: Ja, ik ook.
1: Jij ook?
0: Ja, ik ook, dus dat is goed.
1: Dat is goed, ja. Oh, prima.
0: Ja, dat betekent dat de fanny pack, het heuptasje over de schouder van jou is.
1: Ja, oh mooi, ga ik mij showen.
0: Ja, ben je nu op dit moment ook aan het diamond painten, Janneke?
1: Nee, nou op dit moment niet. Ik zit op de bank, radio luisteren.
0: Oh, dat is ook leuk. Dat is
1: en
0: ook
1: koffie
0: leuk.
1: Drinken.
0: Ook belangrijk.
1: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, blijf lekker aan de lijn. Dan gaan we zorgen dat het jouw kant even komt.
1: Ja, is prima.
0: Oké, tot zo, Janneke.
1: Oké, dankjewel.
0: Joe. Zometeen een heerlijke remix van een Bob Marley plaat. Maar eerst Rutger van Barneveld en Zoele Zomernachten.

0: begin jaren 90. Take That and Everything Changes op Radio Noord in de ochtend door. Ja, wat je zo meteen krijgt, dat is nog even de vraag. Maar wel het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zo meteen in?
2: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
0: Het is bijna 11:55. Tijd voor het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Door een aanrijding bij de Punt rijden nog steeds geen treinen tussen Groningen en Assen. De NS verwacht dat het in ieder geval nog tot 1 uur vanmiddag duurt. Er rijden stopbussen tussen Groningen, Haren en Assen. Op het terrein van de voormalige steenfabriek Rusthoven in Wirdum is veel schade aangericht, meldt het Groninger Landschap. Restanten van de steenfabriek zijn omgetrapt, bakstenen zijn uit de muren getrokken, er is ingebroken in de Rijksmonumentale Ringoven. Materiaal voor excursies is vernield en op meerdere plekken is afval achtergelaten. Het Groninger Landschap doet de aangifte van de vernielingen en roept getuigen op zich te melden. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn er voortdurende drugsoverlast beu. Al jaren ervaren ze overlast van dealers, verslaafden en verwarde mensen. Die problemen spelen vooral 's nachts. Ondernemers willen dat de gemeente en politie meer gaat handhaven. Maar zelf ondernemers ook actie, weet verslaggever Maarten Siepel.
4: Winkels die bijvoorbeeld hun openingstijden in de nachtelijke uren hebben aangepast. Bijvoorbeeld ook de McDonald's die ook wel zegt van nou ja, wij gaan soms toch wat eerder dicht, omdat we ook wel de veiligheid van ons personeel willen garanderen. Ik sprak inderdaad met een eigenaar van een deuners die ook wel bijvoorbeeld extra verlichting buiten heeft gehangen, of ook alleen nog maar eten verkoopt via een raam als het nacht is, om niet mensen meer binnen te hebben of op een terras te hebben.
1: Ook krijgen medewerkers van winkels aan de Westerhaven trainingen om hen beter voor te bereiden op mogelijk onveilige situaties. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is brand ontstaan in een afzuigkap in een van de gebouwen op het terrein. Uit voorzorg is het gebouw ontruimd door de aanwezige BHV'ers. Toen de brandweer daar aankwam, bleek de brand mee te vallen. Er was nog wel rook in het pand en de brandweer heeft een nakontrole uitgevoerd. De rechter doet over een half uur uitspraak in het kort geding dat Festival Zevenhuizen Live heeft aangespannen tegen de gemeente Westerkwartier. De organisatie kreeg van de gemeente geen vergunning om het jaarlijkse festival te organiseren. Het concurrerende Daily Park Festival, dat op dezelfde locatie een feest wil houden, kreeg die vergunning wel. Organisator Harm Otto Tjulker van Zevenhuizen Live ziet de uitkomst van het kort geding met vertrouwen tegemoet.
5: Nou, op zich wel vrij positief. De rechter die gaf eigenlijk toch wel min of meer aan dat onze eerste aanvraag waarschijnlijk als eerste behandeld had moeten worden en die van de andere partij in de wacht had moeten worden gezet.
1: Het festival in Zevenhuizen staat gepland op 14 en 15 augustus. En het 9 meter hoge bronzen standbeeld van Lenin, dat in 1997 de ondernemer Henk Koop naar Tjuchem werd gehaald, heeft een nieuwe tijdelijke plek gekregen. Het kolossale kunstwerk van 17.000 kilo is met zwaar materieel verhuisd naar Oostwold. Dat dient het als decor van de theatervoorstelling De Graanrepubliek, vertelt Peter Funke van Zummerbühne.
6: Ja, het voelt toepasselijk. Ik bedoel, het gaat over de klassenstrijd in Oostwold en de omgeving. Ja, Lenin is natuurlijk de grondlegger van het communisme in de Sovjet-Unie, weet je wel. Ja, hoe mooi is het verhaal dat het beeld al jarenlang in de provincie staat,
1: zei Peter Funke. De voorstelling is van 5 augustus tot 6 september te zien. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog wat weer van Harma Boer.
7: Vanmiddag is de zon, er is bewolking en met een zwakke tot motige zuidwest tot noordwestenwind wat 23 graden op de wadden is zo'n 26 tot 30 of 31 graden verdere provinciën. Loten vanmiddag en vanom is de kans op bui. Vannacht gaat er nevel en mist ontstaan met 15 tot 18 graden als minimum. In buien komt een poel buiten voor, maar er is ook ruimte voor de zon met een zwakke tot motige noordoostenwind wat 20 tot 23 graden.
0: Dankjewel Harma.
8: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
9: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
8: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkerbijwagenborg.com.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
14: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Master Dutchie op Radio Noord. Van Musical Youth. Het is 20 minuten voor 12.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En ik ga met jou precies naar het midden van de lijst van de Noord 9. Mocht je het niet weten, de Noord 9 is onze hitlijst van Radio Noord met de 9 populairste liedjes van dit moment. Elke zaterdagmiddag tussen 1 en 6 wordt een nieuwe lijst bekendgemaakt in Café Martini bij Stefan Kosters. En afgelopen zaterdag is er natuurlijk weer een nieuwe lijst gepresenteerd. Komende zaterdag komt er weer een nieuwe lijst. We weten dat Birdie al 11 weken op nummer 1 staat met Esverano Otra Vez. Dat is een absoluut record. De grote vraag is, gaat hij dat record nog een keer verbreken door 12 weken op nummer 1 te blijven? Of is zijn, zijn heersing, zijn heersersperiode, is die voorbij? Hoe dan ook, ondertussen wordt er ook nog steeds nieuwe muziek uitgebracht, ook al is het hartje zomer in Groningen. René Beverwijk, die komt namelijk nieuw binnen in de lijst en meteen best wel hoog. Hij staat namelijk op nummer 5. Nou, gefeliciteerd René. Heel benieuwd wat jij gaat doen de komende weken. Ga je dit naar de Aldi zo op Radio Noord. Mister.

0: dankzij die film Michael is er een complete Michael Jackson revival bezig. Laatst was ik bootje varen ergens in Friesland en dan zag een groepje jongeren die hadden een speaker mee. En daar knalde ineens Michael Jackson door de speaker. Nou, dat vind ik dan toch leuk. Dat die muziek dan toch blijft leven dankzij weer een film.
1: Ja, goede muziek blijft altijd lekker.
0: Ja, zo is het ook. Zo is het ook. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, uitstekend. Ja, het is lekker weer. Ja.
0: Niet benauwd?
1: Ja, een beetje, maar het is nog aangenaam.
0: Oh, oké.
1: Het is nog aangenaam. Nou. Dus daar gaan we gewoon lekker van genieten. Dat kun jij straks ook gaan doen, want volgens mij heb je weekend, hè?
0: Ik heb inderdaad weekend. Ik zat net al even te bedenken, wat moet ik in godsnaam gaan doen? Ik heb geen kinderen momenteel, dus ik ben 2 weekjes alleen. Ja, dat, normaal gesproken dan word je een beetje geleefd. En nu denk ik, ja, wat zal ik eens even gaan doen? Nou, dat is ook heel lekker.
1: Maar tijd voor jezelf. Misschien eventjes een paar baantjes trekken in het zwembad.
0: Dat zou kunnen.
1: Ja, daar gaan we namelijk over hebben. In altijd wat anders.
0: Oh.
1: We gaan het hebben over zwemlessen. Nou, als je dan even heel diep graaft in jouw geheugen. Had jij op school zwemles?
0: Nou, ik ben begonnen, zeg maar, gewoon mijn ouders hadden mij zelf op zwemles gezet. Want we hadden dus toen op dat moment blijkbaar geen schoolzwemmen. En toen halverwege ben ik overgestapt naar het schoolzwemmen. Want toen ineens was er schoolzwemmen.
1: Oh, ja. Toen kon je het al eigenlijk. Ja. Heb je ook alle diploma's gehaald?
0: Ja,
1: die
0: A, B, C, reddingszwemmen, allemaal certificaten nog. Ik was echt wel een waterratje.
1: Nou, dan ga ik een keer gewoon gezellig met jou naar het zwembad. Dan voel ik me lekker veilig. Ik heb slechts A en B.
0: Nou, dat is ook goed, toch?
1: Ja, daar kon ik me ook wel uit de voeten. Ik haal de overkant van het bad wel, hoor.
0: Ja, ik ben dus nu bezig met... We hebben een openluchtzwembad bij ons in het dorp. En ik ben dus nu bezig om toezichthouder te worden. Gaat nog niet zo vlot, maar moet elke week dan redding zwemmen.
1: Oh,
0: dat is
1: wel
0: toch een partij zwaar, joh. Dan moet je dus in het water, moet je dus... Stel je voor, jij ligt in het water. Dan moet ik jou, zeg maar, onder jouw axels door. Bijvoorbeeld, ik heb 1 van de 4 manieren om jou dan uit het water te krijgen. Maar dan moet je dus met een volwassen persoon... moet je diegene in een soort greep pakken en dan achteruit water trappelen, zwemmen, diegene naar een andere kant krijgen.
1: Nou, ja, en dan zal ik daar maar in liggen. Nou, dan moet je hard aan het werk, hoor.
0: Het is echt heel zwaar. Ja, niet niks te naam, maar ik had ook een vrouw die was, nou ja, die is niet behoorlijk aan de maat, zeg maar. Ik vond het echt heel zwaar. Ik was helemaal kapot na 2 keer heen en weer 100 meter zwemmen.
1: Ik kan me heel goed voorstellen. Maar wel ontzettend stoer dat je dit gewoon doet.
0: Ja, ik vind het wel spannend, hoor. Want ik moet ook duiken en zo. Daar ben ik niet zo'n held meer in.
1: Nou, we gaan het er in ieder geval straks over hebben.
0: Ben je wat zo'n zwemmer?
1: Ja, ik zwem 2 keer in de week. Ga ik baantjes trekken.
0: Joh.
1: Baantjes en dan ben ik ook wel klaar mee.
0: Wat goed.
1: Ja, of ik het nou echt leuk vind, weet ik niet. Maar ja, je moet af en toe ook gewoon een beetje sporten, hè?
0: Ja, zo is het.
1: Ja, dat is het vooral bij mij. Maar we gaan het straks in ieder geval over hebben. En zou schoolzwemmen dan ook weer terug moeten? Dat is een beetje de centrale vraag. Zo direct in altijd wat anders. En we hadden het al eventjes over mooie weer. Harma komt erover vertellen. Hoe lang kunnen we daar nog van genieten? Of is het toch een weersomslag aangaande? Maar goed, met deze temperaturen kun je ook klussen in huis. Verven bijvoorbeeld. Het droogt ontzettend snel. Straks gaan we even kijken bij een prachtige muurschildering. Die op dit moment wordt uit de laatste hand aangelegd. En straks gaan we even kijken hoe dat droogt.
0: Kijk, nou, heel benieuwd. Dat en meer hoor je allemaal straks dus in Tussen de Middag met Stefan Kosters. Hele fijne dag nog. Dit is The Script en The Man Who Can't Be Moved.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com.
3: Reis weer met Golden eSIM. Radio Noord.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is bijna 12:02 en dit zijn de hoofdpunten. Ador Nieuws, Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Stefan. De dode persoon die gisteravond is gevonden in het oude Winschoterdiep in Groningen is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Het is nog niet bekend hoe de persoon in het water is beland. De identiteit van het slachtoffer is inmiddels wel bekend bij de politie. Brand in een schuur aan de Maarweg in Uithuizen vanmorgen. Vuur was al overgeslagen naar de woning, maar is volgens de brandweer onder controle. 1 persoon heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. En door een aanrijding bij de punt rijden momenteel geen treinen tussen Groningen en Assen. NS verwacht dat het in ieder geval nog een uur duurt. Er rijden stopbussen tussen Groningen, Haren en Assen.
9: Wist de touw aan een naaien hoe de ging? Die dikke struik installatietechniek in Grunde en Assen bent op zoek naar naaien collega's. In de installatietechniek wagen een hechtteam waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Je kijkt onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
10: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
9: Kopje koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van een hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: Radio Noord. Tussen de middag.
14: Met Stefan Kosters.
7: Goedemiddag en eet smakelijk. En met deze temperaturen is vers snel droog. We gaan zo kijken bij een bijzondere muurschildering in Winschoten. Naar muziek van Dua Lipa.

0: Dua Lipa hoor je tussen de middag met Love Again. En niet alleen de muziek is aangenaam, ook buiten is dat het geval. Zometeen Harma met een uitgebreid weerbericht. Maar eerst, op een muur van het voormalige Sint-Lucas ziekenhuis in Winschoten is een indrukwekkende muurschildering verschenen. Graffiti-artiest Marijn Jansen van Noordwijk werkte er ongeveer 10 uur aan. Het is een eerbetoon aan een goede vriend van Marijn. En verslaggever Elwin Baas sprak hem terwijl het kunstwerk nog moest drogen.
1: Zo, de spuitbus in de krat. Marijn, ben je klaar?
2: Ik ben klaar voor vandaag, ja. Ik ben tevreden.
1: Ja, echt tevreden? Of zeg je van... Je zei net, voordat je hem weglegde, zei je nog iets tegen mij.
2: Ja, ik hou hem mooi rauw. Ik kan hier nog wel een paar dagen bij staan en hem heel gelikt maken. Want dat is niet wie Rudy was. Het was natuurlijk een punker en een kraker in zijn jonge jaren. Dus het moet ook allemaal niet zo netjes. Ik vind het zojuist wel, dit is Rudy.
1: Vorige week, op 59-jarige leeftijd overleden, Rudy Wolf. Wat heeft hij voor jou betekend?
2: Ja, heel veel. Een rots in de branding. Een persoon waar je altijd terecht kwam wanneer je nodig had. Gewoon een, wat we net ook zeiden, toch een soort vaderfiguur ergens naar wie je echt opkeek. Dus ja, voor mij heel veel. En ik denk voor heel veel vrienden ook. En voor familie. Toch een open hart. Altijd.
1: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
2: We hebben elkaar ontmoet op een festival. Een vriendin van mij die wist dat ik heel veel ben van punkmuziek. En toen was ik nog wat jonger. En toen zei ze, nou, dan moet je één persoon ontmoeten. Had ik ook wel vaker gehoord. Ja, toen ben ik naast me gaan zitten. En toevallig met ook muziek aan van iets van op de muur staat. Dus Exploited hadden we aan. En toen kreeg ik een glas whisky van en met het gesprek begon. En de rest is history. Daar begon een hele mooie vriendschap.
1: Weet je dat gesprek nog?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen
1: kwam het door de whisky?
2: We hadden genoeg drankjes op. Maar ik weet dat het wel een heel innoverend mooi gesprek was. Over de kraken zien van vroeger en de punk van vroeger. En ja, dat de mensen eigenlijk veel vrij was. En dat mensen meer hunzelf waren toen destijds. Het was een mooi gesprek en daar zijn we ook vaak op teruggekomen hoor.
1: En dat sprak jou aan?
2: Dat sprak mij zeker aan. Ik vond de figuur naar wie ik echt opkeek. Ik ben altijd al wel een fan geweest van punkmuziek, et cetera, alternatieve mensen. En eindelijk had ik iemand gevonden, een lokaal, die dat was. Die was het allemaal. Die had de verhalen die ik wou horen. En ik ben ook een tijd bezig geweest met een boek om al die verhalen te archiveren. Ja, daar ben ik nog steeds wel mee bezig in de achtergrond. Ja, verhalen genoeg, zeg maar.
1: Marijn, we gaan even bij jouw krat weg met spuitbussen. We lopen even een paar meter deze kant op. Want dan komen we uit bij het portret, bij het gezicht van Rudy. Ja, als we hem omschrijven, hoe zag hij eruit?
2: Ja, neuspiercing, baardje, sikje, een kraal in zijn baard, standaard. Gewoon ingevlochten, haar ingevlochten achter. Het was een echte viking, zo zag hij er ook uit. Een vikingpunker een beetje, zeg je altijd. Mijn vriendin maakte nog de grap, toen ik hier gisteren bezig was, ik had er nog niks om me heen staan. Dat mensen echt zouden afvragen welke fucking film komt hier te staan. Dat is wel hoe Rudy eruit zag. Ja,
1: hij was ook heel bedrijvig, ook hier bij verschillende evenementen hier in Noldamt. Ja, kun je er wat over zeggen?
2: Ja, hij was een van de piraten. Die liepen door het centrum heen en probeerde mensen gewoon een glimlach op hun gezicht te geven. En daarnaast, gewoon een bekend figuur op festivalen. Alles wat alternatief was, maar ook de kroegen. Daar was je gewoon veel te vinden. En in positieve zin. Gewoon een hele fijne aanwezigheid om bij te zijn. En nooit een negatief iets gehoord of meegemaakt met of bij hem.
1: Zou je hem zo ook wel kunnen omschrijven? Vroeger een harde kraker. Ja. En op latere leeftijd toch wel een hele zachte, forse beer.
2: Ja, ergens wel. Ik denk dat hij wel altijd heel erg true is gebleven aan zijn eigen identiteit. Hij is wel altijd die punk gebleven. Een kraker is een harde ziel. Des te mate je ouder wordt, word je rustiger. En natuurlijk een ziekte doet ook wel met je. Maar hij is wel zichzelf gebleven tot de laatste adem. En ook alle quotes die er nog uitkwamen de laatste weken. Gewoon allemaal positief. En alles met een glimlach zien. En ook iedereen maar geruststellen. Terwijl het gewoon, in zo'n proces vind ik dat heel knap als je dat kan.
1: Je bent 2 dagen bezig geweest. Het is nu af.
2: Ja.
1: Je hebt heel veel reacties gekregen. Ook van zijn vriendin, van andere naasten. Wat waren de reacties?
2: Emotioneel. Ik denk dat heel veel mensen die hier aankwamen, die zijn gewoon in tranen uitgebarst. En dat heb ik gisteren zelf ook gehad toen ik hem af had. En, toch even klappen in je gezicht van shit. Ja, sorry, mag ik vloeken. Maar dat was wel de emotie die ik toen destijds voelde. En familie, iedereen is gewoon heel dankbaar dat ze nu een plek hebben wat tastbaar is om op terug te komen. Waar ze hem toch nog kunnen eren. En ook voor mezelf heb ik nu 2 dagen de tijd gehad om het allemaal maar een plek te geven en ermee om te gaan.
1: Het is een mooie manier om iemand te eren, maar ook om te verwerken.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind afscheid vind ik een heel moeilijk iets en de dood ook. En ik denk dat dit gaf mij toch de ruimte om even 2 dagen daarmee bezig te zijn en een plek te geven. Vooral ook dat ik nu vakantie had. Wat toch alweer rust geeft. Ik weet niet, je hebt toch een afscheid. En donderdag is dan de officiële afscheid. Maar dit was voor mij al een heel groot stuk van een plekje geven.
1: Wat ga je meeste missen aan hem?
2: Ik denk de gesprekken. Het stukje advies wat je af en toe toch nodig hebt. Want dat krijg je niet van anderen als Rudy. Dat kwam er zo puur uit. En het waren altijd de woorden. Misschien dat je ze niet wou horen, maar het was al wat je nodig had. En dat ga ik wel missen. De gezellige avonden, de leuke gesprekken. En de humor. Gewoon een droog kloot.
1: Maar het gaat niet uit hard.
2: Nee, zeker niet. Dit is iemand die ik de rest van mijn leven meedraag. Zoals hij zelf zijn sterfbed zei. Onze zielen vinden elkaar alweer. En jullie zijn nog lang niet van me af. Dus ik hoop dat dat zo is. Want zo'n mooie persoon, die wil je niet missen.
0: Ja, en dat zei graffiti-artiest Marijn Jansen van Noordwijk tegen verslaggever Elwin Baas. En mocht jullie weten hoe die muurschildering er uiteindelijk uit komt te zien, hou dan onze website rtvnoord.nl in de gaten. Ja, en iemand anders die wat in de gaten houdt is Harma. Die zit met de neus in de weerkaarten.
3: Ja.
0: Want
3: ja,
0: er gaat wat aankomen, hè?
3: Nou ja, dat gaat wat.
0: Ja.
3: Het maakt het ook allemaal gelijk zo spannend, hè? Ja, nou kijk, er is op dit moment de liggen buiten die won deze kaart opstuurd vanuit Zuidwesten. In Loten vanmiddag vernomen, dan is het mogelijk dat in het oosten van de provincie daar we door dus schampt worden. Want die actieve buiten die komen boven Duitsland te liggen. En dat is een best pittige buiten met ook onweer doorheen. We zullen er zeker wel iets van horen, letterlijk. Op het moment dat we hier in binnen en de horen we het horen en uiteindelijk ook wel wat rommel. Ja, en de vuurbode daarvan is ook al wel aanwezig, want de vochtigheid is hoger. Gisteren zaten om de bieden middag om de bieden draaien vader percent. Op dit moment 50 tot 55%. Daardoor valt het ook wat benaard aan. En het is ook niet allemaal helder. Dat is ook niet alleen dat ze met de bewolking, maar het ben ook de bosbrand in Frankrijk, worden we met die zuidelijke stroming, dat de lucht ook een beetje wat, nou ja, wat gelig is. En vooral zo bij zonsondergang en zonsopgang, maar ook op dit moment, het is een beetje een wat wozig zonnetje. Hij is niet allemaal helder. Desondanks, inmiddels 28,5 graden in Slochten. De barometer staat dus 11 millibar. 28,5 graden in Wolkburg. Zon en wat bewolkt. 30,5 graden inmiddels in Winschoten. En in Roodschouw 28,5 graden half bewolkt. 20 kilometer zicht. En de wind motig tot vrij krachtig zit op dit moment. Wat in zuidwesten kregens met zon en bewolkt. Nou ja, vanmiddag hebben we in ieder geval de zon nog. Er komt storig aan weer eens wat meer bewolken. Gewoon een beetje over en aan. De temperatuur drijft 25 graden op de warm, 26 tot 31 graden. Nou, maximaal 27 tot 31 graden van. Zo verder de provincie. En de wind draait naar het noordwesten Loter. En die is maismotig. Den Loter vanmiddag in vernomen. Er zou er in het oosten van de provincie een buik in vuur komen. Maar door de onstabiliteit misschien op een andere plek ook wel. De meeste plek blijft het wat dat betreft wel gewoon droog. En vannacht gaat er in nevel een mist ontstaan met een minimum van 15 tot 18 graden. Maar een poolbui verspreid over de provincie. De zon is er ook regelmatig bij. De wind draait naar het noordoosten zwak tot matig met 20 tot 23 graden. Niks mis met. Zodra flink wat zon. 21 tot 25 graden. En zondag, maandag, dinsdag regelmatig zon. En droog weer met zo'n 25 of 26 graden.
0: Yes. Harma, dankjewel.

0: Magnetic, hoor je op Noord. En daarvoor Albert Hammond en I'm a Train. We gaan eens even kijken naar de dag van vandaag. Zo houdt de UEFA een spoedoverleg met alle 55 leden van de Europese Voetbalbond. Aanleiding is een plan van FIFA-baas Infantino om een bedrijf op te richten dat over de rechten van het WK voetbal gaat. De UEFA reageerde woedend. En ook deze onderzoeksjournalist zegt dat dit nooit de opzet was van de Wereldvoetbalbond.
1: FIFA is een non-profit organisatie. FIFA is ooit opgericht om een hoeder te zijn van de sport. Goed organiseren, scheidsrechters aanstellen, een toernooi organiseren. Zoals het sport ooit bedoeld was, verbroedering. Hè, eens in de 4 jaar met z'n allen een mooi toernooi organiseren. Maar niet om ontzettend veel mensen rijk te maken.
0: Ja, en ook voor de KNVB is een grens overschreden. De voorzitter reageert scherper dan gisteren en zegt niet akkoord te willen gaan met de plannen van Infantino.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud.
2: Samsland, Dada Dansen.

0: altijd lekker, hè? Die muziek van Dan Harmon, Relight My Fire. En daarvoor het Gronings Goud van deze week. En de nummer 4 in de Noord-9, Simsland met Dada Dansen. En zo meteen hier het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. En direct daarna is het tijd voor Altijd Wat Anders. Leuk als je meepraat via 050-3188-288. Moet schoolzwemmen terugkomen? Dat is de vraag van vandaag.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
0: En dit is Noordnieuws van 12:30. Edwin, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De dode persoon die gisteravond is gevonden in het oude Winschoterdiep in Groningen is niet door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie. Het lichaam werd rond 10:30 gevonden. De naastgelegen weg, het verlengde Winschoterdiep, werd afgesloten voor onderzoek. Het is nog niet bekend hoe de persoon in het water is beland. De identiteit van het slachtoffer is inmiddels wel bekend bij de politie. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn de voortdurende drugsoverlast beu. Al jaren ervaren ze vooral 's nachts overlast van dealers en verslaafden. Ondernemers willen dat de gemeente en politie actie gaan ondernemen. Verslaggever Maarten Siepel vertelt hoe zij reageren.
7: Die zeggen wel inderdaad ook wel die overlast te kennen, omdat het inderdaad ook al over een langere periode gaat. Maar daar ook op te handhaven. Ze hebben ook nog even de cijfers nagekeken. Maar ten opzichte van bijvoorbeeld dezelfde periode afgelopen jaar zien zij bijvoorbeeld wel een lichte daling in het aantal meldingen. Dus ja, dat is ook wel lastig. Want aan de ene kant zeggen dus die ondernemers van het mag wel wat meer zichtbaar zijn, de BOA's of de politie. En ja, de gemeente die zegt van we zijn ook al aan het handhaven.
6: De ondernemers ondernemen zelf ook acties. Zo hebben sommige zaken hun openingstijden aangepast. En krijgt winkelpersoneel trainingen aangeboden ter voorbereiding op mogelijk onveilige situaties. De Groninger Vincent Sturkenboom moet definitief genoegen nemen met een vergoeding van bijna 30.000 euro voor de aardbevingsschade aan zijn woning. Dat is de uitkomst van 4 hoge beroepszaken die hij bij de Raad van State had aangespannen. Eerder had de rechtbank in Groningen al bepaald dat hij recht had op die 30.000 euro. Sturkenboom nam er geen genoegen mee. Hij eiste meer van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Maar hij ving dus bot bij de Raad van State. De overheden hebben hem volgens de Raad niet onevenredig benadeeld of onrechtvaardig behandeld. In zwemwater in onze provincie is steeds meer blauwalg te zien. De overlast van de bacterie lijkt de afgelopen jaren toe te nemen. Komt doordat er te veel stikstof en fosfaat in het water zitten. Door droogte en door het opwarmende water, zegt John Laninga van Waterschap Noorderzijlvest.
8: Klimaat kunnen wij helemaal niets aan doen. Wij kunnen er niks aan doen dat vandaag de zon schijnt en het warm is. De dingen waar je wel iets aan kunt doen, daar wordt aan gewerkt. Daar gaat de goede kant op.
6: Het waterschap probeert de waterkwaliteit te verbeteren door het aanvoeren van schone water en het plaatsen van filters en extra waterplanten. En de Groningen basketballer Rienke Mast aast nog altijd op een plekje in Amerikaanse NBA, de grootste basketbalcompetitie van de wereld. Hij mocht de afgelopen weken bij de Indiana Pacers de zogeheten Summer League spelen. Maakte daar indruk. De 25-jarige Mast stond meermaals bovenaan het scoreformulier, maar de club beloonde hem nog niet met een zogeheten two-way contract. Met zo'n contract kan Mast uitkomen voor zowel het NBA-team van de Pacers als voor het talententeam.
9: Daaronder heb je de Exhibit 10 contract, wat ik nou heb aangeboden gekregen. Waarbij je pre-season training camp met het NBA-team mag meedoen. En dan uiteindelijk het seizoen alleen met het development team speelt. Maar omdat je trainingcamp al mee hebt gedaan, ben je wel nog steeds op de radar om dan eventueel een stap omhoog te kunnen maken naar een two-way. En dan als dat ook goed gaat, een stap omhoog naar een standaardcontract.
6: Master hoopt in de voorbereiding dus alsnog een contract af te dwingen. Meer sport op rtvnoord.nl.
0: Yes, Edwin, dankjewel. Gaan we direct door naar Harma voor het laatste weerbericht.
3: Vanmiddag is de zon, er is bewolking en met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind wat 23 graden op de wadden en zo'n 26 tot 30 of 31 graden verdere provinciën. Later vanmiddag en vanavond is de kans op bui. Vannacht gaat er nevel en mist ontstaan met 15 tot 18 graden als minimum. In buiten komt een poel buiten voor, maar er is ook ruimte voor de zon met een zwakke tot matige noordoostenwind wat 20 tot 23 graden.
0: Harma, dankjewel. We gaan de lijnen openen voor altijd wat anders. Het onderwerp van vandaag, schoolzwemmen. Hoe heb jij vroeger geleerd om te zwemmen en heb je al het diploma's? En zou je er voorstander van zijn om het schoolzwemmen weer opnieuw in te voeren? Praat mee via 050-3188-288.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkenbijwagenborg.com.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: 050-388-288. Hartstikke leuk als je ons een keertje belt hier in Altijd Wat Anders. We gaan het hebben over zwemles. Ja, we gaan even diep graven in herinneringen. Ik heb zwem A en B, de diploma's dan.
1: Die heb ik ook.
0: Ja, en je had daarna nog een heel rijtje eraan toegevoegd.
1: Ja, ik heb ook een tijdje in Duitsland gewoond. En daar heb ik ook diverse, ja, zwemmerpas heette dat volgens mij. In allerlei gradaties. Goud, zilver, brons, zeg maar.
0: Geweldig. Ja, een beetje misschien ook wat reddingszwemmen er nog achter.
1: Dat heb ik ook nog gedaan, ja.
0: Ook nog?
1: Ja.
0: Ja, kunnen we dan vaststellen dat jij een waterratje bent?
1: Zeker.
0: Heel goed, heel goed. We gaan het hebben over zwemlessen. Hoeveel zwemdiploma's heb jij? Heb je daar veel moeite voor moeten doen? Heb je nooit geleerd? Heb je misschien wel op latere leeftijd geleerd? Dat kan natuurlijk ook. 050-388-288. En tegenwoordig heb je natuurlijk op school geen zwemles meer. Dat moet je allemaal zelf regelen als ouder. Zou dat weer terug moeten komen? Nou, die vraag leg ik bij jou neer. Hoe denk je erover? 050-388-288. We gaan naar de Ankie Snijder. Ankie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij hoorde het onderwerp schoolzwemmen en toen sloeg jij direct aan, hè?
2: Ja, klopt. Ik ben nu 75. Ik heb vele, vele jaren zwemles gegeven. En het is een schande dat het zwemles ooit, of het schoolzwemmen ooit is afgeschaft.
0: Ja, want wat is destijds de reden geweest om dat overal een beetje af te schaffen?
2: De financiën.
0: Ja, het schijnt dus heel erg duur te zijn om zwemlessen. Ja, en is het dan ook niet gewoon een verantwoordelijkheid van de ouders?
2: Ja, maar niet iedere ouder is in staat daartoe. En ik vind dat de regering daarin ook een rol heeft. Net als gymles.
0: Ja, dus het zou wat jou betreft alweer terug moeten komen.
2: En als jij...
0: Ja, je hebt dat jaren gedaan, hè, zwemles geven. Is er... Ja. Nog, hoe is dat destijds ontstaan? Hoe ben je daar zo ingerold?
2: Ja, ik was de enige op het schoolzwemmen die kon zwemmen. Ik zwom in het Noorderbad in mijn eentje in het diepe. En de rest van mijn klas zat allemaal op het randje op zwemles te wachten. Ja. En mijn ouders die vonden het heel erg belangrijk dat ik kon zwemmen.
0: Ja, en had je er direct ook heel veel plezier in?
2: Ja, in mijn eentje zwemmen was niet leuk. Ik heb ook 2x A, 2x B, 2x C, want dat was dan verplicht. Want ik had het al via mijn ouders geleerd. En op school zwemmen moest ik dat nog eens een keer weer gaan herhalen.
0: Ja, en dan kon je aan de rest van de klas laten zien hoe het moest. Want je wist het al natuurlijk.
2: Ja, maar dat is ook niet leuk.
0: Nee, dat is waar. En dan heb je jarenlang zwemles gegeven. Is er ook nog verschil in kwaliteit tussen heel vroeger en wat recentere zwemlessen? Wat kun je zeggen over dat niveau?
2: Ik vind het zwemles van heden te dagen niet bijzonder goed. Kinderen moeten in vaak een heel klein zwembad leren zwemmen. Waar weinig ruimte is. Er wordt niet getraind op afstand zwemmen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want als een kind te water komt, dan moeten ze naar de kant toe kunnen zwemmen.
0: Ja, en wat voor afstand hebben we het dan over? Dat ze dan echt onder de knie zouden moeten kunnen hebben?
2: Nou, vroeger moest je het hele zwembad rond kunnen zwemmen op je buik 2 keer en 1 keer op de rug. En dat is in een klein privé zwembad vaak niet mogelijk. En als je dan het zwemles ziet, staan ze vaak rechtop in het water. Ze kunnen het hoofd wel boven water houden, maar ze kunnen niet echt afstand zwemmen.
0: Nee, ik vond dat watertrappelen altijd zo vervelend vroeger.
2: Ja, nou, dat doen kinderen in mijn visie vandaag en de dag dus nog steeds. Ze staan rechtop in het water en ze kunnen het hoofd boven het water houden. Ze kunnen allerlei kunstjes doen, dat is het. Maar afstand zwemmen kunnen ze niet.
0: Dat is heel erg belangrijk en die boodschap is duidelijk. Ankie Snijder, dankjewel voor de toelichting. Ik nodig jou ook uit om mee te praten via 050-388-288. Heb jij vroeger schoolzwemmen gehad? Heb je dat als leuk ervaren? Wat heb je daar tot op de dag van vandaag? Heb je daar nog wat aan? Laat het ons weten. 050-388-288. En moet het überhaupt terugkomen, dat schoolzwemmen?

Chess Special op Noord en Afraid of the Dark. Je luistert naar altijd wat anders op deze donderdagmiddag. Waar we het hebben over de schoolzwemmen en zwemlessen en alles wat ermee te maken heeft. Zometeen heb ik Jantje de Wit aan de lijn. En zij gaat anders op deze donderdagmiddag. Waar we het hebben over de schoolzwemmen en zwemlessen en alles wat ermee te maken heeft. Zometeen heb ik Jantje de Wit aan de lijn. En zij gaat zeggen dat schoolzwemmen weer ingevoerd is.

0: Allemaal voordelen.
1: Wat zei je?
0: Ja, je bent ook gewoon lekker sportief bezig, dus dat heeft allemaal voordelen.
1: Ja, zeker. Ja, vooral met mijn kleinkinderen, hè, ga ik naar het zwembad.
0: Oh, wat goed. En kun je kleinkinderen al een beetje zwemmen?
1: Ja, mijn oudste die heeft 3 diploma's. Die is 7 jaar, die heeft 3 diploma's.
0: Nou, dan kun je zeker al goed zwemmen. Ja.
1: Wat zei je?
0: Dan kun je zeker al goed zwemmen.
1: Ja, dan kun je zeker goed zwemmen. Nou ja, hij is nog maar 7 jaar, dus hij heeft nu al 3 diploma's. Dus ik vind het super knap.
0: Heel knap. En hoe was dat bij jou vroeger?
1: Ik heb ABC. En ik heb jeugdbezet 1, jeugdbezet 2 en jeugdbezet 3.
0: Zo. Dat vind ik ook
1: dus
0: nogal
1: ik
0: wat.
1: Ik kan in principe heel goed zwemmen.
0: Nou, fantastisch. Ja, en dat doe je dus met heel veel plezier met de kleinkinderen.
1: Ja,
0: nou hebben we het over schoolzwemmen gehad ook. Ik denk dat jouw kleinkinderen dat nou niet meer hebben, hè?
1: Nou, maar gisteren ben ik dus naar Leek geweest in het zwembad. En mijn kleindochter, die wil heel graag op zwemlessen. Die is bijna 4. Maar dan heb ik even gekeken hoe duur dat het is. Nou, ik viel stijl achterover.
0: Nou, heb ik werkelijk waar geen idee wat zoiets zou moeten kosten.
1: Nou, als je A, B en C hebt, je gewoon je hele pakket, betaal je €850. Nou, ik vind dat best wel duur.
0: Ja, ik wil zeggen, daar kun je ook gewoon een hele mooie vakantie van maken natuurlijk.
1: Dat bedoel ik.
0: Aan de andere kant, veiligheid mag ook wat kosten, toch?
1: Dat ben ik met je eens, maar ik heb ook zoiets van de overheid, die mag ook wel wat, die mag daar ook wel wat doen, hoor, vind ik.
0: Ja, en zou dan bijvoorbeeld op school weer dat terug moeten komen, dat schoolzwemmen?
1: Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant hoeft het van mij ook niet. Maar ja, goed, hè, ze hebben nou ook zwemles. Dus ja, dan is het in principe gewoon een beetje dubbel dan, vind ik dan.
0: Ja, dat is waar. Marjan, dankjewel.
1: Ja, en ik wens je een hele fijne uitzending. En ik luister graag naar jullie. Ik zie jullie graag op televisie en ik luister heel graag naar jullie muziek.
0: Kijk, nou, dat zijn complimenten waar we wat mee kunnen. Dankjewel, Marjan. En veel plezier in het zwembad, want ik denk dat je vanmiddag ook wel weer gaat. We gaan naar Jantje de Wit. Jantje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, volgens mij ben jij voorstander, hè, van het schoolzwemmen. Jantje? En nou is Jantje opeens weer weg. Geeft helemaal niks. Jantje die vindt in ieder geval dat schoolzwemmen weer ingevoerd moet worden. We gaan eventjes afwachten of we Jantje weer te pakken kunnen krijgen. Gaan we in de tussentijd naar Sari. Die heeft ook 050-388-288 gebeld. Dag Sari.
3: Mooi.
0: En jij vindt ook dat schoolzwemmen weer terug moet komen?
3: Ja, weer naar vrouwen wel op school.
0: Ja, en hoe ging dat? Ging er altijd met heel veel plezier naartoe?
3: En ik woon in de Helmuis en we hangen met de bus overheen daar.
0: Aha, ja, en nou ja, we weten allemaal, in die buurt heb je ook heel veel water. Dus het is ook wel verstandig om zwemles te krijgen.
3: Ja.
0: Ja, en ben je nog altijd met veel plezier aan het zwemmen dan?
3: Ik ben best van het vies op zo'n moment.
0: Ja, ik heb het idee dat er heel veel vertraging op de lijn zit. Dus ik ga even door naar de volgende beller. Ellie, goedemiddag.
4: Goedemiddag met Ellie, hallo. Mijn mening over het schoolzwemmen is gewoon heel belangrijk. Ik ben zelf jarenlang in zwemonderwijs geweest. En als kind ben ik eigenlijk al met het zwemmen grootgebracht. Wij hadden 5 in de tuin en daar viel mijn broertje in. En mijn vader zegt eruit. En dan denk nee, ik heb een zwembad. Dus vissen, planten eruit, kinderen erin. En zo ben ik met zwemmen groot geworden. En eigenlijk mijn kinderen dat ze schoolzwemmen hadden en ze hadden een zwemdiploma. Zeg ik, nou kunnen jullie goed zwemmen, maar jullie moeten ook iemand eruit kunnen halen. Dus jullie gaan eerst naar de reddingsbrigade. Dus zo zijn hun doorgegaan. Ik kwam ook daar bij de reddingsbrigade en gaf vaak ook les. En toen werd ik gevraagd om in te vallen. En toen ben ik ook mijn diploma gaan halen voor het zwemonderwijs. En zo ben ik dus eigenlijk in het zwembad van het een in het ander gerold. Op een gegeven moment heb ik hier in de provincie ook het babyzwemmen gebracht. En wij leerden dan de baby's dat het water fijn is. Dat je onder water kan en dat je weer naar boven kan komen. En dat de kant veilig is en dat de volwassen veilig is. Waar ze naartoe kunnen krabbelen.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel iets wat speelt. Hè? Zeker bij die hele jonge kinderen. Die zijn misschien wel wat bang voor water. Bang voor om je hoofd onder water te doen.
4: Ja, ja.
0: Maar hoe jonger je erbij bent, hoe beter eigenlijk.
4: Eigenlijk wel, ja. Dus daar heb ik dus ook mee begonnen. En ben ik begonnen dus met de aquajogging hier zo. En de aquarobbing. Dus eigenlijk gewoon alle leuke dingen. Figuurzwemmen, kunstzwemmen. Nou, noem maar op. Eigenlijk alle takken van de zwemsport heb ik eigenlijk les in gegeven. En ik

0: Ik heb nog elke ochtend in Tropica om 7 uur.
1: Dan is het nog lekker rustig, een paar baantjes trekken om er even de dag goed te beginnen, heel goed. En nou, zei je tussendoor dat je ook bij de reddingsbrigade hebt gezeten, reddingszwemmen hebt onderwezen. Ja. Heb je daar ooit gebruik van moeten maken, van die kennis die jij hebt?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, gelukkig eigenlijk niet. Maar in ieder geval, ik vind het gewoon heel belangrijk als kinderen wel kunnen zwemmen, maar dat ze er ook wat goeds mee gaan doen.
1: Ja, wat is nou het allereerste wat je dan een kind leert? Wat is het belangrijkste? Wat is het eerste advies wat je zou geven?
0: Met de reddingszwemmen?
1: Ja.
0: De drenkeling achterwaarts benaderen en geruststellen en dan onder de oksels pakken en op de rug verder vervoeren.
1: Ja, en ik hoop inderdaad dat je dat ook in de toekomst nooit hoeft te doen. En ik hoop dat je dat in de toekomst ook nooit hoeft te doen.
0: Nee, hoop ik ook niet. Maar voor mij is zwemmen gewoon een deel van mijn leven. Ik ben nu 81 jaar en ik heb een zwemvriendin. Die wordt dit jaar 90. En ik kom er alle dagen op fietsje naar Tropica.
1: Ah, oh, wat mooi. Geweldig. En vanmiddag ook nog eventjes, want het is lekker aangenaam buiten. Maar in het zwembad is denk ik nog aangenamer.
0: Ik heb vanochtend vroeg al gezwommen, dus voor vandaag heb ik een portie weer gehad.
1: Heel goed, dankjewel voor het belletje, Ellie. En ze heeft dus zelf allemaal lesgegeven. En ze zegt, ja, schoolzwemmen, dat zou wel weer terug moeten komen. Denk je er ook zo over, of is dat helemaal geen taak van scholen? Laat het ons weten, 050-3188-288. We gaan naar Jantje de Wit. Jantje, goeiedag.
2: Goeiedag.
1: Ja, schoolzwemmen, moet dat weer terugkomen?
2: Ja, ik vind het schoolzwemmen moet terugkomen. Ieder kind moet recht hebben om zwemles te krijgen en een diploma te halen. En die zwemlessen die zijn nogal duur. En er zijn mensen die minder hebben te besteden. En dan vind ik het heel goed dat ze via de school zwemmen leren.
1: Ja, maar de tijd die ze dan op school besteden aan zwemmen, die kunnen ze dan weer niet besteden aan rekenen, taal.
2: Nee, maar ze doen ook geen muziek en zo. En dan, dan moeten ze een keuze maken.
1: Ja, en wat jou betreft is dat heel erg belangrijk om dat schoolzwemmen dan onder aandacht te brengen. Hoe was dat bij jou, Jantje? Had jij nog schoolzwemmen?
2: Nee, ik heb geen schoolzwemmen gehad. Dat was in onze tijd nog niet zo. Ik ben inmiddels 85. En ik heb later, op latere leeftijd, ik kon altijd wel zwemmen, maar dan heb ik nog mijn diploma's gehaald.
1: Ah, wat
2: en goed. Ik zwem nog elke morgen. Ik zwem inmiddels 40 jaar in de Watertoren.
1: Ach, geweldig. Ja, je zei, ik kon eigenlijk al zwemmen, maar ik heb toen nog mijn diploma's gehaald.
2: Ja, ik kon al wel zwemmen. We gingen van de school toen wel zwemmen. Toen ging ik al naar voortgezet onderwijs. Maar zwemles, dat was er toen niet bij.
1: Dat was er niet bij, maar dat zou wel verplicht moeten worden voor iedereen.
2: Dat vind ik wel. Dan verdrinkt nog jaarlijks zoveel kinderen. Dat moet toch niet meer kunnen.
1: Nou, wou ik zeggen, iedereen die verdrinkt, dat is natuurlijk altijd één te veel.
2: Zeg dat wel, ja.
1: Ja, Jantje, dankjewel voor jouw verhaal en voor het delen van jouw ervaringen. Wil je dat ook doen? Pak je telefoon, hè? 050-3188-288.

0: Vaya con Dios en Nanena. Altijd anders moord waar we het hebben over schoolzwemmen. Er komen heel veel berichten binnen. Dank daarvoor. De familie Wieringa bijvoorbeeld. Ja, daar schrijven ze. Ja, ik had vroeger ook schoolzwemmen. Zou terug moeten komen, want heel veel kinderen kunnen nu voor geen meter zwemmen. En ook Gerard Zomer, die laat ons weten dat hij 9 kleinkinderen heeft. En hij begeleidt ze allemaal naar het zwemdiploma A. En hij neemt ook de kosten voor zijn rekening. Inmiddels nog 1 kleinkind te gaan. En zwemdiploma B, die laat hij dan aan de ouders. Dankjewel voor je reactie, Gerard. Straks hier op Noord, het NOS-journaal van 1 uur. En direct daarna horen we meer over de feestweek in Zevenhuizen. Het zou een feestje moeten zijn, maar de organisatoren staan nu voor de rechter.
1: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
2: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
1: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
2: horen we hun verhalen
1: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
2: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
1: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
2: bij RTV Noord.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Yeah! Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
2: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen 3 medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen 2 brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online. Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
15: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
16: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
17: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
18: Radio Noord.
19: Tussen de middag.
20: Met Stefan Kosters.
19: Een goedemiddag. In Zevenhuizen zou de feest moeten zijn, maar daar staan organisatoren van de feestweek voor de rechter. Het hele verhaal hoor je na Eva Max.
21: Wat?

0: Prince, Hoor Je Noord en I Would Die For You. En daarvoor ja, de vrouw die ontzettend lief is, maar ook een beetje gek. Eva Max, Sweet But Psycho. De rechtszaak rondom de feestweek in Zevenhuis is ten einde gekomen. Zevenhuis Live stapte naar de rechter nadat ze geen vergunning kregen voor het eindfeest. Die vergunning ging namelijk naar een andere partij. Nou, de organisatie van Zevenhuis Live zat vanochtend in spanning te wachten. En nu is uiteindelijk de uitspraak geweest. En de rechter heeft besloten dat Zevenhuis Live geen vergunning krijgt. Ik heb de woordvoerder van de organisatie aan de lijn, John Knol. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welk gevoel overheerst nu?
1: Teleurstelling.
0: Ja, zag je het, dit scenario stiekem al een beetje aankomen?
1: Ja, nou ja, je hoopt dat, zeker op basis van wat er gisteren gedeeld is in de rechtbank, met betrekking tot navolgen van beleidsregels en de kritische vragen die de rechter daarover stelde richting de gemeente, dat, daar gingen we toch met een redelijk positief gevoel gingen we daar weg. Dus ja, in onze optiek zou het zeker zo kunnen zijn dat we de vergunning toegewezen zouden krijgen. Maar dat is niet gebeurd, dus teleurstelling. En voor de rest betekent het ook dat wij niet weten op basis waarvan de afwijzing is verleend, omdat de verdere toelichting en motivatie nog moet volgen. Dus het is vanochtend om 12 uur of vanmiddag om 12 uur alleen maar een duidelijke afwijzing geweest zonder verdere motivatie. Dat wisten we ook, hoor, dat ging gebeuren. Dus daar is het wachten op.
0: Ja, want wanneer krijgen jullie die argumenten van de rechter te horen?
1: Durf ik zo niet te zeggen.
0: Okay.
1: Ik hoop het binnen niet al te lange tijd. Maar ik heb daar geen moment van doorgekregen.
0: Nee, nog eventjes naar het begin. Want waarom hebben jullie ervoor gekozen om die gang naar de rechter te maken?
1: Ja, dat was eigenlijk de laatste stap die ons nog restte. We hebben vanaf begin eind vorig jaar het hele proces in gang gezet om de vergunning te verkrijgen om wederom Zevenhuizen Live te organiseren. Daartoe hebben we in oktober de voorlopige vergunning aangevraagd. We hebben in begin dit jaar de volledige vergunning aanvraag gedaan. We waren ook daarbij de eerste partij die dat heeft gedaan. En op basis van het feit dat we vorige of twee weken geleden te horen hebben gekregen dat ons de vergunning niet verstrekt werd, en daar toch wel enige verbazing en verrassing over bestond, hebben we gezegd van ja, dan rest ons eigenlijk alleen nog maar, omdat we vinden dat we in ons gelijk staan, rest ons alleen nog maar de stap naar de rechter, en die hebben we dus ook genomen. En daarbij moet duidelijk zijn dat we dat mede gedaan hebben, omdat we graag willen dat het helder is en dat de beleidsregels die de gemeente heeft helder zijn, zodat organisaties en ook andere en toekomstige organisaties weten waar ze aan toe zijn. Want we begrijpen toch wel een beetje in het hele speelveld dat daar wel vaker onduidelijkheid over is. In ons geval spreekt boekdelen. Dus mogelijk, en dat hoop ik, komt er toch in iets van motivatie of toelichting naar voren dat de beleidsregels transparanter zouden moeten zijn, zodat hier geen miscommunicatie over kan ontstaan. En met deze hele dit hele proces niet nog een keer te hoeven doorlopen of andere organisaties. Want het is eigenlijk gekkenwerk.
0: Ja, die duidelijkheid waar jullie dan op hoopten, die is er nu niet in jullie voordeel. Want Zevenhuis Live krijgt dus geen vergunning. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie achter de schermen al heel druk bezig waren met de voorbereiding. Wat betekent deze uitspraak nu voor jullie organisatie?
1: Ja, dat betekent dat we de partijen, nadat we in eerste instantie twee weken geleden al te horen hadden gekregen dat we de vergunning niet zouden krijgen, dat we de partijen waar we al afspraken mee hadden op stand-by hebben gezet. En de ene keer heeft dat geen financiële consequenties, maar bij andere partijen heeft dat wel de financiële consequenties. We moeten nu alles goed op een rijtje zetten om te bekijken hoe we hier op een goede wijze uitkomen.
0: Ja, is er dan al iets te zeggen over de toekomst van het evenement Zevenhuizen Live?
1: Sorry?
0: Is er al iets te zeggen dan over de toekomst van Zevenhuizen Live? Zien we dat op een ander moment misschien wel weer terug?
1: Nou ja, kijk, Zevenhuizen Live wordt georganiseerd voor het dorp. Laten we maar zeggen, door het dorp Zevenhuizen. En als echte afsluiting voor de mensen uit Zevenhuizen van de feestweek. En volgend jaar zal er weer een feestweek zijn. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat we toch weer gaan kijken op welke wijze we dat dan, en mogelijk misschien in samenwerking met Daily Park, toch weer kunnen gaan organiseren. Net als vorig jaar. Vorig jaar was een groot succes. Dat willen we eigenlijk toch wel weer herhalen. En in welke vorm het dan gaat gebeuren, dat moeten we nog bekijken.
0: Dat is afwachten. Dankjewel in ieder geval voor de toelichting, John Knol van Zevenhuizen Live.

Michel Fugain hoort u nooit in Tussen de Middag met Une Belle Histoire. Wat vrij vertaald een mooi verhaal betekent. En ik heb ook een mooi verhaal voor je. Nou ja, meer een bizar verhaal. Een influencer uit Frankrijk was in Singapore. En Singapore is een land dat wel bekend staat om de strenge regels die ze daar hebben. Zo krijg je bijvoorbeeld een boete als je een openbaar toilet niet doorspoelt. Zou overigens hier ook wel een goed idee kunnen zijn. Kauwgom is bijvoorbeeld daar ook helemaal verboden. Nou goed, deze Franse influencer die was daar. Hij was een filmpje aan het opnemen van een automaat. Een automaat waar rietjes uitkomen. Heel veel mensen hebben hem gezien. Wat gebeurde er nou? Nou, hij pakte dat rietje. Hij likt eraan. En hij legt hem weer terug. Ja, echt bizar. Nou, dat vinden wij niet alleen, maar ook de autoriteiten daar in Singapore. Hij kreeg een forse boete, moest het filmpje ook verwijderen. Maar uiteindelijk hoeft hij niet de gevangenis in. Nou ja, daar ging die rechtszaak dan nog over. Bizar. Goed. Zometeen hier op Noord, David Bowie, This Is Not America, naar Raccoon. En

0: Je hoorde David Bowie intussen de middag. This is not America. En in Groningen is het bijna 1:30. Bijna tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stefan.
0: Waar ga je ons over bijpraten?
1: Nou, dat is wel mooi trouwens, want deze komt ook in die clip voor.
0: Waar luister ik naar?
1: Nou, dat vertel ik je zo.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Het is 1:30, dit is Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stefan. Op het terrein van de voormalige steenfabriek Rusthoven in Wirdum is veel schade aangericht, meldt het Groninger Landschap. Restanten van de steenfabriek zijn omgetrapt, bakstenen zijn uit de muren getrokken. Er is ingebroken in de Rijksmonumentale Ringoven. Materiaal voor excursies is vernield en op meerdere plekken is afval achtergelaten. Het Groninger Landschap doet aangifte van de vernielingen en roept getuigen op zich te melden. Brand in een schuur aan de Maarweg in Uithuizen vanmorgen. Het vuur was al overgeslagen naar de woning, maar is volgens de brandweer onder controle. Brandweer was met extra materieel uitgerukt om die brand te bestrijden. Eén persoon heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Treinverkeer tussen Groningen en Assen komt weer op gang, meldt NS. Door een aanrijding bij de Punt reden daar vanmorgen geen treinen. Er reden wel stopbussen tussen Groningen, Haren en Assen. De matrixborden in Noordoost-Nederland hebben vanmorgen enige tijd niet gewerkt. Door een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat waren die borden niet te bedienen. En daardoor konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd of aangepaste snelheden worden weergegeven. De twee jonge zeearenden die in het Groningen deel van het Hunzendal zitten verlaten inmiddels geregeld hun nest. De jongen gaan steeds iets verder en steeds een beetje hoger de lucht in, constateert het Groninger Landschap. Sinds 2017 zit er een paartje zeearenden in het Hunzendal. Natuurbeheerder Jesper Schothorst vertelt waarom ze daar zo goed gedijen.
9: Voedsel en veiligheid en huisvesting een klein beetje. Maar ja, we staan nu vlakbij op een aantal honderd meter van het nest. En wat je dan ziet is dat ze hebben natuurlijk voedsel nodig. We hebben hier ganzen genoeg, we hebben hier vissen genoeg. Dus dat is één puntje wat al getackeld is. Veiligheid hebben ze hier ook. Een mooi hoog, groot nest in de bomen. Ja, kijk, daar gaat hij. Hij vliegt net van ons weg. Ja, dat is logisch natuurlijk eigenlijk.
1: Ook in de onlanden en in het Lauwersmeergebied zitten de paardjes zeearenden. En FC Groningen hoopt zich op korte termijn te versterken met middenvelder Alvin Nordin. De 18-jarige Zweed komt uit voor Helsingborgs IF in de Superettan, het tweede niveau in Zweden. Groningen zullen een afkoopsom moeten betalen om zijn doorlopende contract af te kopen. Of het daadwerkelijk tot een akkoord komt, moet op korte termijn blijken. Dat kun je ook volgen op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dankjewel. Gaan we direct door naar Harma voor het weer.
10: Vanmiddag is de zon, er is bewolking en met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwestenwind, wat 23 graden op de wadden is zo'n 26 tot 30 of 31 graden verdere provincieën. Later vanmiddag en vanavond is de kans op bui. Vannacht gaat er nevel en mist ontstaan met 15 tot 18 graden als minimum. In buiten komt een poel buiten voor, maar er is ook ruimte voor de zon. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wat 20 tot 23 graden.
0: Harma, dankjewel. Zometeen gaan we bellen met onze huisbioloog Rick Middelbos. Op dit moment zit hij tussen de lammegieren en de rattenbijters. Nou, wat hij daar precies doet, dat hoor je zo. En ook de nummer 1 van Groningen komt nog voorbij.
11: Ja hoor. Zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkerbijwagenborg.com.
11: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
14: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: Michael Jackson, Don Noord en Human Nature. En daarover gesproken, iedere donderdag duiken we de natuur in met bioloog Rick Middelbos. Ja, vaak samen natuurlijk als duo met Ronald. Maar ja, het is vakantietijd en Rick is niet in de buurt. Maar tegenwoordig heb je overal bereik, dus we kunnen ook gewoon eventjes bellen natuurlijk. Rick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want waar hang jij uit?
1: Ja, dat is niet overal bereik hoor. Gisteren had ik het niet. Dus het is toevallig dat het vandaag in een dal wel goed is. Of in een stuk. Ik ben in de Spaanse Pyreneeën. Gisteren ook even in het Franse deel. Maar we lopen hier door de bergen rond op zoek naar allerlei leuke dieren en mooi uitzicht.
0: Ja, en naar die mooie uitzichten, dat moet lukken. Want ik zag al prachtige foto's voorbij komen. Op wat voor dieren hoop jij dat je die nog tegenkomt?
1: Nou, ik heb een aantal doelsoorten al bereikt. Gisteren hebben we heel mooi lammergieren gezien. Dus dat zijn hele, die hebben een spanwijdte van 2,75 meter. Dat zijn hele mooie gieren. Ook valengieren hier trouwens, die typische. Gemzen en alpenmarmotten. Ik zit nu naast het hol van een alpenmarmot. Even van de waterval weggelopen. Want mijn hoofddoel, in ieder geval van deze week, was de Pyreneeën beeksalamander. En daar hebben we er zojuist een best wel wat mooi aantal van gevonden.
0: De Pyreneeën beeksalamander. En wat verschil dan met een gewone salamander?
1: Ja, een gewone salamander bestaat niet echt. De salamander is salamander, is een vuursalamander. En die heb jij waarschijnlijk nog nooit gezien. Maar de Pyreneeën beeksalamander is echt een soort die is aangepast aan de beek. Een beetje een platte kop. Een beetje vrattig. Sommigen hebben een beetje een gelige streep op de rug. Maar ze hebben in ieder geval een oranje buik. Ja, het zijn echt specialisten van deze bergbeeks. En ze komen dus alleen in de Pyreneeën voor. En die heb ik net heel mooi gezien. Mocht je het interessant vinden, ik heb net allemaal filmpjes van die beesten, ook parend onder water, op mijn Instagram-verhaal gezet. Dus mocht je dat willen zien, dan kun je dat daar checken.
0: Nou, dan ga ik dat daar even checken. Welk gevoel krijg je dan als dat lukt, hè, om zo'n salamander te zien?
1: Nou, heel leuk. Dat scheelt weer. Dan hoeven we minder hard te zoeken straks.
0: Nou, zo is het ook weer, ja.
1: En dan, ja, ben heel blij. En het was ook wel leuk om ze weer parend te zien. Want waar de meeste salamanders en zo eigenlijk een uitwendige paring hebben, dus dat ze een spermapakketje ergens afzetten en de ander neemt dat dan op, of ze bevruchten de eitjes buiten het lichaam, klampen deze zich wel helemaal aan elkaar vast. Ze liggen dan helemaal een soort verstrengeld raar in de beek. En dat is natuurlijk omdat het anders allemaal wegspoelt. Dus dat ziet er best wel geinig uit.
0: Ja, en ook best wel ongemakkelijk voor zo'n salamander als er een bioloog dan zo boven staat.
1: Nou, dat valt denk ik wel mee. Ik denk niet dat ze zagen er niet heel erg gegeneerd uit.
0: Oké, heel goed. En dan ben je regelmatig op reis natuurlijk. Ben je nou dus vanuit Spanje. Wat maakt dat gebied zo uniek waar je dan nu bent?
1: Ja, wat sowieso gaaf is aan de bergen is, omdat je natuurlijk die verschillende hoogtes hebt, is dat er een heel andere type flora en fauna op de hoogtes leeft dan lager. En we zitten hier wat zuidelijker, dus er zitten hier ook gieren onder andere en wat van dat soort leuke vogels. Maar ja, de bergen blijven natuurlijk ook gewoon heel gaaf, omdat er zoveel diversiteit in zit, die verschillende lagen. We hebben ook al bijvoorbeeld gisteren een gladde slang gevonden, die doet qua patroon de aspisadder hierna. Dat is een adder die hier dan weer voorkomt, een gifslang, dat die zelf niet giftig is. Nou, allemaal van dat

0: Door.
1: Ja, en in Groningen ook. Ik weet er alles van. Ja. Maar ik word er niet heel vrolijk van als ik ze zie. Maar jij wel.
0: Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Dan moet ik je toch nog een keer gaan overtuigen. Dat is toch een prachtig beest.
1: Nou, probeer eens. Probeer mij eens te overtuigen. Waarom zou ik daar blij van moeten worden?
0: Omdat hij super mooi is en interessant en anders dan jij. Dus dat is ook leuk en uitdagend om je een beetje in te verplaatsen misschien. Het is de fascinerende natuur. Ja, als je het niet hebt, dan heb je het misschien ook niet. Maar toch, ja, kijk eens hoe gaaf het andere leven wat er ook op deze wereld leeft is. En het is meer dan alleen de mens.
1: Ja, dat heb ik met heel veel dieren, maar niet met slangen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ach, dan neem ik wel een keertje. Ik heb al gezegd tegen Nivino dat ik een keer met slangen naar de studio kom. Dus dat is voor jou dan ook leuk.
1: Okay,
0: ik heb er zes thuis, hè.
1: Ik ga me er denk ik nog niet op verheugen. Nou ja, daar gaan we zelf dan achter komen.
0: Hey, Rick, ach, zoveel mensen zouden jaloers op je zijn dan.
1: Ja, is dat zo?
0: Nee.
1: Hey, Rick, hoe gaan de komende dagen er voor jou uitzien daar?
0: Nou, nog een paar dagen in de Pyreneeën. En dan nog een aantal keer een berg oplopen, flinke tochten maken en zien wat we allemaal tegenkomen. En dan op een gegeven moment weer via een paar Franse rivieren met bijzondere libellen terug naar Nederland. Dan ben ik even in Nederland en dan ga ik weer richting Spanje liften voor de zonsverduistering.
1: Oh ja, die komt er ook aan natuurlijk. Ja, dat heeft ook allemaal effect op de natuur en de dieren. En daar gaan we het ongetwijfeld binnenkort ook over hebben. Heel veel plezier nog daar in Spanje, huisbioloog Rick Middelbos. Ja, dan is het nu tijd voor de nummer 1 van Groningen. Hier is Birdie S. Verano.

0: De Crash Test Dummies op Noord. En daarvoor de man die een record heeft. Dirty Estefano Otraves staat namelijk al 11 weken bovenaan in de Noord 9, de hitlijst van Noord. Ja, de vraag is natuurlijk, pakt hij nog een weekje achteraan? Nou, dat hoor je zaterdag in Café Martini. Maar met dat record is hij natuurlijk ontzettend blij.
1: Dat mooi is dan, geweldig. Oh, jongen, fantastisch. Joehoe! Geweldig. Nou jongens, ik neem er een mooi op. Bitburgertje. Oh. Ik neem er een op.
0: Nou, vanzelfsprekend is hij er heel erg blij mee. En zaterdag komen we erachter of hij nog een weekje aan vast mag plakken. 11 weken op 1, het feestbeest Oetgrun.
2: Zometeen... Heb ik een vraag aan jou. Als hij het record heeft dit jaar, als dat niet wordt verbroken...
0: Ja.
2: Krijgt hij dan aan het einde van het jaar ook een award daarvoor?
0: Nou, dat staat nog niet op de planning, maar dat... Die moeten dan in het leven roepen, misschien wel.
2: Ja, als je zoveel
0: Maar dan wordt het wel een wisselbokaal. Want als je dat record verbreekt, ja, dan moet hij weer naar iemand anders natuurlijk.
2: Ja, maar gaat hier iemand overheen?
0: Dat gaat heel erg lang duren, vrees ik. Want het was ook alweer een aantal jaren geleden dat het record werd gezet. Van 10 weken. Dat was Lars Coehoorn met Bring It On. Ja, hoe oud is die plaat? Dat is 6 jaar geleden, denk ik, hè? Zoiets. Net voor corona, dacht ik.
2: Het wisselbokaal is wel een mooie.
0: Ja, nou, ik ga erover nadenken.
2: Dat is goed. Binnenkort even een brainstormende barbecue gaan we regelen.
0: Gaan we doen. Zometeen, na tweeën. Wat kunnen we verwachten van jou, Karel?
2: Nee, jij zei net record. Ik heb ook een paar artiesten met een record. En een van de recordhouders, die moest huilen. En dat deed hij tegenover alle fans die tegenover hem stonden.
0: Oh.
2: Wie dat is, dat ga je zo horen.
0: Ik ben heel erg benieuwd. We gaan erachter komen. Zometeen na tweeën in de middag door met Karel Oosterhuis. Ja, maak er een mooie donderdag van verder. En dit is Soul Sister, The Way to Your Heart.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Hij zal de laatste communist van Nederland wezen. Engel Modderman. Hij was vuurman van de CPN, de NCPN en de VCP. In september stopt hij met zijn politieke carrière. En emigreert hij, samen met zijn vrouw, naar Servië.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
9: Wist u touw aan een naaien uitdaging? Die dikke struik in Slijtse techniek in Grunde en Assen. Ben ze op zoek naar naaien collega's in de Instanootse techniek. Wagen een hechtteam waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
12: de middag door.
13: Met Karel Oosterhuis.
14: Hij verkocht het Wembley Stadion 12 keer uit. Dat was nog nooit een artiest gelukt. Hij deed het en hij liet een traan. Zijn naam? Harry Styles.

Harry Styles as it was. Donderdagmiddag, goedemiddag. Ja man, 12 keer Wembley uitverkopen. Dat was nog nooit een artiest gelukt. En bij hem lukte dat wel. Ja, toen moest hij even een traantje laten. Zijn fans die sloten hem als het ware in de armen. Mooi, mooi, mooi. De naam One Direction, daar zat hij vroeger in, is bedacht door Harry Styles. Hij zei, ik vond dat een krachtige naam. Dat klinkt goed op tv, dat klinkt goed op de radio. En de rest van de groep, ja, die was er ook wel mee eens. Dus er werd unaniem besloten dat de nieuwe boyband One Direction zou gaan heten. En jaren later zou die solo, nou, je hebt het gehoord, hoge ogen gooien. En dan nu een eerbetoon aan jazzlegende Ella Fitzgerald. Geschreven door de man van Franz Gall.

Teddy Swims op Radio Noorden, Mr. Know-It-All. Muziek van een man die dik in de 80 is. Hij zou stoppen, sterker nog, hij was al gestopt, maar hij ging weer door. Had ook behoorlijk last van zijn rug, is er aan geopereerd. Had last van zijn gehoor en daarom kan hij bepaalde liedjes niet meer doen en gooit hij zijn setlist om. Hij stond in april 3 dagen in Amsterdam, in AFAS Live. Hij is een held en hij heet Paul Simon.

Enrique Iglesias op Radio Noord, The Rhythm Divine. Deze man was zo bang om te vliegen. Hij dacht bij zichzelf, ik moet er iets aan doen. Nou, wat denk je? Wat gaat iemand doen als hij bang is om te vliegen? Dan gaat hij zo'n cursus volgen dat ze op hem in gaan praten. Dan ga je eerst een klein stukje vliegen. Nee, hij dacht van, ik pak het helemaal anders aan. Ik wil gewoon zelf achter het stuur zitten. Hij ging zijn brevet halen. Hij kan vliegen. Nou weet ik niet of hij op zo'n grote jumbo mag, maar hij kan vliegen, dat kan ik zeker. Radio Noord, zometeen de laatste nieuws uit Stad en Ommeland.

luistert naar Radio Noord. Karel Oosten.

0: als ik dans. Nielsen op Radio Noord. Hij is sexy als ik dans. Zometeen het laatste nieuws. Edwin praat ons bij. Wat zit er allemaal in?
1: Nou, dit.
0: Ik zal het niet overal doen.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Het is 2:30. Laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Brand in een schuur aan de Maarweg in Uithuizen vanmorgen. Vuur was al overgeslagen na de aanpalende 2-onder-1 kapwoning. Brandweer was met extra materieel uitgerukt om de brand te bestrijden. 1 persoon heeft rook ingeademd, is nagekeken door ambulancepersoneel. De woning heeft rook- en waterschade opgelopen. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn de voortdurende drugsoverlast meer dan zat. Al jaren ervaren ze vooral 's nachts overlast van dealers en verslaafden. Ondernemers willen dat de gemeente en de politie actie gaan ondernemen. Verslaggever Maarten Siepel vertelt hoe zij reageren.
8: Die zeggen wel inderdaad ook wel die overlast te kennen, omdat het inderdaad ook al over een langere periode gaat. Maar daar ook op te handhaven. Ze hebben ook nog even de cijfers nagekeken. Maar ten opzichte van bijvoorbeeld dezelfde periode afgelopen jaar zien zij bijvoorbeeld wel een lichte daling in het aantal meldingen. Dus ja, dat is ook wel lastig. Want aan de ene kant zeggen dus die ondernemers van het mag wel wat meer zichtbaar zijn, de BOA's of de politie en ja, de gemeente. Die zegt van we zijn ook al aan het handhaven.
7: De ondernemers ondernemen zelf ook actie. Ze hebben sommige zaken hun openingstijden aangepast. En krijgt winkelpersoneel trainingen aangeboden ter voorbereiding op mogelijke onveilige situaties. In zwemwater in onze provincie is steeds meer blauwalg te zien. Komt door het warme weer, het gebrek aan neerslag en doordat er te veel stikstof en fosfaten in het water zitten, waardoor de bacterie explosief kan groeien. Het waterschap probeert de waterkwaliteit op de lange termijn wel te verbeteren, bijvoorbeeld door het aanvoeren van schone water en het plaatsen van filters. Maar zomers waarin we nooit last zullen hebben van blauwalg zijn een illusie, stelt Henry Vrieswijk van Waterschap Noorderzijlvest.
9: Dat is een utopie, vrees ik. Blauwalg is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Maar bijvoorbeeld bij de Karringerplas in de stad bij Leeuwenborg zien we al verbeteringen. En ook in het Paasvoldse Meer zien we al wel verbeteringen. We zien nu ook, we hebben net even de laatste metingen bekeken bij het Paasvoldse Meer. We moeten daar voorzichtig in blijven. We zullen het negatieve zwemadvies niet meteen intrekken. Maar we zien wel in de metingen dat het langzamerhand de goede kant op gaat.
7: En de rechter houdt de door de gemeente Westerkwartier verleende vergunning aan Daily Park voor het organiseren van het slotfeest van de feestweek Zevenhuizen in stand en verwerpt daarmee het verzoek van Zevenhuizen Live om die vergunning te schorsen. John Knol van Zevenhuizen Live vertelt welk gevoel overheerst.
10: Teleurstelling. Ja, je hoopt dat, zeker op basis van wat er gisteren gedeeld is in de rechtbank, met betrekking tot navolgen van beleidsregels en de kritische vragen die de rechter daarover stelde richting de gemeente, dat, daar gingen we toch met een redelijk positief gevoel gingen we daar weg. En voor de rest betekent het ook dat wij niet weten op basis waarvan de afwijzing is verleend, omdat de verdere toelichting en motivatie nog moet volgen.
7: Het festival in Zevenhuizen is over ruim 2 weken. RFC Groningen versterkt zich definitief met Malcolm Yeng. 21-jarige Zweed wordt gehuurd van de Franse club Stade de Reims. Daarnaast heeft FC Groningen de mogelijkheid om Yeng definitief over te nemen. Afgelopen seizoen speelde Yeng op huurbasis voor Feyenoord. Meer daarover ook zo dadelijk op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Dan gaan we naar het weer met Harma. En volgens mij, Harma,
11: vanmiddag is de zon, er is bewolking en met een zwakke tot matige zuidwest- tot noordwestenwind, wat 23 graden op de wadden is, zo'n 26 tot 30 of 31 graden verdere provinciën. Later vanmiddag en vanavond is de kans op bui. Vannacht gaat er nevel en mist ontstaan met 15 tot 18 graden als minimum. In buiten komt een poel buiten voor, maar er is ook ruimte voor de zon. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 20 tot 23 graden.
0: Harma, dankjewel. Straks maak je kans op lekkere prijzen. Doos met droge worst, helemaal goed. Als je meespeelt met plaatje over, dan kan je hem winnen.
1: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkenbijwagenborg.com.
14: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
14: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

0: De man op de piano, John Hiatt en Have a Little Faith in Me. Plaatje over, je maakt wederom vandaag kans op een doos met lekkere droge worst als je mee gaat spelen. En vandaag Amy Winehouse een plaatje over. Mitch Winehouse, de vader van Amy, is door een Britse rechter veroordeeld tot het betalen van ruim €1 miljoen aan twee vriendinnen van zijn overleden dochter. Vader Winehouse beschuldigde de vriendinnen dat ze geld achter zouden hebben gehouden van een veiling met persoonlijke spullen van de zangeres. De rechter heeft geoordeeld dat Mitch Winehouse vooraf op de hoogte was van de veiling en hen achteraf met, let op, agressieve, ongegronde beschuldigingen heeft aangepakt. Dat is niet zo netjes. Bam, dat was het oordeel en daar moet hij het mee doen. Rehab van Amy Winehouse, vandaag in Plaatje Over. Ik stel je zo meteen een lastige vraag. Weet je het antwoord? Bel je me gelijk, maak je kans op een doos met droge worsten.
1: Zo klinkt de plaat.

En dit is de vraag. Hoe heet het legendarische album van Amy Winehouse waar Rehab op staat? Is dat A, Yellow, Red and Blue? Is dat B, Black and White? Of C, Back to Black? 050-3188-288. Je hoorde Amy Winehouse in het kort met Rehab. En Rehab staat op een legendarisch album van Amy Winehouse. De vraag is, hoe heet dat album? Is dat A, Yellow, Red and Blue? Is dat B, Black and White? Of C, Back to Black? Als jij het weet, bel je me nu op 050-3188-288. Antwoord goed, ga ik je feliciteren. Gaan we Amy Winehouse draaien. En krijg jij van mij een doos met lekkere droge worsten. Dus nog één keer die vraag. Amy Winehouse. Rehab. Heb je net gehoord in het kort. Staat op een album van Amy. Hoe heet dat album? Is dat Yellow, Red and Blue? Is dat Black and White? Of Back to Black? 050-3188-288. Kom maar door met het juiste antwoord.

0: Erwin de Vries en de Wien, mooie mensen op Radio Noord. En als je het over mooie mensen hebt, dan heb ik, jawel, Margien aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Alles wel, Margien?
1: Ja hoor, prima.
0: Vakantieplannen?
1: Nee, niet echt. Nee.
0: Niet echt. En wat doe je dan met alle vrije tijd?
1: Lekker rustig aan doen. Lekker puzzelen thuis, wat rommelen. Maar ik heb altijd vakantie, ik ben met pensioen. Dus.
0: Oh, kijk, wat heb je al die jaren gedaan?
1: Ik heb in de zorg gezeten en eigenlijk werk ik daar af en toe nog wel eens als ze me nodig hebben.
0: Gebeurt dat vaak dat ze bellen van, ach Margien, spring even bij?
1: Nou, dat gebeurt meer dan mijn lief is soms, maar ik doe het met plezier.
0: Dat is goed. Als je het met plezier doet, dan is het eigenlijk geen werken, toch?
1: Nee. Je moet bezig blijven, hè?
0: Zo is dat. Ja. Stilstaan is achteruitgaan. Margien, vandaag een plaatje over een toch wel bijzonder bericht van de vader van Amy Winehouse. Die heeft namelijk allemaal... die heeft gewoon hele nare dingen gedaan tegen vriendinnen van zijn dochter. En de rechter zei van, je moet gewoon betalen. Dus bam, €1 miljoen, ruim.
1: Ja.
0: Vandaag een plaatje over een liedje van Amy Winehouse. Op welk legendarische album stond dat van Amy?
1: Back to Black.
0: Hartstikke goed. Ik zeg gefeliciteerd. Jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Plannen voor vandaag nog? Of?
1: Nee hoor, lekker relaxen.
0: En nog een beetje puzzelen?
1: Een beetje puzzelen. Lekker binnen zitten, want het is maar buiten veel te warm.
0: Het is zeker warm. Wat voor puzzel ligt er op tafel?
1: Van Jan van Haasteren, een legpuzzel.
0: Oh, hoeveel stukjes?
1: 1000.
0: Ik

0: Come from Katnado.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
3: Hij zal de laatste communist van Nederland wezen. Engel Modderman. Hij was vuurman van de CPN, de NCPN en de VCP. In september stopt hij met zijn politieke carrière en emigreert hij, samen met zijn vrouw, naar Servië.
2: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de 2e keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Hey, hoi. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Met maar liefst 60 stijlstudio's laten
14: 63,
13: wij...
14: 63, man. Het zijn er 63.
13: Met 63 verschillende stijlstudio's laten we de nieuwste meubelen zien. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
18: Scootmobiel of rollator nodig?
0: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
14: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
18: Radio Noord.
19: De middag door.
18: Met Karel Oosterhuis.
20: Ik heb een superband voor je. En een supergroep. Die gingen samen. En dat is eigenlijk succesverzekerd. Coldplay,

0: Inner Circle op Radio Noord, een Rock With You. Hoe is Andy Grammer destijds muzikaal begonnen? Dat zal ik je vertellen, als straatmuzikant. Hij ging de straat op met gitaar, leerde zichzelf op straat gitaar spelen, sprak mensen aan. En als er dan een leuk gesprek kwam met een voorbijganger, dan maakte hij daar gelijk een liedje op. Nou, zo kwam hij in de picture, zo leerde hij zichzelf het vak. Het vak van muzikant. Andy Grammer begon als straatmuzikant. Je hoort hem nu samen met Max, The Thing I Love.
1: Radio Noord.

De een is een nog groter held dan de ander. Traveling Wilburys op Radio Noorden, Handle with Care. We moeten eigenlijk dankjewel zeggen tegen de mensen van Pinkpop. Want de organisatie van Pinkpop heeft destijds gedacht, weet je wat te doen? We gaan de Counting Crows uitnodigen en we gaan de mannen van Bluff ook uitnodigen. Die gaan we allemaal laten optreden. En backstage komen die mensen elkaar tegen. En toen ze elkaar tegenkwamen, was daar gelijk die beruchte klik. Het was gelijk feest, het was vriendschap. Ze gingen elkaar mailen, ze gingen appjes sturen. En toen kwam in één keer het idee om ze een keer een liedje te maken samen. Is er iets wat we kunnen? Jawel, riepen de mannen. Want de Counting Crows die hadden een liedje en daar had Bluffel oren naar. Als we daar nou een deel Engelse tekst van doen, van de Counting Crows, en een deels tekst van Bluff. Dat vond iedereen een goed idee. Ze zochten elkaar weer op. De studio ingedoken en zie daar. Prachtige samenwerking, een vriendschap tussen de mannen van Bluff en de mannen van de Counting Crows. Met dank aan de organisatie van Pinkpop, anders hadden ze elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet.

Count and Crows, een bluff op Radio Noord. Holiday in Spain, Holiday in Groningen. Met muziek van Rod Stewart op de radio. Dit is Young Turks. Zometeen Edwin op de radio met het laatste nieuws. Wat zit erin? Hij gaat het je zo vertellen.

0: Rod Stewart, Young Turks. Zometeen praat Ed van ons bij. Het laatste nieuws uit onze provincie. Waar gaat het over zometeen?
1: Nou, dit taaltje.
2: First step over the corner, shrimpies. Shrimpies. Shrimpies.
1: Gaan we vaker horen.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Het is 3:30. Tijd om te worden bijgepraat. Wat gebeurt er in onze provincie? Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel. In Tinalo is een grote woningbrand uitgebroken aan de Smeerveenweg. Daar komt veel rook bij vrij. Tot in onze provincie is dat zichtbaar. De brandweerkorpsen van onder meer Eelde en Groningen zijn opgeroepen te helpen. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn en wat de oorzaak van die brand is. Het muziekfestival van Stichting Daily Park mag op 14 en 15 augustus doorgaan tijdens de feestweek in Zevenhuizen. De rechtbank in Groningen heeft de bezwaren van het concurrerende Zevenhuizen Live afgewezen. Beide organisaties wilden dit jaar in het laatste weekend van de feestweek een muziekfestival houden op het plein bij het multifunctioneel centrum. En de gemeente koos uiteindelijk voor Daily Park. Tot teleurstelling van Zevenhuizen Live, dat vindt dat beide festivals best naast elkaar kunnen bestaan.
7: Volgend jaar zal er weer een feestweek zijn. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat we toch weer gaan kijken op welke wijze we dat dan, en mogelijk misschien in samenwerking met Daily Park, toch weer kunnen gaan organiseren. Net als vorig jaar. Vorig jaar was een groot succes. En ja, dat willen we eigenlijk toch wel weer herhalen. En in welke vorm het dan gaat gebeuren, ja, dat moeten we nog bekijken.
1: Zei John Pronk van Zevenhuizen Live. De motivering van de uitspraak is nog niet bekend. Die wordt naar verwachting begin volgende week gepubliceerd. Het jaarlijkse Zuiderveenfestival in Winschoten gaat overmorgen toch door in afgeslankte vorm. De organisatie kreeg vorige week geen vergunning van de gemeente Oldambt, omdat de aanvraag te laat was ingediend. Door voor zaterdag een demonstratie aan te melden bij de gemeente kan het festival toch op kleinschalige wijze worden gehouden. Er komen sprekers en een DJ draait protestnummers, vertelt de organisator Pet van der Luitgaarde.
8: We doen het wel ook in samenspraak met de gemeente, hoor. Dus die hebben ook duidelijk gezegd, demonstreren mag altijd. Alleen wel, het moet niet weer te veel lijken op het festival. Dus daar proberen. Dus we hebben er wel de muziekgedeelte in vol eruit gehaald. Dus geen band.
1: Tijdens de demonstratie wordt volgens de organisaties actie gevoerd voor het doel van het Zuiderveenfestival: het promoten van creativiteit en recycling. En FC Groningen hoopt zich naast Malcolm Yeng op korte termijn te versterken met nog een Zweed, middenvelder Alvin Nordin. De 18-jarige komt uit voor Helsingborgs IF in de Super Ettan, het tweede niveau in Zweden. De Groningen zullen een afkoopsom moeten betalen om zijn doorlopende contract af te kopen. Of het daadwerkelijk tot een akkoord komt, moet op korte termijn blijken. Meer op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Het contract van Harma is nog steeds geldig, dus hoeft niets te worden afgekocht. Ze kan gewoon vertellen. Wat krijgen we, Harma?
9: Vanmiddag is de zon, er is bewolking en met een zwakke tot matige zuidwest- tot noordwestenwind, wat 23 graden op de Wadden en zo'n 26 tot 30 of 31 graden verdere provinciën. Later vanmiddag en vanavond is de kans op bui. Vannacht gaat er nevel en mist ontstaan met 15 tot 18 graden als minimum. In buiten komt een poel buiten voor, maar er is ook ruimte voor de zon. Met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 20 tot 23 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Muziek zometeen van de Golden Earring, een klassieker Radar Love en Suzanne Freek. Ja, dat is ook een klassieker. Ken je dat gevoel? Hoor je zo?
10: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
11: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
5: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkerbijwagenborg.com.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.

Suzanne Vreek op Radio Noord. En ken je dat gevoel dat je over de Grote Markt loopt en dan hoor je een liedje van de Golden Earring? En dan weet je het. Het is Radar Love.

Sommieu op Radio Noord, een Dark Before the Dawn. Donderdagmiddag. Een artiest die een tijdje geleden helemaal in de nopjes was, want ze had een predicaat op de mouw gespeld gekregen van ons. Gronings Goud. Het is Marieke op Radio Noord. Het spiet me.

Vergeven en vergeten, Marieke, het spiet me op Radio Noord. Felrode lippenstift, het haar strak naar achter, zwarte jurkjes en dan net doen alsof je een instrument kan bespelen. En wie staat ertussen? Te zingen, keurig in het pak, met een kleine grijns op zijn gelaat. Dat is Robert Palmer, die zich

0: Mr. Robert Palmer op Radio Noord en Addicted to Love.
1: En dan nu de man die verslaafd is aan de radio, Erik Bats, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Karel.
1: Dat zeg ik toch niks raars?
2: Nee, dat klopt wel ongeveer, hoor.
1: Oké, ik deel je verslaving.
2: Ja, weet ik.
1: Zometeen mag je een shot nemen tussen 4 en

0: Dus wat heb je voor ons?
1: Ja, voorlopig de laatste, over verslavingen gesproken. Maar goed, een bijzondere topo toch wel. Want dat is Maatjes laatste ook, die zij zelf mag kiezen. Want, ja. En het is mijn allerlaatste. Dus een beetje met weemoed de topo vanmiddag.
0: Als in de allerlaatste?
1: Nee, we gaan nog wel mee door in de maand augustus.
0: Oh.
1: Maar dan zit Maatje op mijn stoel, hè?
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus ja, een bijzondere plaats ook die we gaan belichten. En we gaan aandacht besteden aan de vernielingen die zijn aangericht bij de voormalige steenfabriek Rusthoven in Wirdum. Vandalen zijn daar tekeer gegaan. Maar het Groningen Landschap is daar niet blij mee. Straks een reportage. Gisteren de lach niet geraden, dus nog steeds dezelfde lach. En wat vindt u tegen 17:15? Groningen zijn het woord.
0: Dat en meer. Zometeen tussen 16:00 in Studio Grun. Deze is van Phil Collins. Wens je nog een fijne donderdag. Veel plezier en tot morgen.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden
3: eSIM. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan nieuws in onze eigen provincie. Edwin heeft de hoofdlijnen. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Grote woningbrand in Tinalo. De rookwolken die zijn tot in onze provincie zichtbaar. Brandweerkorpsen van Eelde en Groningen zijn opgeroepen om daar te helpen. De Groninger Vincent Sturkenboom moet definitief genoegen nemen met een vergoeding van bijna €30.000 voor de aardbevingsschade aan zijn woning. Dat is de uitkomst van 4 hoge beroepszaken die hij bij de Raad van State had aangespannen. En FC Groningen hoopt zich naast Malcolm Yeng op korte termijn te versterken. Met nog een Zweed, middenvelder Alvin Nordin. 18-jarige komt uit voor Helsingborgs IF in de Super Etan. Dat is het tweede niveau in Zweden.
9: Meer Gronings nieuws, straks om 16:30.
11: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Hallo,
6: Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
12: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
16: Radio Noord.
17: Studio Grun.
16: Met Erik Bad.
9: Op deze tropische donderdagmiddag nog altijd 30 graden op de Martini-toren momenteel. Dus doe lekker rustig aan, zou ik zeggen. Tot 6 uur, Studio Grun.

0: Simply Red en Stars. Ongetwijfeld rustig op de weg, of niet, Maartje?
1: Dat is nog steeds het geval.
0: En Boen is de wapen. Mooi, Arma.
2: Ja, mooi. Ja, inmiddels is de wind al draait. En dat geeft al een beetje een doling van temperatuur. En misschien komt er ook nog wel verfrissing in de vorm van een bui. Want er zitten op dit moment wat buien die boven het midden van Nederland zitten. Die koersen in noordoostelijke richtingen. Die liggen nou deels van de provincie het oosten, zuidoosten met te pakken straks. En dat wordt in nou zeg maar om 6 uur. En ja, nou ja, dat geeft alweer wat extra verkoeling. En de temperatuur was oplopen richting 26 graden Lauwersmeergebied, 21,5 graden op dit moment. Nee, beter hard dassig. En op dit moment is de temperatuur op Groenendeelde terugzakt naar richting een dikke 24 graden. En dat hebben we te danken naar die noordwestenwind die motig tot vrij krachtig is. De komende uur is erin ook veel bewolking. En zeg maar over een uur, anderhalf, dan wordt de kans vanuit het zuidwesten op wat regen of een bui groter. Loten vernomen en vannacht is het allemaal weer dreug. Het kloort vannacht ook op met nevel en mistkansen in 15 tot 18 graden als minimum. Dat betekent dus een overnemende wind. In Mun een paar buien verspreid over de provincie, maar er is ook zon. En met een zwakke tot motige noordoos draait de wind 20 of 23 graden.
0: Hey, Arma, dankjewel. Tot straks, hè. Ja, apenkooi vandaag, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Ja, ik ben al begonnen.
1: Echt een maand lang ga jij mij dus laten, hè?
0: Ja.
1: Ik zie jou pas weer 1 september. 31 augustus.
0: Maandag 31 augustus.
1: Ja, ja, dat klinkt ja, neem heel maandag er dan ook nog maar bij.
0: Oh, dankjewel. Het staat genoteerd.
1: Ja, dat is heerlijk. Het is je heel erg gegund.
0: Nou, dat vind ik wel heel lief. Ja, en op school had je een apenkooi op de laatste dag voor de vakantie.
1: Ja, ik keek net al in die lijst. Dacht ik, wat staat daar nou voor plaat? Dat is niet. Jij bent nu al zelf aan het uitzoeken.
0: Ik heb mezelf even getrakteerd op Tube Bay Army. Die komt er zo aan. En jij ook, hè? Want jij hebt jezelf getrakteerd op een hele leuke topo.
1: Jouw laatste topo. Het is LSD, laatste schooldag normaal. We hebben dan laatste Studio Grundag.
0: Ja, nou.

0: Two-Way Army met Gary Newman. Our Friends Electric was dat. Van Dalen hebben forse schade aangericht op het terrein van de voormalige steenfabriek Rusthoven in Weerdum. Restanten van de steenfabriek zijn omgetrapt en er zijn bakstenen uit de muren getrokken. Ook is er materiaal voor excursies vernield en is er op meerdere plekken afval achtergelaten. Verslaggever Dimitri van Tuil ging erheen en sprak daar met iemand van het Groninger landschap.
1: Ja, nee, het is zeker niet leuk. Het is, we doen hier onze best om het voor met name de vleermuizen en de insecten hier interessant te houden. En dan word je tegengewerkt. Ja, dan zit je niet te wachten op vernielingen. Het is kostbaar en onnodig. En ja, wat hier eenmaal verloren gaat, dan komt hier weer.
2: Ja, hebben jullie enig zicht op wie dit hebben gedaan, uit welke hoek dit komt?
1: Nee, hebben we niet. Nee. We hebben aangifte gedaan bij de politie en die pakken het op.
2: Is het iets wat recent is alleen is gebeurd?
1: Nou, er is denk ik vanaf mei zijn er dingetjes gebeurd. En ja.
2: Hoe dan nu verder is het afwachten wat de politie ervan zegt? Kunnen jullie zelf nog iets doen?
1: Ja, we voeren zelf ook toezicht uit. We werken samen met andere boa's. Dus ja, er is meer toezicht nu.

Hij schreef er op zo'n post-it papiertje, Andrew Ridgely, en plakte het op zijn slaapkamerdeur. En uiteindelijk werd het een hit voor Wham, een eerste nummer 1 hit trouwens. 1984, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Vriskras door de provincie. Elke werkdag in Studio Grun. We doen het hele maand augustus nog. Maar ja, dan
1: is het sloes.
0: Hoef jij het niet meer voor te bereiden in ieder geval. Dan sta jij hier.
1: En het is het allerleukste wat we ooit hebben gehad, Topo.
0: Ja, vind ik eigenlijk ook wel, ja.
1: Dus het is een zwaar afscheid.
0: Veel van geleerd.
1: Maar ik heb heel veel geleerd. Ja, ik oprecht wel. Maar ik weet niet of het altijd bij jou echt blijft.
0: Ik heb geen zoiets.
1: Ik vertel jou wel eens drie keer hetzelfde en dan zie ik jou toch weer.
0: Selectief geheugen wat dat betreft. Ja, ja.
1: Maar nu vandaag ga je wel wild houden, denk ik.
0: Ja.
1: Gaat over het Schierse Stefan Grun.
0: Dat zeg jij.
1: Veendam, hè?
0: Veendam.
1: Veendam. Veendam komt ietsje qua inwonersaantal boven Haren, waar ik vandaan kwam. En natuurlijk ver onder Groningen, waar ik de rest van de tijd heb gewoond. Wonen dan bijna 22.000 mensen.
0: Oh, flink
1: dorp. Nee, flink dorp. Maar het is ook geen stad. En dat voelt een beetje. Dat voelt dan niet helemaal lekker. Dus overal waar ik erover lees, wordt het een plaats genoemd. En dat is een hele slimme omweg om niet te hoeven zeggen dorp. Maar het is toch eigenlijk, als je het puur bekijkt, een dorp.
0: Ja.
1: Het is wel de hoofdplaats van de gemeente Veendam. Ja, wat is het niet, hè? Je kan er met de trein heen. Je kan er ook met de trein, met een oude trein heen. Dan ga je naar Stadskanaal.
0: Toen je daar naartoe verhuisde, zei je nog van, er is er helemaal niks. En nu praat je al heel anders.
1: Alles is daar.
0: Ja.
1: En nee, dat heb ik helemaal niet gezien.
0: Nee, grapje.
1: God, ik neem het ook maar weer zo van je aan. Wat denk jij als eerste aan bij Veendam?
0: Parkstad.
1: Parkstad, inderdaad. Ja, het is heel groen. Want waarom heet het Parkstad, weet je dat ook?
0: Omdat het aan een park ligt.
1: Nee, omdat er gewoon heel veel parken zijn. Omdat het heel groen is. Dat heb ik een keer opgezocht. Want dat wist ik eigenlijk ook niet. Veendammer wind.
0: Ja.
1: Dat heb ik wel echt geleerd. Dat wist ik eerder niet. Dus dat mensen een beetje bekend staan in de omgeving als arrogant.
0: Ja. Ja, dat wist ik. Ja,
1: weet je dat ik zo ben geworden al?
0: Was je al een beetje.
1: Ja, hè? Zo kwam ik al aan vanuit Haren.
0: Ja. Nee, nou. je had wel je twijfels toen je zo van, ik ga de stad verlaten, dan kom ik in Veendam of all places.
1: Is echt niet
0: waar. Is heel erg meegevallen.
1: Nee.
0: Ja, alleen tegen mij dan.
1: Stefan vond het heel spannend. Ik was wel gewoon, ik ben altijd wel enthousiast geweest en gebleven.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Dus, we gaan heel veel over leren. Ik ben niet mijn eigen ambassadeur, dus je kan je daar gewoon voor aanmelden. 050-3188-288.
0: Veendam, daar zijn we vandaag. Daar gaan we alles over horen. En

0: de hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Bijna 4:30, maar daar wachten we niet op. Het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
3: Goedemiddag. In Tinalo is een grote brand vanmiddag uitgebroken aan de Smeerveenweg. Er kwam veel rook bij vrij, tot in onze provincie zichtbaar. Brandweerkorpsen van onder meer Eelde en Groningen zijn opgeroepen te helpen. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn en wat de oorzaak van die brand is. In de buurt van de brand is wel een traumahelikopter geland, waarvoor is nog niet duidelijk. De voormalige strookkartonfabriek De Halm in Hoogkerk gaat mogelijk onderdak bieden aan een supercomputer. Die computer is een van de belangrijkste onderdelen van de AI-fabriek die naar Groningen komt. In de Niemeyer-fabriek zou dat dan moeten. De voormalige strookkartonfabriek van Solide stond jaren leeg en zou worden gesloopt. Maar in 2023 besloot de gemeente Groningen het gebouw te behouden. Met de komst van de AI-fabriek is in totaal iets meer dan 200 miljoen euro subsidie gemoeid. De Groninger Vincent Sturkenboom moet definitief genoegen nemen met een vergoeding van bijna 30.000 euro voor de aardbevingsschade aan zijn woning. Dat is de uitkomst van 4 hoge beroepszaken die hij bij de Raad van State had aangespannen. Eerder had de rechtbank in Groningen al bepaald dat hij recht had op die 30.000 euro. Sturkenboom nam daar geen genoegen mee. Hij eiste meer van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Maar hij ving dus bot bij de Raad van State. De overheden hebben hem volgens de raad niet onevenredig benadeeld of onrechtvaardig behandeld. In het zwemwater in onze provincie is steeds meer blauwalg te zien. Dat komt door het warme weer, gebrek aan neerslag en doordat er te veel stikstof en fosfaat in het water zitten, waardoor die bacterie explosief kan groeien. Het waterschap probeert de waterkwaliteit op de lange termijn wel te verbeteren, bijvoorbeeld door het aanvoeren van schone water en het plaatsen van filters. Maar zomers waarin we nooit last zullen hebben van blauwalg zijn een illusie, stelt Henry Vrieswijk van Waterschap Noorderzijlvest.
4: Dat is een utopie, vrees ik. Blauwalg is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Maar bijvoorbeeld bij de Karringerplas in de stad bij Leeuwenborg zien we al verbeteringen. En ook in het Paatsvoldse Meer zien we al wel verbeteringen. We zien nu ook, we hebben net even de laatste metingen bekeken bij het Paatsvoldse Meer. We moeten daar voorzichtig in blijven. We zullen het negatieve zwemadvies niet meteen intrekken. Maar we zien wel in de metingen dat het langzamerhand de goede kant op gaat.
3: En het aantal mensen met schurft blijft groot. Besmettelijke huidaandoening kwam vorig jaar ruim 11 keer zo vaak voor als 15 jaar geleden. GGD's geven tijdens de komende studenten-introductieweken, zoals de Groningen Keiweek, weer voorlichting en ook een app moet uitkomst bieden. De aandoening wordt veroorzaakt door mijt, klein beestje dat met het blote oog niet te zien is, maar wel onder je huid kruipt en daar eitjes legt. Vorig jaar maart werd nog een patiënt met zeer besmettelijke schurft opgenomen in het UMCG. De GGD Groningen regelt voor de Keiweek, die 10 augustus begint, een fotobooth en heeft als motto: schurft, dat beestje wil je niet op je feestje. Meer op rtvnooit.nl.
2: Alleen van de bericht al krijg ik jeuk. Oh. Dankjewel Edwin. We gaan gauw naar het weer. Hier is Harma.
5: Vandaag was de bewolking en er was ook zeker nog zon en door met werd zomers tot tropisch warm. Inmiddels vanuit het zuidwesten geleidelijk aan het buiten. In loten vanochtend en vannacht is dat weg, met vannacht miskansen en een minimum van 15 tot 18 graden. In buiten trekken verspreid over de provincie een aantal buien. Er is ook ruimte voor de zon en met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt zwindert tot 23 graden.
2: Topo van Grun, vandaag Veendam. Wie geeft ons nog wat gouden tips? Wat is beslist noemenswaardig als het over Veendam gaat? Laat het weten. Maartje mag nog wel ingeburgerd zijn. Ze kan ook niet alles weten. Dus laat het weten via de app 050-3188-288. Zometeen ook de lachlijn. Doe mee. Raad wie er lacht en win dikke prijzen.
6: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
7: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
8: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
9: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
10: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl

0: Eric Clapton helemaal gedraaid. I shot the sheriff, we leggen de wapens even neer. Ja, een waterpistooltje mag nog. Daar is het ook net weer voor, hè. En we gaan de lachlijn spelen. Gisteren viel de naam van Imca Marina. En dat is wel grappig, maatje, want er zijn zowel mannen als vrouwen al genoemd. Het is 2-2 nu.
1: Dat vind ik het wel interessant hoe dit gaat uitpakken.
0: Ja, want we weten nog helemaal niks, hè, of het een mannelijke of vrouwelijke lach is.
1: Dat is toch heer, ik heb mezelf heel tevreden over hoe moeilijk ik het dus heb gemaakt.
0: Ja.
1: Gaan we heel lang, de hele maand augustus, tegen tijd dat jij terugkomt, hebben deze lach nog?
0: Ja, dat geloof ik niet. Okay. Ja, als je geen hints geeft misschien.
1: Ja, uiteindelijk gaan we natuurlijk hints geven.
0: Ja. Maar ik denk dat ja, als je heel goed met je oor tegen de radio luistert, dat je
1: dan
0: het wel kan
1: horen.
0: Ja, ja. Volgens mij is het wel te doen. Maar ja, wie ben ik? Let op. Om deze lach gaat het. Misschien moet je het gewoon maar helemaal loslaten, man of vrouw. Gewoon,
1: gewoon een naam
0: eerste ingeving.
1: Nou ja, Gordon werd echt weer na 1 keer geraden. Hè? Dus,
0: ja, het kan wel.
1: Het kan wel.
0: Nou,
1: Fanny Pack staat in de, op het spel, moet
0: ja.
1: je zeggen. En jouw favoriete nummer in onze muzieklijst.
0: Ja, en die krijg je ook gewoon thuis gestuurd. Staat hier binnenkort heel blits bij jou op je dressoir. Onze studiogroene muziektegel. Nou, doe je best. 050-381-288. Luister nog even 1 keer aandachtig. Dat is hem. Nou, ik ben benieuwd. Ben je dadelijk onze kandidaat in de lachlijn?
2: Maar win je de prijzen?
0: Robert van Hemert, zoet, zout en...

0: Hey. Toch niet. Robert van Hemert. We spelen de lachlijn op donderdagmiddag. En aan de lijn hebben wij Jelte Heuker uit Tolbert. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Al vakantie gehad, Jelte?
1: Nou, ik heb nu vakantie.
0: Oh, nou, en lekker thuis.
1: Thuisvakantie, ja.
0: Ja, ja. Het weer wordt even wat minder, horen we van Harmaal, hè?
1: Ja, maar dat is ook niet erg, toch?
0: Op zich niks te klagen, toch?
1: Dit is, hoeft het ook niet.
0: Wat zeg je?
1: Zo gek als het nu ging, hoeft het ook niet.
0: Nee, het hoeft nooit zo hard te wezen, hè? Nee.
1: 2:23 van morgen en overmorgen is prima.
0: Ja, nou. Veel plezier tijdens je vakantie, Jelte. En het zou leuk zijn als je nog even een prijs in de wacht sleept.
1: Ja, man.
0: Ja.
1: Dat zou net wel weten.
0: Dat zou wel wezen, hè? Ja. Dit is de lach. En welke naam hoort daarbij volgens jou?
1: Ik denk vanaf de eerste dag dat jullie draaien dat het Inge van Kalkaar is.
0: Inge van Kalkaar?
1: Ja.
0: Hé, hey, verrassend.
1: Ja.
0: Ik ga nog een keer
1: luisteren. Ik wilde je ook niet aandoen dat de hele maand augustus.
2: Dat we daarna moeten luisteren.
0: Ja, dat vind ik een goeie.
2: Jij hebt je even opgeofferd, dankjewel.
1: Ja.
0: Ik zie Inge van Kalkaar voor mij en dan hoor ik deze lach. Ja, na een avondje flink roken misschien, hè, dat het dan zo klinkt. Ja, het bijzondere dat iedereen er toch weer iets anders in hoort. Nou, we gaan kijken. Is het Inge van Kalkaar? Ach. Nee, Jelte. Oh. Nee.
1: Nou ja, dan gaan we de hele maand nog rustig maar door.
0: Nou ja, je weet het niet, hè. Voor hetzelfde geld is er morgen iemand die het raadt. Bedankt voor het meedoen. En mocht er nog een andere naam te binnen schieten, bel gerust nog een keer, zodat we niet de hele maand augustus door moeten met die dag, hè?
1: Nee, joh. Dat moet niet.
0: Oké, kalma.
1: Bedankt.
0: Yo, hoi.
1: Hoi.

0: Mooi Drents, Gronings 1-2'tje. Semsland, Jolien en Dion waren dat samen. Ons Gronings goud van deze week. Veendam, daar zijn we vandaag. En je hebt gewoon even een collega hier naar binnen getrokken.
1: Nou, daar ging ik naartoe werken, maar oké, beginnen we daar. Veendam heeft een museum. Heeft een Van Beerenstein. Je kan daar zelfs ook. Je hebt er wel eens een film gezien ook bijvoorbeeld. Ze organiseren van alles. Heel veel theater natuurlijk. Maar er zijn ook bekende mensen geboren. Bijvoorbeeld Willem Vroom. Van
0: Vroom en Weesman.
1: Ja, inderdaad. Die bestaat natuurlijk niet meer, de V&D. Nog steeds wel gemist geliefd warenhuis. Maar Willem Vroom die werd gewoon in Veendam geboren. Ronald Niemeyer woont er bijvoorbeeld.
0: Grote namen hoor ik al.
1: Grote namen. Maar ik zocht iemand die er is geboren. Hoe was nou die jeugd in Veendam? Kijk, ik vind het nu leuk. Maar stel je nou voor, je bent 10 jaar oud of 16 jaar oud.
0: Hoe is het dan?
1: En daarvoor heb ik dus een verslaggever gevonden. Jasmijn.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Ja, hallo.
0: Welkom in Studio Gun.
2: Ja, dank.
0: Ja. Jij bent daar geboren en getogen?
2: Nee, opgegroeid. Vanaf mijn 6e woonde ik daar. Tot mijn 16e, 17e ongeveer.
0: Ja, en hoe was dat om daar je jeugd door te brengen?
2: Ja, prachtig. Ja, ik vond het dorp was gewoon klein genoeg om daar lekker rond te gaan. Mensen kenden je goed. Je kende de wegen goed. En je kende bijna iedereen. Maar je kon ook gewoon. Het was groot genoeg om je lekker afzijdig te houden. En niet iedereen overal op elke plek tegen te komen natuurlijk.
0: Okay, en ook goed uitgaan daar?
1: Ja, dat ging ik ook vragen. Uitgaan, denk ik, als je tot je 16e.
2: Ja, zeker. Je had natuurlijk vroeger Barrage, Baccarol. En daarna had je Rembrandt. Daar ben ik nog heel vaak geweest. Heel veel avondjes geweest. Geweldig. Dat zat eerst aan aan het water. Dat zit er nu niet meer. Aan het diep inderdaad. En dat is later naar de andere kant van het centrum gebracht. En je had de discotheek. Ja, geweldig.
1: Dat is er dus allemaal niet meer. Dat is wel echt jammer. Ze hebben nu Café de Bank. En ik hoorde dat ze weer plannen hadden om pand 48, 49. Ja. Pand 48 is in de stad. Ja. Pand 49 weer nieuw leven in te blazen. En de Barrage is weer terug. Was weer terug.
2: Ja, is altijd weer een beetje. Vroeger had je dan was hij op een gegeven moment dicht. En dan had je alleen de kerstgala's daar. Die zijn tegenwoordig naar Parkzicht verhuisd. Maar vroeger had je dus de kerstgala's in de Barrage.
1: En tot hoe laat kon je dan uitgaan in Veendam?
2: Ja, tot de late uurtjes voor mijn gevoel echt wel laat.
1: Dan ging je niet daarna nog de stad in, zeg maar?
2: Nee, met de trein of zo? Nee, je kon je wel vermaken in Veendam.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Dat is een beetje...
0: Je bent je Veendam accent een beetje verloren.
2: Ja, die is onderweg een beetje weggegaan. Ja.
1: Niet meer nodig.
0: Nee.
1: Is nu helemaal verstadst.
0: En bij jou begint dat een beetje te komen.
1: Ja, goed hè?
0: Ja. Helemaal
1: voor Veendam. Hun slogan is ook fan van Veendam. En dan met een veen natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Dat hangt daar overal. Winkelcentrum is er ook nog. Ja. Er is nog zoveel. Straks meer.
0: Ja, Jasmijn, dankjewel. Straks meer dus na 5 uur. En tot aan het nieuws hoor je Manu Ciao.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 5 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi Edwin.
9: Mooi Erik. Een brand aan de Smeerveenweg in Tinalo heeft een woning compleet in de as gelegd. Een 34-jarige man uit Tinalo is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij die brand. Op het terrein van de voormalige steenfabriek Rusthoven in Wirdum is veel schade aangericht. Restanten van de fabriek zijn omgetrapt en bakstenen zijn uit de muren getrokken. En de voormalige strookkartonfabriek De Halm in Hoogkerk gaat mogelijk onderdak bieden aan een supercomputer. Die computer is een van de belangrijkste onderdelen van de AI-fabriek die naar Groningen komt in de Niemeyerfabriek.
8: Dankjewel. Straks in Noordnieuws hoor je meer om 17:30.
10: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
12: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Radio Noord.
8: Studio Grun.
16: Met Erik Bad.
8: Nog een uurtje op deze donderdagmiddag. We horen straks na 17:30 nog willekeurige Groningers. Wat vindt u? Het onderwerp hoor je zo. Nu eerst Rick Astley.
17: Wat?

0: Rick Astley, afkomstig uit de hitfabriek van Stock Aitken en Waterman. Together Forever was dat. Groningen is langzaam maar zeker op weg van werk naar huis. Voor wie nog aan het werk is in de bouwvak. Waarschijnlijk geen hinder in het verkeer, hè?
1: Nee,
0: niks. Hou je radio nog even op Noord. Wij zijn er tot 6 uur nog met Studio Grun. Straks na 5:30 nog meningen van Groningers op straat.
1: Heel veel overlast op diezelfde straat. We hadden natuurlijk het nieuws over de speelsluizen. Toen gingen ze allemaal naar Martinikerkhof.
0: Ja, mooie ongehuurde types.
1: Allemaal ongehuurde types. Nu bij de Westerhaven. Kom je daar wel eens?
0: Ja, ik weet wel waar het is, maar
1: het is sowieso is het al overdag onveilig qua verkeer. Want het staat ook bekend als het meest onveilige verkeerskruispunt. Dat het super onduidelijk is en alles is daar shared space. En iedereen dat doet maar een beetje recht van de sterkste. En dan heb je dus, je hebt daar een paar avondwinkels tegenover elkaar, een paar kebabzaken. Je bent net uit het centrum. En ja, er staan ook altijd auto's s'avonds geparkeerd. Dat je er niet lekker langs kan. Iedereen even snel iets halen. En ongure types, die maken het dat ondernemers hun deuren op slot doen. Dat ze alleen nog maar door een speciaal luikje s'avonds nog mensen helpen. Ja, super onveilig natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is allemaal het nieuws. De vraag is dan, voel jij je wel eens onveilig op straat?
0: Nou, eigenlijk niet.
1: Nooit, hè?
0: Nou, nee.
1: Ik kan me dat
0: niet heugen.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, ik kom ook niet op die plekken waarschijnlijk. Dat zal het ook zijn. Kijk, ik kan best voorstellen dat mensen die daar langs moeten, dat die wel onveilig gevoel hebben, ja.
1: Ja, zou jij dat ook hebben? Jij loopt daar denk ik gewoon zo. Doet, doet, doet.
0: Ja.
1: Zo zie ik, jawel. Het is toch anders.
0: Ja, ja. Maar goed, misschien gewoon even geen oogcontact maken op dat moment. Gewoon even doorlopen.
1: Gewoon even doorlopen.
0: Maar als jij erop staat, dan midden in de nacht.
1: Ja, als vrouw heb je altijd een onveilig gevoel op dat soort plekken. Ja, en je kan geen oogcontact maken wat je wil. Maar ze komen gewoon achter je aan, hoor. Ze gaan naast je rijden, achter je aan. En,
0: toch ben jij niet bang aangelegd?
1: Ik ben niet bang, maar ik heb me vaak genoeg onveilig gevoeld. En als ik s'avonds nu loop, kijk, ik heb nu echt een hele grote hond. Dat helpt wel echt.
0: Ja.
1: Gerard is wel serieus.
0: Dat weten wij hier ook, ja.
1: Heel veel mensen vinden, en hij is natuurlijk een grote lieverd. Maar hij waakt wel. En ik voel me dat ik loop nu wel, als ik hem s'avonds uitlaat, dan denk ik niet zo gauw van, oeh.
0: Ja. Nou, ongure types, jullie zijn gewaarschuwd.
1: Ja.

0: Teaspoon. Dance pop uit de jaren 90. Dat ging er toen eigenlijk met de paplepel ingeslagen. Met de teaspoon, zeg maar. Summer Love was dat. Ja, Bob, je ons nog veel bruin dan buien vanavond, Harma.
1: Ja, er kan wel aangeduren eens even wat lichte regen naar beneden komen straks. Nou, om nu op 5:30. Nou ja, het is nu straks zo'n beetje al 5:30 in, vanuit het zuidoosten, of vanuit het zuiden. En dat gaat vooral over het oosten van de provincie. Ik denk dat de stad er ook nog wel iets van met gaat krijgen, maar het lijkt wel te deactiveren. En er blijft nooit heel veel van over. De ondergrond is behoorlijk dreug. Dat onttrekt ook al het een en ander aan vocht. En ja, de meeste activiteit zit toch wat dat betreft meer boven Duitsland. Maar het blijft nooit al dal droog. Nee, dat nooit. Maar het is ook wel even lekker hoor. Een beetje regen. In ieder geval is het al behoorlijk overkoud. Dankzij die noordwestelijke wind. Die wind is motig uit het noordwesten in roodschaal. 21 en avond groot nog. Een maximum van zo'n beetje 29. Er is 5 mm verdampt op dit moment. Bewolkt 12 km zicht. Ja, en er was vandoor nou ja, alleen nog de bewolking die voor de zon zat. Maar het was ook inderdaad die rook van de bosbranden in Frankrijk, vandoor dat ook inderdaad Night and Le Mol een heldere zon was. In Zeeboden werd zo'n beetje 31 graden, op dit moment ook lekker overkoud richting 23 graden en de barometer stamt dus op 15 millibar. Nou, de komende uren dus, en ik denk dat om nu of 8, 8:30 alweer voorbij is, overtouw is een beetje wat lichte regen wat er kan vallen. Vooral het zuidoosten van de provincie liep er wat meer van met de kring. Het noordwesten kreeg al dan niks. Door blijft dreug en geleidelijk aan in de loop van de oven van het westen en noordwesten alweer de opkloot. Dus vannacht in miskansen, minimum 15 tot 18 graden, dat betekent dat er een overnemende wind. En men verspreidt over de provincie een aantal buien, maar de zon die laat zich ook wel zoen. De wind zwakt dat motig draait naar het noordoosten met 20 tot 23 graden. Zaterdag gaan we alweer wat verder omhoog, 21 tot 25 graden. Zondag, maandag, dinsdag regelmatig zon. En de temperatuur 24 of 26 graden.
0: Ah, oké, de zon is dan uit voorbij.
1: Nee, zeker uit.
0: Mooi zo.

0: Bruno Mars op Radio Noord en On My Soul. Het is 5:45. Meestal rond dit tijdstip blikken we alvast even vooruit. Wat we vanavond kunnen zien op TV Noord gaan we nu ook doen. En dat gaan we horen van Erik Hogeboom die vanavond presenteert. Mooi Erik.
1: Mooi Erik. Ben jij wel eens met de boot naar Schier geweest?
0: Jazeker.
1: Tuurlijk, iedereen toch eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Nou, dikke kans dat je dan Reiner van der Boor uit Ulrum tegen bent gekomen. Want 46 jaar lang was hij degene die daar koffie en broodjes onder andere uitserveerde. En dit weekend is zijn laatste dienst. En wij zijn nog even met hem meegegaan op de boot naar Schier. Om te kijken hoe hij daar op dit moment dus nog aan het werk is. Dus als jij nog een kopje koffie van hem wilt, Erik, dan moet je nog snel even naar Schier. Is het idee?
0: Nou, ik heb er tijd voor. Naar vandaag dus.
1: Nou ja, doe dat lekker zou ik zeggen. Ja. En we zijn vogels gaan spotten met Jesper Schothorst van het Groninger Landschap. En dan niet zomaar vogels, maar twee jonge zeearenden. Want die maken sinds kort hun eerste vlieguren. Dat is natuurlijk altijd prachtig om te zien. Maar ja, je moet ook wel even op pad om ze te kunnen bekijken. En je had het ook al over de schade aan de oude steenfabriek Rusthoven in Wirdum. We hebben het vandaag al gehoord. Maar wij hebben straks de beelden wat daar eigenlijk gebeurd is. Om 6:00 Noord vandaag op TV Noord.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Ook nog wat blauwe algen, Erik, of niet?
1: Nou, vandaag iets minder, maar het ligt wel op water. Alleen niet in Noord vandaag.

0: bekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook zat.
2: En het moest er een keer van komen. En vandaag is het zover. We zijn in Veendam.
3: Met dus een hele mooie geschiedenis. Hè? In het Veenkoloniaal Museum kun je dat allemaal bekijken. Hoe dat vroeger ging met de Veenkoloniën. En hoe dat allemaal is ontstaan. Daarom is het daar ook natuurlijk zo ontzettend welvarend geweest. En daardoor heb je van die prachtige wijken. En daardoor hebben we weer beschermd dorpsgezicht op heel veel plaatsen in Veendam. Onder andere mijn eigen woning.
2: Ja, hè?
3: Ja, is beschermd. Mag niet, weet ik veel, ineens iets aanhangen of zonnepanelen opleggen en zo.
2: Mag nog wel de kozijnen verven?
3: Nou, jawel, maar ja, wel bepaalde dingen dus.
2: Bepaalde ralkleur of zo.
3: Ja, mag niet ineens dat huis fel roze. Wat is er verder? Nou, je hebt allemaal dingen te doen. Jij noemde al de zomermarkten, maar volgens mij was dat buiten de uitzending om. Net met Jasmijn even erover gehad. De 3 maandagen in de bouwvak is dat. Dus het hele centrumfeest. Maar je hebt ook een toeterrit en de bloemetjesmarkt. Echt wel genoeg georganiseerd. Je hebt natuurlijk sportpark Lange Leegte. Je had heel lang gewoon de voetbalclub Veendam. Is ook heel veel om te doen geweest om dat levendig te houden. Maar dat bestaat niet meer. Maar er is nog wel, bijvoorbeeld afgelopen weekend was er nog weer een wedstrijd. Hè?
2: Ja, FC Groningen
3: ging daar dan een wedstrijd spelen. Hij is heel goed bereikbaar met het OV. Je kan met de bus, je kan met de trein. De Star rijdt tussen Stadskanaal en Veendam. En misschien maken we het ooit nog mee dat de Neder-Saxe lijn daar ook echt weer gaat rijden. Dat je zo naar Stadskanaal kan rijden en nog verder. En er is een vliegveld over OV gesproken. Nou, dat telt niet echt. Maar er is een zweefvliegveld ook nog bij daar. En ik kreeg leuke appjes binnen. We hebben bijvoorbeeld straks met Elt gaan we eventjes bellen. Want hij woont er al met jaren met veel plezier. Hij noemde nog het Borgerswold. Dat heb ik ook nog helemaal niet genoemd. Met een van de langste, mooiste mountainbike routes die we hebben hier in Noord-Nederland. Hij werkte ook nog als postbode van 1969 tot 2010. Dus dan weet je echt heel veel over een plaats. Eltjo, die appte ook, die heeft daar vroeger gewoond. Hij zei, ik ben er nu al wel lang weg. Maar zijn hele jeugd tot zijn 23e in Veendam doorgebracht. Hij noemt nog even dat er vroeger, wat nu het winkelcentrum was, dat was vroeger een sportparkcentrum met tennisbanen en een veenlusttuin, noemt hij nog. Het sportpark was multifunctioneel, want in de winter, en hebben we het over de jaren 50... begin 60, toen waren er dus nog winters. Een prachtige ijsbaan. En zomers waren er dan de grasbaanraces, paardenraces, concours hippiek, windhondenraces. En een samenkomst van alle lage scholen op Koninginnedag. En dan ging je vanuit de HBS buiten gymnastieken.
2: Goh.
3: Ook mooie herinneringen.
2: Ja, mooie herinneringen inderdaad. En Veendam, straks dus meer na 5:30. Straks ook het nieuws uit Groningen. Maar eerst muziek uit Groningen. Jan Henk de Groot. Dubbel cassette deck.

0: Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: 6:30, het nieuws uit Stad Ommeland. Het weer, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Een brand aan de Smeerveenweg in Tinalo heeft een woning in de as gelegd. Een 34-jarige man uit Tinalo is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij die brand. De brandweer van onder meer Groningen en Eelde was met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat het oversloeg. De rook was tot in onze provincie goed te zien. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn, wat de oorzaak van de brand is. In de buurt van de brand is wel een traumahelikopter geland. Waarvoor is nog niet duidelijk. Op het terrein van de voormalige steenfabriek Rusthoven in Werdum is veel schade aangericht. De restanten van de steenfabriek zijn omgetrapt. Bakstenen zijn uit de muren getrokken. Er is ingebroken in de Rijksmonumentale Ringoven. Materiaal voor excursies is vernield en op meerdere plekken is afval achtergelaten.
6: We doen hier onze best om het voor met name de vleermuizen en de insecten hier interessant te houden. En dan word je tegengewerkt. Ja, dan zit je niet te wachten op vernielingen. Dat is kostbaar en onnodig. En ja, wat hier eenmaal verloren gaat, dan komt hier weer.
5: Zei Sylvain Puijman van het Groningen Landschap, dat aangifte doet van de vernielingen en de getuigen oproept zich te melden. Het muziekfestival van Stichting Daily Park mag op 14 en 15 augustus doorgaan tijdens de feestweek in Zevenhuizen. De rechter in Groningen heeft de bezwaren van het concurrerende Zevenhuizen Live afgewezen. Beide organisaties wilden dit jaar in het laatste weekend van de feestweek een muziekfestival houden op het plein bij het multifunctioneel centrum. En de gemeente koos uiteindelijk voor Daily Park. Tot teleurstelling van Zevenhuizen Live. Dat vindt dat beide festivals best naast elkaar kunnen bestaan.
7: Volgend jaar zal er weer een feestweek zijn. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat we toch weer gaan kijken op welke wijze we dat dan, en mogelijk misschien in samenwerking met Daily Park, toch weer kunnen gaan organiseren. Net als vorig jaar. Vorig jaar was een groot succes. En ja, dat willen we eigenlijk toch wel weer herhalen. En in welke vorm het dan gaat gebeuren, ja, dat moeten we nog bekijken.
5: Zei John Pronk van Zevenhuizen Live. De motivering van de uitspraak is nog niet bekend. Die wordt naar verwachting begin volgende week gepubliceerd. En het jaarlijkse Zuiderveenfestival in Winschoten gaat overmorgen toch door, in afgeslankte vorm. De organisatie kreeg vorige week geen vergunning van de gemeente Oldambt, omdat de aanvraag te laat was ingediend. En door voor zaterdag een demonstratie aan te melden bij de gemeente, kan het festival toch op kleinschalige wijze worden gehouden. Er komen sprekers en een DJ draait protestnummers. De bands die zouden optreden zijn wel afgezegd. Organisator Pet van der Luitgaarde hoopt dat het festival later dit jaar alsnog kan doorgaan.
8: We hebben goed gesprek met de gemeente. We hebben straks ook nog weer gesprek. Dus we gaan kijken of we hem kunnen verlaten, zeg maar. Naar oktober. Dus dan hoop ik dat het wel een beetje wat minder weer natuurlijk. Maar we willen heel graag dat we dit jaar weer doorgaan. Want we hebben zelfs in coronatijd waren we het enige festival in Groningen die door zijn gegaan. Wel met heel weinig mensen.
5: En meer festivals op rtvnoord.nl.
4: Dankjewel. Tot besluit het weer met Harma.
9: Vandaag was de bewolking en er was ook zeker nog zon. En door met wets zomers tot tropisch warm. Inmiddels vanuit het zuidwesten geleidelijk aan het buiten. Loten vanochtend en vannacht is dat weg. Met vannacht miskansen in een minimum van 15 tot 18 graden. En morgen trekken verspreid over de provincie een aantal buien. Er is ook ruimte voor de zon. En met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt 20 tot 23 graden.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelaren.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: gouden duo Dave Stewart en Annie Lennox, oftewel Eurythmics. Die tegenwoordig helaas niet meer samen door één deur kunnen. Dat is altijd jammer dan, hè. Sweet Dreams hoor je. Ja, veel mensen voelen zich dus onveilig op straat. Onveiligheid veroorzaakt door straatintimidatie, onoverzichtelijke plekken en een gebrek aan sociale controle. Maar hoe is dat in Leek? Ronald maakte met zijn microfoon de straat onveilig in Leek.
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Voel jij je veilig op straat?
4: Ja, redelijk. Jawel.
5: Eigenlijk niet. Al die jonge lui met de e-bikes, die racen maar deur, man. En daar ben ik wel een beetje bang voor.
3: Van Juju veilig op straat?
5: Jawel. Jawel, waarom niet?
3: Op elke plek? Of zijn er ook plekken dat je denkt van nou...
4: Nou ja, ik ga naar elke plek wel gewoon normaal toe. En ik heb eigenlijk nooit echt dat ik zeg van dat ik daar... zeg van ik voel me hier onveilig of zo.
3: Noord eens een keer een situatie dat je denkt van ik loop mijn blokje om of zo?
6: Soms. Bij de kerk, zeg maar.
3: Bij de kerk?
6: Yes.
3: Dat is dan een plekje?
6: Ja.
3: En wat voor plekje kan dat zijn?
6: Rondhangplekje.
3: Is dat een beetje intimiderend, zoiets?
6: Soms.
3: Even die clubjes op van die snelle fietsjes?
5: Ja, ja man. Ja. Ja, er zijn nogal wat, hoor.
3: Ja. Ja. Ben je dan bang dat je een ongeluk kreeg? Of ben je bang dat er wat anders gebeurt?
5: Nou, je weet nooit wat er kan gebeuren.
3: Er zijn mensen die vinden het ook wel eens onveilig, met name 's avonds. Dat ze denken van, ik blijf wel binnen.
7: Ik ga 's avonds niet echt uit. Waar zou ik heen moeten? Daar heb ik geen zin in.
5: Ja, want soms dan zie je het om je heen. Wel eens dat je nou... Ja, komt dit wel goed.
3: Dus dan loop je er met een boog omheen?
6: Ja.
3: Maar loop je er langs of loop je er om touw?
5: Nou ja, ik loop er niet tegen, ik loop er wel langs.
7: S'avonds ben ik lekker thuis.
3: Ja.
7: Ja, ja.
3: Ook omdat u misschien zoiets hebt van, nou, ik voel me er niet helemaal prettig bij?
7: Nee, dat totaal niet. Nee. De meeste mensen zijn allemaal wel goed te vertrouwen.
3: Lief je dan soms ook luiver in huis?
5: Eigenlijk wel.
7: In de stad is het natuurlijk wel even wat extremer. Maar ja, ik weet het niet. Nee, volgens mij valt het een beetje mee.
4: De laatste tijd sta ik daar heel stevig in. En ja, ik ga daar boven staan. En ja, ik heb daar wel een veilig vertrouwen in, ja.
3: Jij staat je mannetje wel?
4: Ja. Als vrouw? Ja.

0: Jonas Brothers. En What a Man Gotta Do. Nou, he can go to Veendam. Ja, want daar waren we vandaag.
1: Ja, met veel plezier.
0: Hoe is het nou voor jou? Want dan moet je de rest van de maand, augustus, de regie aan iemand anders overlaten.
1: Ah, dat vind ik prima. Ik ga er nog wel van genieten om ernaar te luisteren. Maar ik ga het wel missen om het te doen.
0: Ja.
1: Ja, het is toch je kindje.
0: Precies.
1: Toch achter me laten. En ik wil zelf nog even, voordat we naar de ambassadeur gaan, ik dacht, wat moeten we nou echt nog even noemen. Ik heb veel apps gekregen over het zwembad.
0: Oh ja, het tropisch zwembad.
1: Tropisch zwembad. En dat is ook een paar keer het uitje van de provincie Groningen geweest. Ik had een paar keer de prijs gewonnen. Dus daar staat het heel erg onbekend. En wat eigenlijk wereldnieuws geweest had moeten te wezen te zijn, als het niet Veendam was, dus Nederland maakt het niet echt uit, maar echt wat die storm vorige maand heeft aangericht in Veendam, is echt ongekend. En ja, zijn ze nog steeds aan het opruimen. Borgers Wolten kunnen nog steeds, ze doen echt hun best hoor, kunnen nog steeds heel veel paden en zo natuurlijk niet door. Dat komt als laat, dat snap ik ook wel.
0: Geen landelijk nieuws geweest.
1: Nee, maar als je ziet wat daar allemaal is omgevallen en ook die bomen die namen natuurlijk heel stukken asfalt mee, overal staan nog pionnen, dat is echt bizar.
0: Ja.
1: Was ook echt eng. Schuttingen en alles, iedereen spullen kwijt. Dus dat moet ook zeker nog even genoemd worden.
0: Nou, bij deze gedaan, heel goed. En we kregen reactie van Eilts. En je zei al, postbode geweest in Veendam. Nou ja, dan ken je al die straten natuurlijk. Eilts, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welkom in Studio Gun.
2: Jo, dank je.
0: Ja, en al jarenlang woonachtig ook in Veendam, hè?
2: Ja, vanaf 1973.
0: 1973. Is er veel veranderd?
2: Oh ja, ja. Toen ik in 1970 bij de post kwam, dan moest alle zorg die nog gebouwd worden. Dus,
0: ja. En het centrum natuurlijk helemaal veranderd?
2: Ja, ja, er is zoveel veranderd. En we hebben bij de zorgbureau kwam dan dat pas er al loten nog weer bij. Ja. Dat soort dingen. Het is ja, Veendam is vreselijk groot wat met dat betreft. Dus als de zorgbureau bekijkt van de Veendammerweg, Noordwilder van touw, dat is allemaal neerbouw.
0: En wat is nou de allermooiste stoorreis toen we de postbezorgd zijn?
2: De mooiste stroorde wordt in de post
0: hebben. Of voor de dikste hond wonen, voor de post opgevreten werd door de. Dat is wel een anekdote.
2: Ja, nou, ik heb een oude tijd heb ik al bijna in dezelfde route lopen. Dat was de wijk boven Westerdiep. En dat was altijd hartstikke mooi door. Ik kon ook elke naam, als ik pakjes had, naar ben ik dan in die van sportboot nog pakjes bij ons. En leef dan maar even in de schuur en ook fietsen door en door. Je schuur, doe ik iets langers. Dus ja, dat was allemaal houten regelen. Maar dat was altijd leuk. Heb ik ook op een auto op een zaal lopen of zo. Ik leuk voor binnen of 25 jaar.
0: Nou, ze missen niet nog door, denk ik.

0: zeker wel. Ja, ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja. Ja. Zeg, Maatje, ja, het lijkt mij dat Eil toch wel de meest ideale ambassadeur van Veendam.
2: Nou, zeker zo lang er al wonen en ook zoveel gezien daar. Dus top, Eil.
1: Ja,
0: ja, ik heb meer dan genoeg staan. Ik heb ook genoeg met Mognito. Ja.
1: Ben je nog wat vergeten te vermelden over Veendam?
0: Nee, Maatje, net alweer had over het zwembad en zo. Nou ja, in onze skatepark, met het stadion en zo, dat is allemaal nee nog, maar hartstikke mooi natuurlijk.
1: Ja. Nou.
0: Maar verder, nee. Verder is er nooit veel meer bij Maatje het mooiste over het
2: Oh, dat heb ik goed gedaan. Heb je nog schade gehad van de storm?
0: Nee. Oh. Nee, niks.
2: Nou ja.
0: Nee.
1: Dus was er een gooie hauk?
0: Ik ja, dat is wel een gemoed. Als ik me hier hou, wel bij ons in de buurt is wel een hele dikke boom onwaard. Maar nee, wie er zo gaat, niks.
1: Oh, oké. Okay. Nou, is maar zo laat.
0: Gelukkig. Ja.
1: Eld, hartstikke bedankt. Du bist de ambassadeur van Veendam. Dit is officieel. Gefeliciteerd, Thomas.
0: Hartstikke mooi. Bedankt.
1: Okay.
2: Mooi, hè? Bedankt.
0: Yo. Yo. Mooi.
1: Eld, voormalig postbode. Misschien ken je hem nog uit Veendam. Ja, mooi, hè? Nou, we laten Veendam toch echt achter ons. Hoe jij straks weer naartoe gaat natuurlijk. Maar,
2: ja. Ja, ik laat het nu even achter me en dan ga ik zo lekker die kant op.
1: Ja, morgen weer anders thee in Studio Grun.
2: Absoluut.
1: En we gaan nu op weg naar ons dagmenu. We gaan terug in de tijd, een prachtig mooi jaar, 2008.
2: Is zeker een mooi jaar. Ik heb bijna de hele top 40 geluisterd. Ik dacht, wat zijn we toch verwend in die tijd met goede muziek. Maar dat is waarschijnlijk, ja, dacht ik later, omdat het mijn jeugd is. Precies. En dan vind je het mooi.
1: Dat is, zo heb ik de jaren 80 en heb jij midden jaren 2000.
2: Midden jaren 2000, ja. Ja, want ik zat met collega Bent en die is ook een beetje mijn leeftijd. En wij zaten allemaal, oh deze, oh ja dat, oh zo. Dus prima muziektijd, maar ook eindelijk tijd. En dat is dan weer heel vergelijkbaar met het nieuws van vandaag. Toen ook ongelooflijk droog. Hele warme zomer, hele warme juli maand. Gebeurde maar niks. Helemaal in juli 2008. Maar dan, nu, eindelijk zware regenbuien. Lokaal 40 tot 70 mm neerslag binnen 24 uur op 30 juli 2008. En we krijgen nu niet zoveel, maar er komt nu vandaag ook wel wat regen. Dus dat is dan wel weer leuk. Dat 20 jaar later ongeveer hetzelfde gebeurt.
1: 20 jaar geleden had de hamer er ook wel droog mee met
2: ja,
1: de buien in
2: het
1: zwembad.
2: Ja, ze is ook bui. Ja. Ja hoor.
1: Goed, 30 juli 2008. Wat stond er bovenaan in de hitlijsten? Ja, ik was hem eigenlijk alweer vergeten, maar toen ik hem net even beluisterde, oh ja.
2: Goeie plaat.
1: Lekkere plaat zeg. American Boy. Je herkent hem vast nog. Estelle is de zangeres. We gaan ermee aan tafel. Eet smakelijk allemaal. Fijne avond. En tot over een paar weken.
2: Fijne vakantie, hè?
1: Dankjewel, hè.
2: Hoi.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
3: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa worden fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
7: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
8: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Radio Noord. Vandaag op Noord.
13: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: De rechtszaak rondom de feestweek in Zevenhuizen is ten einde gekomen. Zevenhuizen Live stapte naar de rechter nadat ze geen vergunning kregen voor het eindfeest. Die vergunning ging namelijk naar een andere partij. Nou, de organisatie van Zevenhuizen Live zat vanochtend in spanning te wachten. En nu is uiteindelijk de uitspraak geweest. En de rechter heeft besloten dat Zevenhuizen Live geen vergunning krijgt. Ik heb de woordvoerder van de organisatie aan de lijn, John Knol. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, welk gevoel overheerst nu?
3: Teleurstelling.
2: Ja, zag je het, dit scenario stiekem al een beetje aankomen?
3: Ja, je hoopt dat, zeker op basis van wat er gisteren gedeeld is in de rechtbank, met betrekking tot navolgen van beleidsregels en de kritische vragen die de rechter daarop stelde richting de gemeente, daar gingen we toch met een redelijk positief gevoel gingen we daar weg. Dus ja, in onze optiek zou het zeker zo kunnen zijn dat we de vergunning toegewezen zouden krijgen. Maar dat is niet gebeurd, dus teleurstelling. En voor de rest betekent het ook dat wij niet weten op basis waarvan de afwijzing is verleend, omdat de verdere toelichting en motivatie nog moet volgen. Dus het is vanochtend om 12 uur of vanmiddag om 12 uur alleen maar een duidelijke afwijzing geweest zonder verdere motivatie. Dat wisten we ook, hoor, dat dat ging gebeuren. Dus daar is het wachten op.
2: Ja, want wanneer krijgen jullie die argumenten van de rechter te horen?
3: Durf ik zo niet te zeggen. Okay. Ik hoop het binnen niet al te lange tijd. Maar ik heb daar geen moment van doorgekregen.
2: Nee, nog eventjes naar begin. Want waarom hebben jullie ervoor gekozen om die gang naar de rechter te maken?
3: Ja, dat was eigenlijk de laatste stap die ons nog restte. We hebben vanaf begin eind vorig jaar het hele proces in gang gezet om de vergunning te verkrijgen om wederom Zevenhuizen Live te organiseren. Daartoe hebben we in oktober de voorlopige vergunning aangevraagd. We hebben in begin dit jaar de volledige vergunning aanvraag gedaan. We waren ook daarbij de eerste partij die dat heeft gedaan. En op basis van het feit dat we vorige of twee weken geleden te horen hebben gekregen dat ons de vergunning niet verstrekt werd, en daar toch wel enige verbazing en verrassing over bestond, hebben we gezegd van ja, dan rest ons eigenlijk alleen nog maar, omdat we vinden dat we in ons gelijk staan, rest ons alleen nog maar de stap naar de rechter, en die hebben we dus ook genomen. En daarbij moet duidelijk zijn dat we dat medegedaan hebben, omdat we graag willen dat het helder is en dat de beleidsregels die de gemeente heeft helder zijn, zodat organisaties en ook andere en toekomstige organisaties weten waar ze aan toe zijn. Want we begrijpen toch wel een beetje in het hele speelveld dat daar wel vaker onduidelijkheid over is. In ons geval spreekt boekdelen. Dus mogelijk, en dat hoop ik, komt er toch in iets van motivatie of toelichting naar voren dat de beleidsregels transparanter zouden moeten zijn, zodat hier geen miscommunicatie over kan ontstaan. En met deze hele, dit hele proces niet nog een keer te hoeven te doorlopen of andere organisaties. Want het is eigenlijk, gekkenwerk.
2: Ja, die duidelijkheid waar jullie dan op hoopten, die is er nu niet in jullie voordeel. Want Zevenhuizen Live krijgt dus geen vergunning. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie achter de schermen al heel druk bezig waren met de voorbereiding. Wat betekent deze uitspraak nu voor jullie organisatie?
3: Ja, dat betekent dat we de partijen, nadat we in eerste instantie twee weken geleden al te horen hadden gekregen dat we de vergunning niet zouden krijgen, dat we de partijen waar we al afspraken mee hadden op stand-by hebben gezet. En de ene keer heeft dat geen financiële consequenties, maar bij andere partijen heeft dat wel de financiële consequenties. We moeten nu alles goed op een rijtje zetten om te bekijken hoe we hier op een goede wijze uitkomen.
2: Ja, is er dan al iets te zeggen over de toekomst van het evenement Zevenhuizen Live?
3: Sorry?
2: Is er al iets te zeggen dan over de toekomst van Zevenhuizen Live? Zien we dat op een ander moment misschien wel weer terug?
3: Nou ja, kijk, Zevenhuizen Live wordt georganiseerd voor het dorp. Laat ik maar zeggen, door het dorp Zevenhuizen. En als echte afsluiting voor de mensen uit Zevenhuizen van de feestweek. En volgend jaar zal er weer een feestweek zijn. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat we toch weer gaan kijken op welke wijze we dat dan, en mogelijk misschien in samenwerking met Daily Park, toch weer kunnen gaan organiseren. Net als vorig jaar. Vorig jaar was een groot succes. En ja, dat willen we eigenlijk toch wel weer herhalen. En in welke vorm het dan gaat gebeuren, ja, dat moeten we nog bekijken.
2: Dat is afwachten. Dankjewel in ieder geval voor de toelichting, John Knol van 7 Huizen Live.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Zitten ze wel of niet op het nest? Dat is deze ochtend de vraag. Sinds deze maand verlaten de twee jonge zeearenden in het Hunsedal regelmatig hun nest. Steeds ietsje verder, steeds een beetje hoger de lucht in. Dus ging collega Dimitri van Tel vroeg opstaan vandaag naar het Hunsedal. Dimitri, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Het zijn best, hoewel ze jong zijn, best al hele grote beesten. Heb je ze gespot?
3: Ja, we hebben ze inderdaad gespot. Op 260 meter afstand staan ze nu. Jesper Schothorst van het Groninger Landschap.
4: Klopt, ja. 260 meter, ja.
3: Ja, want we staan in Hunsedal. Dus hoe bijzonder is het dat we ze hier nu treffen?
4: Ja, voor ons is het eigenlijk heel gewoon. Maar voor Nederland en voor Groningen is het best wel bijzonder. Ja, absoluut.
3: Ja, want jullie als Groninger Landschap, jullie zijn denk ik heel blij dat ze hier zijn.
4: Ja, absoluut. Sinds 2017 zijn ze bij ons eigenlijk. Zo zeggen we het ook een beetje bij ons. Het is een beetje ons paadje, zo voelt het ook. Maar bijna 10 jaar, ja.
3: Ja, want laten we eens een klein beetje verder lopen. Want jij vertelde me net, als wij een beetje verder lopen en we komen te dichtbij, dan gaan ze op een gegeven moment wegvliegen.
4: Ja, dat is gewoon puur veiligheid natuurlijk. Ze zitten nu op dit moment op een soort hoogspanningsmast. En ze hebben ons natuurlijk nauwlettend al in de gaten. Ik denk dat ze ons al wel gezien hebben toen we uit de auto stapten.
3: Ja, want de auto is ongeveer 100 meter verder. We zijn nog niet eens op de helft, maar zij zien dat dus van zo'n grote afstand.
4: Ja, kijk, als wij boven in de lucht zitten natuurlijk, dan moeten ze ook hun prooi zien. Dus de jonge ganzen, de vissen in het water. Dus ze hebben vrij goede ogen, aardig beter dan dat wij hebben in ieder geval.
3: Ja, en waar vliegen ze dan heen uiteindelijk?
4: Op dit moment denk ik dat ze nu gewoon een stukje verder de polder in zouden vliegen. En als wij weer weg zouden lopen, dan vliegen ze weer terug.
3: Ja, sinds 2017 zijn ze dan hier weer hier bij jullie in de Hunsedal. Waarom gedijen ze hier zo goed?
4: Voedsel en veiligheid en huisvesting een klein beetje. Maar ja, we staan nu vlakbij op een aantal honderd meter van het nest. En wat je dan ziet is dat ze hebben natuurlijk voedsel nodig, net als wij mensen. We hebben hier ganzen genoeg, we hebben hier vissen genoeg. Dus dat is één puntje wat al getackeld is. Veiligheid hebben ze hier ook. Een mooi hoog, groot nest in de bomen. Ja, kijk. Hij vliegt net van ons weg. Ja, dat is logisch natuurlijk eigenlijk.
3: Ja, maar precies wat zie je, want de spanwijdte van heb ik jou daar.
4: Ja, hij is echt mega. Ik denk dat als je hem gewoon zo... Er zit volgens mij nog eentje op de mast. Ja, er zit eentje op de mast en de ander vliegt ernaast. Kijk, hij vliegt hier dan via de rechterkant. Ah, het is echt bizar qua grootte. Het is dus een spanwijdte van 2 meter tot 2,5 meter. Dit zijn jongen, dus deze zouden ongeveer rond de 2 meter zijn. Maar het is echt alsof je een deur ziet vliegen. Ja, dat is ook een beetje de bijnaam, de vliegende deur. Ja, en dat is wel... waar die eer aan heeft.
3: Ja, want jij bent 1,80 meter, maar ze kunnen anderhalf keer in jou.
4: Ja, klopt, ja. Ik ben een klein mannetje.
3: Ja, maar voor de mensen die denken van, worden ze weggepest, dat doen we niet, hè?
4: Nee. Dit is hartstikke veilig. Ze zijn al vliegvlug, die jongen al een aantal weken. Dus we zien ze al hele weken lang op verschillende plekken in de polder. Dus we doen ze hier helemaal geen probleem mee.
3: Nee, even het laatste puntje. We staan hier nu dus in de Hunsedal, maar ze zijn op meerdere plekken soms in de provincie, hè?
4: Ja, klopt. Dit paardje blijft specifiek bij ons, maar we hebben nog twee andere paardjes ook in de provincie. Eentje is in de Onlanden en eentje is in de buurt van Lauwersoog, dacht ik. Die precieze locaties durf ik ook niet te zeggen, is ook niet op onze terreinen. Maar in ieder geval 3 paardjes sowieso, ja.
3: Ja, het is de grootste vogel van Noord-Europa. Ja, we hebben ze net weg zien vliegen, Edwin en Daphne.
2: Leuk hoor daar. Dankjewel in het Hunsedal, de verslaggever Dimitri van Tijl.

0: Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, na incidenten bij de Spilsluizen en het Martini-Kerkhof in de stad is de overlast in binnenstad volop in de schijnwerpers. Voor ondernemers rond de Westerhaven is dat niet nieuw. Al jaren ervaren zij problemen van drugsdealers, junks en andere overlastgevers.
3: Verwarde mensen, mensen die andere mensen hier voorbijgangers lastig vallen. Diefstal, er worden veel fietsen gestolen hier, er wordt gehandeld.
4: Aan de overkant van de straat, daar zie je toch wel wekelijks wel een schimmig dealtje.
5: Voor de mensen die bij mij willen werken, die willen niet meer in de nacht mensen die binnen komen. En dat is wel wat jammer, zeg maar, van het Westerhaven.
2: Ja, ondernemers aan de Westerhaven horen hier. Verslaggever Maarten Siepel, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Sprak die ondernemers. Het gaat niet om overlast van de afgelopen week.
6: Nee. Zoals je inderdaad bijvoorbeeld bij Martini Kerkhof hebt, waar het echt recent gewoon onrustig was, is dat in de Westerhaven niet per se iets van de afgelopen week, maar iets wat eigenlijk al jaren speelt en gedurende een jaar ook wel wat meer soms toeneemt, soms afneemt. Maar wel iets wat daar gewoon speelt. Als je daar ook wel 's nachts komt, dan zie je ook wel veel auto's voorbij komen, mensen op stoepen staan waarvan je denkt van ja, wat doen die eigenlijk hier rond een uur of één? En inderdaad ook wel verschillende ondernemers die wel aangeven van ja, dat we toch hier problemen hebben met inderdaad drugsoverlast, verslaafden die hier komen, verwarde mensen. En dat de Westerhaven toch inderdaad een soort publiek aantrekt in die nachtelijke uren.
2: Ja. Alleen in de nachtelijke uren?
6: Ja, dat dus niet alleen. Want inderdaad, ik sprak ook wel ondernemers die gewoon van 9 tot 5 actief zijn op de Westerhaven. En die zien eigenlijk wel dezelfde soort problemen. Als je dan een beetje ook doorvraagt bij winkels die bijvoorbeeld zowel overdag als in de nacht open zijn, dan is het beeld wel duidelijk dat het voornamelijk wel in de nacht wel wat meer toeneemt. Maar dat ook inderdaad wel ondernemers overdag ook wel daadwerkelijk dingen zien waarvan ze denken, ja, dat hoort hier toch niet thuis.
2: Wat doen die ondernemers om de overlast tegen te gaan?
6: Ja, want ze hebben natuurlijk aan de ene kant ook wel kritiek op de handhaving. Ze zeggen dat dat wel wat meer zou mogen toenemen. Aan de andere kant nemen ze zelf ook wel inderdaad maatregelen. Zoals inderdaad wel zijn de winkels die bijvoorbeeld hun openingstijden in de nachtelijke uren hebben aangepast. Bijvoorbeeld ook de McDonald's die ook wel zegt van nou ja, wij gaan soms toch wat eerder dicht. Omdat we ook wel de veiligheid van ons personeel willen garanderen. Ik sprak inderdaad met een eigenaar van een deunerzaak die ook wel bijvoorbeeld extra verlichting buiten heeft gehangen. Of ook alleen nog maar eten verkoopt via een raam als het nacht is, om niet mensen meer binnen te hebben of op een terras te hebben. Dus op die manier proberen ondernemers toch ook wel zelf al wel dingen te doen om de overlast mee in te perken, in ieder geval van henzelf.
2: Maar je openingstijden aanpassen, dat is nogal wat.
6: Ja, nou ja, inderdaad. Want je zou toch denken van, nou ja, je wil gewoon lekker geld verdienen als ondernemer en zeker ook gebruik maken van bijvoorbeeld het nachtelijke publiek, wat bijvoorbeeld vanuit het uitgaansleven richting die kant van de stad trekt. Maar ja, toch zeggen bepaalde ondernemers wel van, ja, als daar bijvoorbeeld één iemand s'nachts staat, dan maak ik me zorgen of diegene zich wel prettig voelt en ook wel veilig voelt op de Westerhaven. Dus ja, dat is toch nog wel wat dat je dat moet gaan aanpassen dan.
2: Je hebt ook gesproken met de winkeliersvereniging van de Westerhaven. Wat zegt die vereniging?
6: Ja, inderdaad. Dat is Henk Seidsma, die ook franchise-nemer is van die McDonald's en dus zelf inderdaad ook al aanpassingen doet binnen zijn onderneming. En die heeft ook gezegd van ja, we zijn ook al recent begonnen met het geven van trainingen aan personeel van winkels in het Westerhavengebied om hen toch beter voor te bereiden op mogelijke onveilige situaties. Dus dat laat ook wel zien dat ja, die winkel zelf al in ieder geval de urgentie voelen om te zeggen, we moeten hier wat mee. En daar hebben ze nu 1 sessie van gehad. En daar gaan ze ook de komende tijd mee verder.
2: Wat zeggen gemeente en politie?
6: Ja, die zeggen wel inderdaad ook wel die overlast te kennen, omdat het inderdaad ook al over een langere periode gaat. Maar daar ook op te handhaven. Ze hebben ook nog even de cijfers nagekeken. Maar ten opzichte van bijvoorbeeld dezelfde periode afgelopen jaar zien zij bijvoorbeeld wel een lichte daling in het aantal meldingen. Dus ja, dat is ook wel lastig. Want aan de ene kant zeggen dus die ondernemers van, het mag wel wat meer zichtbaar zijn, de BOA's of de politie. En ja, de gemeente die zegt van, we zijn ook al aan het handhaven. Dus het is misschien ook wel gewoon wat een lastig plekje, ook wel in de stad. En ik sprak ook bijvoorbeeld met een ondernemer die ook wel aangeeft van, ja, er zitten nou eenmaal op dit gebied een aantal ondernemingen die inderdaad veel in de nacht open zijn. Eten, drinken verkopen, sigaretten verkopen bijvoorbeeld. Dus dat trekt wellicht ook wel een soort publiek aan. En is het als onderneming en als ondernemer dus ook wel de taak om stevig in je schoenen te staan. Maar ja, het heeft wel consequenties dus.
2: Dankjewel, verslaggever Maarten Siepel. Uitgebreid verhaal hierover op rtvnoord.nl.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Op een muur van het voormalige Sint-Lucas ziekenhuis in Winschoten is een indrukwekkende muurschildering verschenen. Graffiti-artiest Marijn Jansen van Noordwijk werkte er ongeveer 10 uur aan. Het is neerbetoon aan een goede vriend van Marijn. En verslaggever Elwin Baas sprak hem terwijl het kunstwerk nog moest drogen.
3: Zo, de spuitbus in de krat. Marijn, ben je klaar?
4: Ik ben klaar voor vandaag, ja. Ik ben tevreden.
3: Ja, echt tevreden? Of zeg je van... Je zei net, voordat je hem weglegde, zei je nog iets tegen mij.
4: Ja, ik hou hem mooi rauw. Ik kan hier nog wel een paar dagen bij staan en hem heel gelikt maken. Maar dat is niet wie Rudy was. Het was natuurlijk een punker en een kraker in zijn jonge jaren. Dus het moet ook allemaal niet zo netjes. Ik vind het zojuist wel... Dit is Rudy.
3: Vorige week, op 59-jarige leeftijd overleden, Rudy Wolf. Wat heeft hij voor jou betekend?
4: Ja, heel veel. Een rots in de branding. Een persoon waar je altijd terecht kon wanneer je nodig had. Gewoon een... Wat net ook zeiden, toch een soort vaderfiguur ergens naar wie je echt opkeek. Dus ja, voor mij heel veel. En ik denk voor heel veel vrienden ook. En voor familie. Toch een open hart. Altijd.
3: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
4: We hebben elkaar ontmoet op een festival. Een vriendin van mij die wist dat ik heel erg ben van punkmuziek. En toen was ik nog wat jonger. En toen zei ze, nou, dan moet je één persoon ontmoeten. Had ik ook wel vaker gehoord. Ja, toen ben ik naast me gaan zitten. En, toevallig met ook muziek aan van iets van op de muur staat. Dus Exploited hadden we aan. En toen kreeg ik een glas whisky van en met het gesprek begon. En de rest is history. Daar begon een hele mooie vriendschap.
3: Weet je dat gesprek nog?
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik
3: kwam dat door de whisky?
4: We hadden genoeg drankjes op, maar ik weet dat het wel een heel innoverend mooi gesprek was over de kraken scene van vroeger en de punk van vroeger. En ja, dat de mensen eigenlijk veel vrij was. En dat mensen meer hunzelf waren toen destijds. Het was een mooi gesprek en daar zijn we ook vaak op teruggekomen hoor.
3: En dat sprak jou aan?
4: Dat sprak mij zeker aan. Ik vond de figuur naar wie ik echt opkeek. Ik ben altijd al wel een fan geweest van punkmuziek, et cetera, alternatieve mensen. En eindelijk had ik iemand gevonden, een lokaal, die dat was. Die was het allemaal. Die had de verhalen die ik wou horen. En ben ook een tijd bezig geweest met een boek om al die verhalen te archiveren. Ja, daar ben ik nog steeds wel mee bezig in de achtergrond. Maar ja, verhalen genoeg, zeg maar.
3: Marijn, we gaan even bij jouw krat weg met spuitbussen. We lopen even een paar meter deze kant op. Want dan komen we uit bij het portret, bij het gezicht van Rudy. Ja, als we hem omschrijven, hoe zag hij eruit?
4: Ja, neuspiercing, baardje, sikje, een kraal in zijn baard, standaard, gewoon ingevlochten, haar ingevlochten naar achter. Het was een echte viking, zo zag hij er ook uit. Een vikingpunker een beetje, zeg je altijd. Mijn vriendin maakte nog de grap, toen ik hier gisteren bezig was, ik had er nog niks om me heen staan. Dat mensen echt zouden afvragen, welke vikingfilm komt hier staan. Dat is wel hoe Rudy eruit zag.
3: Ja, hij was ook heel bedrijvig, ook hier bij verschillende evenementen, hier in Oldambt. Ja, kun je er wat over zeggen?
4: Ja, hij was een van de piraten. Die liepen door het centrum heen en probeerde mensen gewoon een glimlach op hun gezicht te geven. En daarnaast, gewoon een bekend figuur op festivalen. Alles wat alternatief was, maar ook de kroegen. Daar was je gewoon veel te vinden. En in positieve zin. Gewoon een hele fijne aanwezigheid om bij te zijn. En nooit een negatief iets gehoord of meegemaakt met of bij hem.
3: Zou je hem zo ook wel kunnen omschrijven? Vroeger een harde kraker. Ja. En op latere leeftijd toch wel een hele zachte, forse beer.
4: Ja, ergens wel. Ik denk dat hij wel altijd heel erg true is gebleven aan zijn eigen identiteit. Hij is wel altijd die punk gebleven en kraakje zijn harde ziel. Des te mate je ouder wordt, word je rustiger. En natuurlijk een ziekte doet ook wel met je. Maar hij is wel zichzelf gebleven tot de laatste adem. En ook alle quotes die er nog uitkwamen de laatste weken, gewoon allemaal positief. En alles met een glimlach zien. En ook iedereen maar geruststellen. Terwijl het gewoon, in zo'n proces vind ik dat heel knap als je dat kan.
3: Je bent 2 dagen bezig geweest. Het is nu af.
4: Ja.
3: Je hebt heel veel reacties gekregen. Ook van zijn vriendin, van andere naasten. Wat waren de reacties?
4: Emotioneel. Ik denk dat heel veel mensen die hier aankwamen, die zijn gewoon in tranen uitgebarst. En dat heb ik gisteren zelf ook gehad toen ik hem af had. Toen, toch even klap in je gezicht van shit. Ja, sorry, mag ik vloeken. Maar dat was wel de emotie die ik toen destijds voelde. En familie, iedereen is gewoon heel dankbaar dat ze nu een plek hebben wat tastbaar is om op terug te komen. Waar ze hem toch nog kunnen eren. En ook voor mezelf heb ik nu 2 dagen de tijd gehad om het allemaal maar een plek te geven en ermee om te gaan.
3: Het is een mooie manier om iemand te eren, maar ook om te verwerken.
4: Ja, zeker. Ja, ik vind afscheid vind ik een heel moeilijk iets en de dood ook. En ik denk dat dit gaf mij toch de ruimte om even 2 dagen daarmee bezig te zijn en een plek te geven. Vooral ook dat ik nu vakantie had. Wat toch alweer rust geeft. Ik weet niet, je hebt toch een afscheid. En donderdag is dan de officiële afscheid, maar dit was voor mij al een heel groot stuk van een plekje geven.
3: Wat ga je meeste missen aan hem?
4: Ik denk de gesprekken, het stukje advies wat je af en toe toch nodig hebt. Want dat krijg je niet van anderen als Rudy. Dat kwam er zo puur uit. En het waren altijd de woorden. Misschien dat je ze niet wou horen, maar het was al wat je nodig had. En gesprekken. Het stukje advies wat je af en toe toch nodig hebt. Wat, dat krijg je niet van anderen als Rudy. Dat kwam er zo puur uit. En er waren altijd de woorden. Misschien dat je ze niet wou horen, maar het was wel wat je nodig had. En dat ga ik wel missen. Een gezellige avond.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
4: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Robert Paltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
7: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
6: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Noord. De avond van Noord.
9: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
4: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
3: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Robert Walters met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
4: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
3: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
2: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

Scheiden droge vleugen en heb het nog meer zin. Het is net of huis van Mansholt, hier boven dieke woord. En mengelmaus van zuid en zuid, dat is wat meer.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd op een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.